0: RTP Noord,
1: Radio Drenthe
0: en Omroep Friesland.
2: We staan dit jaar 80 jaar.
3: En dat vieren we samen.
2: Zaterdag 9 mei met het verslag van de drie provinciën wandeltocht. Live vanuit het punt waar Groningen, Friesland en Drenthe samenkomen. Bakkeveen. Wandel mee en meld je aan. Of luister en kijk mee. Naar de wandelaars, de vrijwilligers en de prachtige landschappen in het noorden. Zaterdag van 12 tot 4 bij Radio Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Op een Nederlands cruiseschip zijn mogelijk 7 gevallen van het Hantavirus gevonden. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn 2 besmettingen bevestigd in het laboratorium en zijn er vermoedens van 5 andere besmettingen. Op het schip overleden 3 mensen, onder wie een Fries echtpaar. De politie heeft in Rotterdam-Hoogvliet een man neergeschoten. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Wat zich heeft afgespeeld is niet duidelijk. De politie was even na 6 uur gisteravond afgekomen op een melding van een bedreiging met een vuurwapen op de Middenbaan Noord. Op beelden is te zien dat op straat een wapen ligt. De Amerikaanse acteurs Blake Lively en Justin Baldoni hebben een schikking getroffen waarmee alle rechtszaken tussen de twee komen te vervallen. In 2024 beschuldigde Lively haar tegenspeler Baldoni van grensoverschrijdend gedrag tijdens opnames van de film It Ends With Us. Wat volgde was een juridische strijd met aanklachten over en weer die breed werden uitgemeten in Amerikaanse media. Details over de schikking zijn niet bekend. In een verklaring zeggen de acteurs te hopen dat de schikking een vorm van afsluiting biedt. In Wageningen is iets na middernacht het bevrijdingsvuur ontstoken, de traditionele start van Bevrijdingsdag. Burgemeester Vermeulen en 2 oorlogsveteranen ontstaken het vuur voor het Hotel De Wereld, waar op 5 mei 1945 het bevel van aftocht van de Duitse bezetter werd getekend. Het vuur wordt vannacht door 2.500 lopers naar andere gemeenten in Nederland gebracht. De aankomst van het vuur luidt daar dan de 5 mei-activiteiten in. Het weer: in het zuiden en oosten regent het vannacht. Elders blijft het droog. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook vandaag overdag af en toe regen in het zuiden en oosten bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Drenthe hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Deze week maak je kans op
1: een heerlijk diner voor twee
2: in Zuid-Laren.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een ontploffing in een fabriek in China zijn 21 mensen omgekomen. Volgens staatsmedia gaat het om een vuurwerkfabriek in de stad Changsha in de zuidelijke provincie Hunan. 61 mensen zijn gewond geraakt. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. De Chinese president Xi heeft al gezegd dat er een grondig onderzoek naar de ontploffing moet komen. De Nederlandse vrouw die overleed na een vakantie met een cruiseschip was inderdaad besmet met het Hantavirus. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is dat in een laboratorium bevestigd. Haar man overleed ook, maar van hem is geen uitsluitsel of het om het virus gaat, al vermoedt de WHO dat wel. Het cruiseschip ligt voor anker voor de kust van Kaapverdië. Er zijn zo'n 150 mensen aan boord uit 23 landen. De Nederlandse autoriteiten bereiden een medische evacuatie voor. Op de Atlantische Oceaan bij de Canarische eilanden is een grote hoeveelheid cocaïne onderschept. Er is naar schatting tussen de 35 en 40 ton gevonden. Volgens Spaanse media is dat een historische hoeveelheid. Bronnen zeggen tegen persbureau AFP dat het de bedoeling is om de drugs met meerdere boten in Europa te verspreiden. Het schip is tegengehouden in internationale wateren. Zo'n 20 mensen zijn opgepakt. De Amsterdamse burgemeester Halsema kijkt tevreden terug op de nationale herdenking. Ze noemt het een waardige en mooie ceremonie op de Dam. De 2 minuten stilte verliepen nagenoeg vlekkeloos. De politie heeft 13 mensen opgepakt, de meeste met protestborden. Een van hen probeerde het stiltemoment te verstoren. Het weer: in het zuiden en oosten regent het vannacht. Elders blijft het droog. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook vandaag overdag af en toe regen in het zuiden en oosten. Bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een ontploffing in een fabriek in China zijn 21 mensen omgekomen. Volgens staatsmedia gaat het om een vuurwerkfabriek in de stad Luoyang in de zuidelijke provincie Hunan. 61 mensen zijn gewond geraakt. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. De Chinese president Xi heeft al gezegd dat er een grondig onderzoek naar de ontploffing moet komen. Op een Nederlands cruiseschip zijn mogelijk 7 gevallen van het Hantavirus gevonden. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn 2 besmettingen bevestigd in het laboratorium en zijn er vermoedens van 5 andere besmettingen. Op het schip overleden 3 mensen, onder wie een Fries echtpaar. De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens Duitse autoriteiten had de man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. 2 mensen overleefden het niet, zeker 20 anderen raakten gewond. 2 zijn er slecht aan toe. De man reed gistermiddag met zijn auto met hoge snelheid het voetgangersgebied in van Leipzig. De politie gaat vooralsnog niet uit van een terreuraanslag. De Amerikaanse acteurs Blake Lively en Justin Baldoni hebben een schikking getroffen waarmee alle rechtszaken tussen de twee komen te vervallen. In 2024 beschuldigde Lively haar tegenspeler Baldoni van grensoverschrijdend gedrag tijdens opnames van de film It Ends With Us. Wat volgde was een juridische strijd met aanklachten over en weer die breed werden uitgemeten in Amerikaanse media. Details over de schikking zijn niet bekend. In een verklaring zeggen de acteurs te hopen dat de schikking een vorm van afsluiting biedt. Het weer, het blijft vandaag bewolkt met af en toe een bui in het zuiden en oosten van het land. Daar wordt het zo'n 12 graden. In het noorden en westen blijft het droog met soms ook zon. Daar wordt het 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

kijk mij nu eens aan. Nee, zeg maar niets, je mag best zwijgen. Het valt nu nog zwaar, maar ik weet...

0: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 6 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In China zijn zeker 21 mensen omgekomen bij een explosie in een vuurwerkfabriek. Daarnaast zijn er 61 gewonden, melden staatsmedia. De overheid heeft honderden reddingswerkers naar het gebied in de zuidelijke provincie Hunan gestuurd. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. De Chinese president Xi wil dat er een grondig onderzoek komt. De explosie was in de stad Luoyang, die bekend staat als vuurwerkhoofdstad van China. De plaats telt zo'n 3000 vuurwerkfabrieken. De Nederlandse vrouw die overleed na een vakantie met een cruiseschip was inderdaad besmet met het Hantavirus. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is dat in een laboratorium bevestigd. Haar man overleed ook, maar van hem is geen uitsluitsel of het om het virus gaat, al vermoedt de WHO dat wel. Het cruiseschip ligt voor anker voor de kust van Kaapverdië. Er zijn zo'n 150 mensen aan boord uit 23 landen. De Nederlandse autoriteiten bereiden een medische evacuatie voor. Reddingswerkers in Colombia proberen mijnwerkers te bevrijden die vastzitten in een kolenmijn. Volgens autoriteiten was er een explosie die vermoedelijk ontstond door opgehoopte gassen. Volgens mediaberichten waren er 15 mensen aan het werk. 6 mijnwerkers konden bevrijd worden, 9 zitten nog vast. Ze zouden aan het werk zijn geweest op een diepte van ongeveer 600 meter. Honderden lopers zijn op weg om het bevrijdingsvuur door te geven in het land. Rond middernacht werd het aangestoken in Wageningen als traditionele start van Bevrijdingsdag. De aankomst van het vuur in de loop van de dag is het startsein voor lokale 5 mei-activiteiten. Het weer, het blijft bewolkt met af en toe een bui in het zuiden en oosten van het land. Daar wordt het zo'n 12 graden. In het noorden en westen blijft het droog, met soms ook zon. Daar wordt het dan 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Nieuw bij Marktkauf Meppen. De Marktkauf-app. Download nu gratis deze app en ontdek het zelf. Activeer exclusieve coupons, spaar punten en pak direct extra voordeel op je boodschappen. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
3: Ook voor tuinhout ga ik altijd naar Bouwmarkt Schoonhoord. Of ik nou een schutting, of een kapping of een haardhoutstelling wil bouwen, alles is op voorraad. Ze denken echt mee en ik word er super geholpen. En heb je hulp nodig? Ze hebben zelfs een eigen klusteam die het beste voor je kan bouwen. Bouwmarkt Schoonhoord, Nerrimaas.
4: Scootmobiel nodig? Mobifit.
5: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die voortdurend verandert, blijft uw toekomst onze prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen wij dat uw vermogen blijft groeien. Verantwoord, degelijk en doordacht. Ambassador Vermogensbeheer in Assen.
4: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
6: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholtsweer.
7: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
0: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: RTP Noord,
1: Radio Drenthe
0: en Omroep Friesland.
2: We staan dit jaar 80 jaar.
3: En dat vieren we samen.
2: Zaterdag 9 mei met het verslag van de drie provinciën wandeltocht. Live vanuit het punt waar Groningen, Friesland en Drenthe samenkomen. Bakkeveen. Wandel mee en meld je aan. Of luister en kijk mee. Naar de wandelaars, de vrijwilligers en de prachtige landschappen in het noorden. Zaterdag van 12 tot 4 bij Radio Drenthe

0: juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
1: Ben je op zoek naar de perfecte e-bike? Kom dan naar de e-bike testdag op zaterdag 16 mei. Van 10 tot 4 kun je gratis proefritten maken op de nieuwste Giant e-bikes. Onze experts staan klaar met persoonlijk advies. En profiteer van exclusieve aanbiedingen alleen op deze dag. Je vindt ons bij de wielerbaan Assen Stadsbroek. Geniet van een hapje, een drankje en een gezellige sfeer. Aanmelden is niet nodig. Mis het niet en ervaar zelf het gemak van elektrisch fietsen. Volg ons op Instagram, Giant Store Assen. Tot zaterdag 16 mei.
0: Kom naar de woonwinkel met de grootste keus in traprenovatie. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
3: Zwaagstra.
0: In Hogeveen.
4: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
3: Kurk24.nl.
2: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee en maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Wageningen is om middernacht het Nationaal Bevrijdingsvuur ontstoken. Daarbij waren twee oorlogsveteranen uit het Verenigd Koninkrijk en Canada aanwezig. Vandaag, op Bevrijdingsdag, verspreiden meer dan 2500 hardlopers het vuur door het hele land naar zo'n 100 gemeenten. Deze hardloper heeft iemand tijdens de tocht in gedachten.
7: Nou, met mijn grootvader. Ja, mijn grootvader die had gevochten op de Grebbeberg, dus die moest in 1940 moest die eigenlijk dezelfde route weer terug.
6: De aftrap van de bevrijdingsfestivals is vanmiddag in Utrecht. Op het Nederlandse cruiseschip de Hondius zijn mogelijk 7 gevallen van het Hantavirus gevonden. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn 2 besmettingen bevestigd in het laboratorium en zijn er vermoedens van 5 andere besmettingen. 3 opvarenden zijn overleden, onder wie een Fries echtpaar. In Colombia zijn 9 mijnwerkers omgekomen bij een ontploffing in een kolenmijn. Door de explosie werd de uitgang geblokkeerd en kwamen ze vast te zitten. 6 mijnwerkers konden bevrijd worden. Zij raakten wel gewond. In China zijn zeker 21 mensen omgekomen bij een explosie in een vuurwerkfabriek. Daarnaast zijn er 61 gewonden, melden staatsmedia. De explosie was in de stad Liuyang, die bekend staat als de vuurwerkhoofdstad van China, zegt correspondent Gabi Verberg.
8: De omvang van de ramp moet heel snel duidelijk zijn geworden, want het provinciebestuur die heeft eigenlijk direct het noodplan geactiveerd. Honderden reddingswerkers zijn op de been. En het vuur is nog steeds niet onder controle. Nog steeds gezocht naar vermisten en hoeveel dat er zijn, dat weten we niet.
6: De stad telt zo'n 3000 vuurwerkfabrieken. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. Het weer. Vandaag is het bewolkt met in het zuiden en oosten af en toe een bui. Daar wordt het 12 graden. In het noorden en westen blijft het droog met soms ook zon. En daar wordt het 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bath & Body. Ga naar Voortman Badkamers, Keukens en Tegels in Pessen. Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de 4 van Drenthe. 4 loopevenementen. 1 gezonde boost voor lijf en geest. Loop er 1 of ga voor alle 4. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
10: Auw! Alweer last van pijnlijke voeten? Elke voet is anders. Met de 3D voetscan van Herkwaard Sports in Hoogeveen worden je voeten geanalyseerd en bepaald welke wandelschoenen geschikt zijn. Herkwaard Sports, de grootste wandelspecialist van het noorden. Kom naar Herkwaard in Hoogeveen of kijk op herkwaard.nl. herkwa.nl.
11: Doe jezelf iets goeds. 31 mei, Meppel City Run in Meppel. Nummer 3 van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
12: Sunnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloen.
13: True Lease met Genke.
14: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
15: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
14: Precies wat we nodig hadden.
15: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
16: Op 5 mei vieren we de bevrijding van Nederland. Marineman Hans Zomer gaf zijn leven als geheim agent voor onze vrijheid. Hij was 21 jaar. Laten we er wat van leren en vier de vrijheid voor iedereen. marinemuseum.nl/vrijheid.
15: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
17: Wij zijn Medipoint.
18: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
19: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
18: En voor de sta-opstoel van Toon.
20: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
18: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
17: Medipoint.
18: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
21: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
17: Medipoint.
18: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
22: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: sta-opstoel nodig? Mobifit.
1: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholtsweer.
0: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
2: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
3: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
4: In Hogeveen. Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop, je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sands.
2: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
6: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
8: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
9: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, beter leven.
10: Ik krijg een vakantiebroertje.
11: Huh?
10: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
11: Cool, wil ik ook.
12: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
13: EuropaKinderhulp.nl.
14: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op gelderse-streken.nl/kastelen.

0: Drenthe hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Deze week maak je kans op
1: een heerlijk diner voor twee
2: in Zuid-Laren.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
1: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
2: Scootmobiel nodig? Mobifit.
3: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwering en rolloeng.
2: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
4: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit Pessen en Assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
5: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
6: Museum Collectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museum Collectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? Collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Zowel Oekraïne als Rusland heeft een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd voor deze week. President Zelensky zegt dat Oekraïne komende nacht zal stoppen met aanvallen. President Poetin wil geen aanvallen op 9 mei, de dag van de overwinning. Een belangrijke nationale feestdag in Rusland, vertelt correspondent Christian Pauwen.
9: Daar lijkt Zelensky nu op in te spelen door te zeggen: Oké, laten we dit moment aangrijpen om stappen te zetten om de oorlog te beëindigen. En hij zegt dan dus ook dat Oekraïne vanaf aankomende nacht geen aanvallen zal uitvoeren. En dan willen ze kijken hoe Rusland daarop reageert.
8: Als Rusland na komende nacht doorgaat met aanvallen, zal Oekraïne op de dag van de overwinning aanvallen uitvoeren op Moskou. Bij een ontploffing in een fabriek in China zijn 26 mensen omgekomen. Volgens staatsmedia gaat het om een vuurwerkfabriek in de zuidelijke provincie Hunan. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. Na de dodenherdenking gisteravond werden door heel Nederland voorstellingen gespeeld van Theater Na de Dam. Veel voorstellingen vertellen geen groot historisch verhaal, maar juist een heel klein persoonlijk verhaal, zegt deze regisseur.
10: Om die mensen niet alleen maar als held neer te zetten, maar een leven voor ze te maken. Een leven te verzinnen en te proberen dat cirkeltje rond te maken. Eigenlijk om ze iets terug te geven van wat hun allemaal ontnomen is. Zo eigenlijk hyperpersoonlijk te maken.
8: Vandaag op Bevrijdingsdag zijn er ook nog allerlei voorstellingen te zien van Theater Na de Dam. En in het hele land zijn vandaag Bevrijdingsdag evenementen. De viering begint dit jaar in Utrecht met de 5 mei lezing door schrijver Splinter Chabot en het aansteken van het bevrijdingsvuur met premier Jetten. Verschillende artiesten reizen per helikopter door het land om op te treden. En vanavond om 20:30 is het 5 mei concert aan de Amstel in Amsterdam. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt en in het zuiden en oosten is het regenachtig. In het noordwesten droog en af en toe zon. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
12: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
13: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
12: Beren goed, thanks bo!
13: Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: En actie, olifant!
14: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
13: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
14: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
15: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
16: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
17: Oh, wat betekent dat voor mij?
16: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
17: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
16: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post
18: en pas dit aan in je online bankomgeving.
17: En moet ik verder nog ergens op letten?
18: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
7: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: RTP Noord,
1: Radio Drenthe
0: en Omroep Friesland
2: bestaan dit jaar 80 jaar.
3: En dat vieren we samen!
2: Zaterdag 9 mei, met het verslag van de drie provinciën Wandeltocht. Live vanuit het punt waar Groningen, Friesland en Drenthe samenkomen. Bakkeveen. Wandel mee en meld je aan. Of luister en kijk mee. Naar de wandelaars, de vrijwilligers en de prachtige landschappen in het noorden. Zaterdag van 12 tot 4 bij Radio Drenthe.

0: sta-opstoel nodig? Mobifit.
1: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haar stylen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
0: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
1: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
2: Ben je op zoek naar de perfecte e-bike? Kom dan naar de e-bike testdag op zaterdag 16 mei. Van 10 tot 4 kun je gratis proefritten maken op de nieuwste Giant e-bikes. Onze experts staan klaar met persoonlijk advies. En profiteer van exclusieve aanbiedingen alleen op deze dag. Je vindt ons bij de wielerbaan Assen Stadsbroek. Geniet van een hapje, een drankje en een gezellige sfeer. Aanmelden is niet nodig. Mis het niet. En ervaar zelf het gemak van elektrisch fietsen. Volg ons op Instagram. Giant Store Assen. Tot zaterdag 16 mei.
3: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Bessen of Assen.
4: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
9: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
10: Oh, wat betekent dat voor mij?
9: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
10: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
9: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
10: En moet ik verder nog ergens op letten?
9: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
11: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
12: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
13: Dynamisch.
12: Maar in de winter wil ik zekerheid.
14: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
15: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.

0: Duitsland. 20 minuten van Enschede.
1: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
2: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholtsweer.
3: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
4: Hup de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
5: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
4: Borgstee, Assen.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het Nederlandse cruiseschip De Hondius zijn nog 3 mensen aan boord die vermoedelijk besmet zijn met het hantavirus. Ze hebben koorts, darmklachten en ademhalingsproblemen. Op het schip moeten alle passagiers in hun hut blijven. 3 mensen die op de cruise waren zijn overleden, onder wie 2 Nederlanders. De Hondius ligt al dagen bij Kaapverdië, maar mag daar niet aanleggen. De zieken mogen wel van boord. Daarna zal het schip doorvaren naar Tenerife. Iran heeft gisteren weer aanvallen met raketten en drones uitgevoerd op de Verenigde Arabische Emiraten. Dat is voor het eerst sinds het begin van het staakt het vuren 3 weken geleden. De bewoners in de regio zijn geschrokken, zegt correspondent David Poort.
8: Stroom van toch wel hele bezorgde berichten. Vragen van moeten we weer evacueren? Blijven de scholen open morgen? En er werden ook meteen allemaal vluchten gecanceld in Dubai.
7: Ook in Qatar zijn drones en raketten neergehaald. Bij de Canarische eilanden zijn tienduizenden kilo's drugs gevonden op een schip. Het zou gaan om een van de grootste drugsvangsten ooit. Aan boord was 30.000 tot 45.000 kilo cocaïne. Ook werden er wapens gevonden. 20 mensen zijn opgepakt. Volgens de Telegraaf zaten daar ook Nederlanders bij. Vandaag zijn in het hele land Bevrijdingsdag-evenementen. De viering begint dit jaar in Utrecht. De artiesten bereiden zich voor op hun optredens op de bevrijdingsfestivals. Zo ook de Josti Band als een van de ambassadeurs. De bandleden vinden dat erg bijzonder en belangrijk.
9: Dat wij kunnen laten zien wat wij doen. En muziek maakt mij vrolijk en het geeft mij een goed gevoel. Ik wil graag meegeven voor vrijheid. Dat mensen kunnen doen wat ze zelf kunnen en willen.
7: De andere ambassadeurs van de vrijheid zijn DJ La Fuente, Carsu en Rolf Sanchez. Ze reizen per helikopter door het land om op te treden. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt en in het zuiden en oosten regenachtig. In het noordwesten droog met af en toe zon en het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
11: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
12: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
14: Oh yeah.
13: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Nu, later en altijd.
16: Ga je bijna met pensioen?
17: Ja.
16: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
17: Nee.
16: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
18: Wij zijn Medipoint.
19: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
20: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
19: En voor de aangepaste fiets van Maria.
21: En zo kan ik er weer op uit.
19: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
18: Medipoint.
19: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
22: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
23: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel 850 euro inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof. Het comfort dat u verdient.
18: Medipoint.
19: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
0: Radio Drenthe.
1: Koffie en Keuvel.
0: Met Wim Boer.

0: Grote, samen met Ellie Nieman en Meester Prikkebeen.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boer.
0: Het is 9:09. Een hele goedemorgen op deze Bevrijdingsdag 2026. Welkom bij Koffie en Keuvel op Radio Rente. Vanaf 11:00 vanochtend komen de programma's vanaf het festivalterrein aan de Baggelhuizenplas. En tot 11:00 dus Koffie en Keuvel. Met in dit eerste uur, zoals je gewend bent, muziek van eigen bodem. TikTok Tammo, die zit in ons terugblik op de Drentse Duizend. En Jason Staal en Rosa da Silva, die zitten gezamenlijk in de schatkist der vaderlandse popmuziek. En er is nieuwe muziek van de Serenade Sisters. Straks hoor je BZN met die Old Callahan. Maar eerst Suzanne, Freek en Snelle. Dit is Stil aan de Overkant.

0: gegeven moment hebben ze het licht bruin gedaan. Anders waren ze nog steeds met het feestje bezig. BZN en die Old Callahan.
1: Drentse Doezend.
2: Bij Radio Drenthe.
0: Natuurlijk ook vandaag weer even een terugblik op de Drentse Doezend. Met deze week als thema een vooruitblik. En dat wel op het festivalseizoen. Wat de komende maanden natuurlijk weer op het programma staat. En vandaag staan we even stil bij het Olewets feestje. En dat in Bovensmilde. Of op Bovensmilde, hoe je maar wil. Op 29, 30 en 31 mei aanstaande. Met daar onder andere TikTok Tammo. Met Knalste Kerel stond hij eind vorig jaar op 838 in de Drentse Doezend.

tijd bij elkaar gezochte groep. Had ook één hit in Nederland voor deze champagne. En dat met hun Rock and Roll Star. Straks hoor je Yves Berendsen hier op Radio Rente. In ons uurtje Nederpop met Droom jij over mij vannacht. Maar eerst Carol Emerald. Dit is That Man.

0: Nieuw bij Marktkauf Meppen. De Marktkauf-app. Download nu gratis deze app en ontdek het zelf. Activeer exclusieve coupons, spaar punten en pak direct extra voordeel op je boodschappen. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
1: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die voortdurend verandert, blijft uw toekomst onze prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen wij dat uw vermogen blijft groeien. Verantwoord, degelijk en doordacht. Ambassador Vermogensbeheer in Assen.
2: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholtsweer.
3: Scootmobiel nodig? Mobifit.
4: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
3: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
5: Het is 9:30, tijd voor nieuws uit de regio. De overname van onderwijspark Ezingen door de gemeente Meppel lijkt een haalbaar plan. Dat is de conclusie van een onafhankelijk onderzoek hierna in opdracht van de gemeente. Op dit moment worden de gebouwen gehuurd, maar voor de betrokken partijen is het verre van een ideale situatie. De gemeente wil dit jaar nog een besluit nemen over de overname. En de komst van twee nieuwe basisscholen in Nijenveen die lijkt een stapje dichterbij. Uit een eerste onderzoek naar de haalbaarheid van een multifunctioneel centrum in het dorp wordt geconcludeerd dat de komst van twee basisscholen het meest veelbelovende scenario is. Nijenveen wil graag een multifunctioneel centrum en is zelf met de plannen gekomen. Er is ook een stichting voor in het leven geroepen. En de gemeente Assen wil Podium Zuidhagen voor miljoenen aanpakken om fors op de energiekosten te besparen. En dus krijgt het letterlijk en figuurlijk een nieuw duurzaam jasje. En als het nog even kan, nog dit jaar, waarbij de klus start in de zomervakantie. Het cultuurgebouw kan na deze operatie nog weer 20 jaar mee. Maar de klus kost wel zo'n 3,9 miljoen euro, zo heeft de gemeente voorgerekend. Dit en meer nieuws vind je op rtvdente.nl en natuurlijk ook in onze app. En voor het weergave naar Grita Spannenburg. Grita, een hele goede morgen.
6: Goedemorgen, Wim.
5: Ik reed vanochtend om 7 uur in de auto hier naartoe. En toen ging mijn automatische ruitenwisser toch een paar keer aan.
6: Ja. Ja. Ja, het is dat hele fijne, hele kleine druppeltjes aan mieze regen die ook nu nog lokaal worden gemeld. De bewolking hangt zo laag dat er af en toe eens wat, nou ja, van die hele dunne spatjes uitvallen. Als je er doorheen loopt, voelt het als een beetje extra vochtige lucht. Ja. Dus ik hou het op droog, maar de hele oplettende waarnemer, die ziet het.
5: En dat ben jij ook.
6: Ja. Beetje slof weer. Ja, ja, zeker.
5: Blijft dat zo vandaag?
6: Denk dat die lichte mieze er eigenlijk wel uitgaat. Maar de bewolking die is vrij hardnekkig. Er zit nu brede opklaring boven westelijke helft van Vlaanderen.

0: Friesland, ook boven de kop van Noord-Holland. De Waddeneilanden zitten grotendeels in de zon. En vanuit die noord- en noordwesthoek kruipen de opklaringen een beetje onze kant op. Ik heb het idee dat vanmiddag in het noorden en noordwesten van Drenthe de zon echt wel even af en toe kan doorbreken. Ook elders in Drenthe later vanmiddag, dat je net wat meer tekening misschien krijgt in de bewolking. Met een glimpje van de zon, maar je hoort, het is piepen en kraken. Het is vooral toch bewolkt en het is ook wat frisjes. Nu een graadje of 8, 9 en vanmiddag 13 tot 15 graden. 15 graden op de plek waar de zon er dan eventjes doorkomt.
1: Oké, dus de trui mag mee en het regenjasje mag thuis blijven.
0: Ja, ik denk dat het een goede omschrijving is. Ja, zeker.
1: Goed. En kun je vast overmorgen iets zeggen?
0: Ja, nog steeds nabijliggende wolkenvelden. Het is eigenlijk een front dat meer over Overijssel en Gelderland ligt. En daar ook gisteravond bijvoorbeeld flink wat regen in Twente heeft veroorzaakt. We zitten net een beetje aan de noordrand daarvan. Lijkt later vanavond en vannacht weer wat dichterbij te komen. Ik denk met name de hoek van het Bargeveen. Daar dat er af en toe wat regen kan vallen later vanavond en vannacht. En ook morgenochtend, morgen overdag, zuiden, zuidoosten van Drenthe. Net aan, net wel, net niet. Een beetje regen. Voor de rest vooral weer veel bewolking. Beetje dip. 12, 13 graden als temperatuur. En daarna, Wim, donderdag en vrijdag, dan weer ruimte voor zon. Zon, stapelwolken. En die wind gaat draaien van noord naar oost. Dat is beter voor de temperatuur. Want de temperaturen gaan vrijdag weer naar 18 graden. Omdat de wind dan aflandig is.
1: Dan laten we dan de trui ook thuis.
0: Lijkt me een goed plan.
1: Mooi zo. Hey, bedankt. Fijne dag.
0: Fijne dag. Mooie dag.
2: Op 5 mei vieren we de bevrijding van Nederland. Marinier Jan van Garsel gaf op de Rotterdamse Willemsbrug zijn leven voor onze vrijheid. Hij was 28 jaar. Laten we er wat van leren. En vier de vrijheid voor iedereen. Mariniersmuseum.nl/vrijheid.
3: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
4: Dynamisch.
3: Maar in de winter wil ik zekerheid.
5: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
6: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
7: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
8: Het is code rood bij Dirk!
9: Wat zeg je?
8: Het is code rood bij Dirk!
9: Oh, code rood, ik snap hem. Dat betekent dat er bij Dirk honderden producten nog verder in prijs worden verlaagd.
8: Ja, wat op Dirk kun je rekenen?
10: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
9: Ook in de actie bij Dirk, Silvo Kruidenmix voor 69 cent. Ja, dat hoor je goed.
11: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op gelderse-streken.nl/kastelen.

0: CRV Noord,
1: Radio Drenthe
0: en Omroep Friesland
2: bestaan dit jaar 80 jaar.
3: En dat vieren we samen!
2: Zaterdag 9 mei, met het verslag van de drie provinciën Wandeltocht. Live vanuit het punt waar Groningen, Friesland en Drenthe samenkomen. Bakkeveen. Wandel mee en meld je aan. Of luister en kijk mee. Naar de wandelaars, de vrijwilligers en de prachtige landschappen in het noorden. Zaterdag van 12.

0: 1981, de grote hit voor Anita Meijer met de Why Tell Me Why.
1: De schatkist van Nederland.
0: We duiken de schatkist der vaderlandse popmuziek ook weer eens eventjes in. En in het verleden zijn natuurlijk heel veel liedjes speciaal voor 5 mei geschreven. En daarom deze week een aantal van deze nummers. Met vandaag Jason Staal en Rosa da Silva. En Maak Jouw Moment. Speciaal geschreven voor Bevrijdingsfestival Drenthe 2022. En dat in het kader van Songs for Freedom. Over de 2026 editie, later vandaag meer. Jason en Rosa die openden in dat jaar het Bevrijdingsfestival met dit nummer. Maak jouw moment.
2: Zonder denken, zonder zijn.

toetje met het dingetje van Ding en Dong. Het is tijd voor nieuwe muziek op Radio Drenthe. En natuurlijk ook vandaag op deze 5 mei bevrijdingsdag. Nou, vorig jaar is een nummer geschreven in verband met 80 jaar vrijheid. En dat wel door de Serenade Sisters. En nu is hij echt uitgekomen in een Nederlandstalige en ook in een Drentse versie. Dus dat is hartstikke mooi. Vrijheid is nooit af. En dat in de tijd waarin de vrijheid wereldwijd opnieuw onder druk schijnt te staan, brengen de Serenade Sisters een nummer uit wat precies dat gevoel raakt. Vrijheid is nooit af.

schapen, dat met zijn adem meet adem. Dat brengt ons aan het einde van het eerste uur Koffie en Keuvel met de leukste nederpop natuurlijk. Tot slot Herman Brood samen met Henny Vrienden. Dit is Als je wint.

0: opstoel nodig? Mobifit.
1: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haar stylen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
0: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
1: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
2: Nieuw bij Marktkauf Meppen, de Marktkauf-app. Download nu gratis deze app en ontdek het zelf. Activeer exclusieve coupons, spaar punten en pak direct extra voordeel op je boodschap. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
3: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die voortdurend verandert, blijft uw toekomst onze prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen wij dat uw vermogen blijft groeien. Verantwoord, degelijk en doordacht. Ambassador Vermogensbeheer in Assen.
4: Mid-season sale in Designer Outlet Ochtroep. 30% extra korting op de lage outletprijzen bij ruim 100 designermerken. Restaurants, speelparadijs en gratis parkeren. Designer Outlet Ochtroep Duitsland. 20 minuten van Enschede.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
6: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij Russische raket- en droneaanvallen op Oekraïne zijn 5 doden gevallen en tientallen mensen gewond geraakt. De aanvallen waren in Poltava en Kharkiv, allebei in het oosten van het land. Ze waren, volgens president Zelensky, gericht op energievoorzieningen. Door de aanvallen zouden duizenden mensen nu zonder gas zitten en ook is het spoor beschadigd geraakt. De Russische president Poetin stelde gisteren een staakt het vuren voor op 8 en 9 mei... als Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland viert. Zelensky noemt het cynisch dat er in de aanloop naar die dag nog zo zwaar wordt gebombardeerd door Rusland. Een schip van het Deense scheepvaartconcern Maersk is door de straat van Hormuz gevaren. Het bedrijf meldt dat ze begeleiding kregen van het Amerikaanse leger. Het schip onder de Amerikaanse vlag zat sinds het uitbreken van de oorlog in februari vast in de Persische Golf en is gemaakt om voertuigen te vervoeren. Volgens Maersk is de doortocht zonder incidenten verlopen. In Oostenrijk is een prominente politicus veroordeeld voor ambtsmisbruik. August Wöginger, de fractieleider van regeringspartij ÖVP, kreeg een voorwaarde celstraf en een boete van tienduizenden euro's, omdat hij achter de schermen lobbyde om een partijgenoot op een belangrijke functie te krijgen. Het is zeldzaam in Oostenrijk dat dit soort vriendjespolitiek tot een veroordeling leidt, maar de rechter noemde het belangrijk om het vertrouwen van de bevolking te versterken. Wöginger treedt nu af als fractieleider van de ÖVP. Steeds meer mensen krijgen betaald vrij op 5 mei, zo blijkt. Sowieso werken ambtenaren dan niet, maar dit jaar zijn ook de meeste kinderopvanglocaties dicht. Werkgeversorganisatie AWVN zou het een goede zaak vinden als iedereen zijn eigen vrije feestdag kan kiezen. En dan nog het weer tot besluit. Vooral in het zuiden van het land en het oosten is het bewolkt en soms valt er wat regen bij een graad of 12. In het noorden en westen zonnige periode, droog en iets warmer, 13 tot 16 graden. Morgen in de zuidoostelijke helft van het land regen en een graad of 10. In de rest van het land is het droog, schijnt af en toe de zon en is het 12 tot 15 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
10: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabel ook.
11: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof. Het comfort dat u verdient.
12: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
13: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
14: Oh, wat betekent dat voor mij?
13: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
14: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
13: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
14: En moet ik verder nog ergens op letten?
13: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
15: Radio Drenthe.
16: Koffie en Keuvel.
15: Met Wim Boer.

werd niet alleen geschreven door de Bee Gees, maar ze zongen ook nog een deuntje mee met Diana Ross en The Chain Reaction. Nog een uur lang koffie en keuvel op deze bevrijdingsdag tot 11 uur, want vanaf dat moment gaan we natuurlijk live vanaf het festivalterrein. Met straks nog een column van de Huus van de Tal, die gaat over vrijheid. En even over 11:30 nemen we vast even contact op met het festivalterrein om te kijken hoe de zaak er nu voor staat. Dit is Chai Coltrane.

0: Bob. Welcome to Outcast Town.
1: De koffie en keuvel service dienst.
2: Vandaag met...
0: De column van het huis van de Tal, oftewel Dwars de Drens. En Aria die heeft het vandaag met ons, ja, hoe kan het ook aans, over vrijheid.
3: In augustus 2019 begunde ik bij het huis van de Tal. En een van de eerste dingen waar ik aan metwerkte was de Wiesneus. Het tijdschrift voor kinderen dat al jaren in Meert uitkomt. Alle kinderen worden voorlezer van het huis in de klasse komt, die kreeg zo'n Wiesneus als aandenken. Wij zaten dat jaar bij de kop bij 75 jaar vrijheid. Dus het thema van dat jaar was dus vrijheid. Er stonden ook vier nieuwe vrijheidsliedjes in. Die waren gemaakt door Jan Kruimink, Marine Scholten, Martije en Leonie van der Werf. Het voorwoord uit die Wiesneus mocht ik schreeuwen. En een poosje terug herlas ik het eens. En nog altijd was de tekst actueel en daarom deel ik dat vandaag met u. Dit schreef ik aan die kinderen. Kenny older mensen? Mensen die als ouder bent als 75? Misschien een opa, oma, buurman of buurvrouwen? Mensen die zo oud bent dat ze misschien als kind de Tweede Wereldoorlog nog wel mee te maken hebt. In 2020 is het 75 jaar geleden dat Nederland bevrijd is. En daarom dat deze Wiesneus over vrijweden giet. Vrijweden kan met oorlog te maken hebben, maar ook met andere dingen. Als je vanmiddag vrij bent, dan fietst hij misschien wel met de hoorn in de wind op u aan. Ik kreeg wat te drinken of wat lekkers erbij. Ik kies het speelgoed uit dat je leuk vindt. En je gaat buiten spelen met een vriendje of een vriendinnetje. Dat kan omdat je vrij bent. Het praten van hun eigen taal, een moerstaal, is ook vrijheid. Als je moet toekijkt, bijvoorbeeld in de klasse, weet misschien wel dat niet iedereen thuis dezelfde taal praat. Een moerstaal is de taal die jij thuis geleerd hebt toen hij heel klein waren. Drijns kan een moerstaal weten. Of misschien wel die van hun ouders of opa of oma. Vraag het ze maar eens. Misschien leer je er wel wat van. Want als je nieuwsgierig bent naar de taal van een ander en leert hem die taal te begrijpen, al is het maar één woord, dan voelt de ander zich vrij die taal te praten. Ik sluit het voorwoord af met de wens dat de kinderen veel plezier zullen hebben met de Wiesneus. En nou, zo'n 6 jaar later, lees ik het met andere ogen en ben ik me er nog meer bewust van wat vrijheid en onvrijheid betekent. Voor deze dag zal ik zeggen, kijk naar vrijheid in kleine dingen en kijk naar hun eigen taal als opening naar een ander. Fijne bevrijdingsdag.

0: combinatie van twee hits van de soulzanger Marvin Gaye. In dit geval door Robert Palmer. Mercy, Mercy Me en I Want You. Straks het nieuws uit de regio. Maar eerst zijn hier de Pretenders. Brass in Pockets.
1: I got

0: slaapmobiel nodig? Mobifit. Jou blij maken met de mooiste fashion. Dat is wat Up-to-Date Woman het liefste doet. Met leuke, hippe merken als Harper en Eve Garcia, Lofies en Zaya. Laat je verrassen en adviseren voor een te gekke toffe outfit. Up-to-Date Woman in Warenhuis van der Veen, Assen. Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
1: Ze zijn er weer.
2: Overheerlijke asperges. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
3: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
4: Hup de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
5: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
4: Borgstee, Assen.
6: Het is krap aan 10:30, tijd voor nieuws uit de regio. De overname van onderwijspark Ezingen door de gemeente Meppel lijkt een haalbaar plan. Dat is de conclusie van een onafhankelijk onderzoek, hierna in opdracht van de gemeente. De komst van twee nieuwe basisscholen in Nijenveen die lijkt ook een stapje dichterbij. Uit het eerste onderzoek naar de haalbaarheid van een multifunctioneel centrum in het dorp wordt geconcludeerd dat de komst van twee basisscholen het meest veelbelovende scenario is. En de gemeente Assen wil Podium Zuidhagen voor miljoenen aanpakken. En dat om fors op de energiekosten te besparen. En als het even kan nog dit jaar, waarbij de klus start in de zomervakantie. Cultuurgebouw kan na deze operatie nog weer 20 jaar mee. Dit en meer nieuws vind je bij tv20.nl en in onze app. Schiet daar dan met het weer.
7: Het is vandaag droog en wat aan de kille kant. En die kilte komt deels door de matige noordoostelijke wind en deels door de vele bewolking boven ons. In het noorden en westen van Drenthe breekt straks af en toe de zon door. En later vanmiddag kan ook elders nu en dan eens een glimp van de zon te zien zijn. Maar verwacht er niet te veel van. Maximum temperatuur ligt rond 14 of 15 graden.
8: Voor het eerst in Nederland de kleurrijke wereld van Warhol. En die Warhol de Textiles vanaf 24 april te zien bij Museum Cobra.
9: Nu, later en altijd.
10: Ga je bijna met pensioen?
11: Ja.
10: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
11: Nee.
10: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
8: Koop je tickets voor Andy Warhol de Textiles op museumcobra.nl.
12: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
13: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
12: Ja, werkt wel.
13: Social deal, deals die je niet mag missen.
14: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
13: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespreek...

0: jaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Op 5 mei vieren we de bevrijding van Nederland. Militair Toon Hunkemuller kwam om in de strijd op de Grebbelinie voor onze vrijheid. Hij was 20 jaar. Laten we er wat van leren en vier de vrijheid voor iedereen. nmm.nl/vrijheid

0: een vrij unieke samenwerking in dit geval. Tussen Peter Tosh samen met Mick Jagger en dat met Don't Look Back.
1: Radio Drenthe.
2: Live vanaf het Bevrijdingsfestival in Assen. Drenthe viert de vrijheid.
0: Het is bijna 7:07. En dan straks vanaf 11:00 natuurlijk de radio-uitzending live vanaf de Baggeluizenplas. En Margreet Gort, die is daar op dit moment al aanwezig. Margreet, een hele goede morgen.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jullie zijn nog aan het opbouwen. Hoe gaat het inmiddels?
3: Nou, gaat prima. De mannen hebben van alles al geïnstalleerd. En om 11:00 kunnen we hier los. Zoals je ziet, achter ons staat onze studio. Waar vandaan de radio-uitzending vandaag de hele dag komt. En het leuke is, een radio-uitzending met plaatjes. Dus mensen thuis kunnen ook genieten van de sfeer op het festival.
0: Ah, kijk eens, wat gaan jullie allemaal vandaag brengen?
3: Wat wij gaan brengen. Nou, we hebben twee verslaggevers in de baan. Janine en Robert. En Janine die gaat vooral de sfeer hier op het festivalterrein proeven. En die gaat met mensen praten over bijvoorbeeld... die begint straks bij de brunch, de vrijheidsbrunch. Mensen kunnen daar aanschuiven. En de bedoeling van die vrijheidsbrunch is dat mensen met elkaar in gesprek gaan over het thema vrijheid. En dat geldt eigenlijk ook voor het Vrijheidsplein, waar heel veel organisaties staan. Bijvoorbeeld organisaties zoals Amnesty International. En die willen ook met mensen in gesprek. Wat betekent vrijheid nou voor je? Dat is natuurlijk ook het doel van het Bevrijdingsfestival. Praten over vrijheid, genieten van de vrijheid en feest vieren met elkaar. Feest omdat we hier al 80 jaar, 81 jaar inmiddels vrij zijn en zonder oorlog zijn.
0: En daarnaast hebben we natuurlijk Robert die op stap gaat en die gaat denk ik wat artiesten weer bij langs.
3: Robert die gaat bij de artiesten langs en die begint straks, hoop ik, dat we een gesprekje kunnen hebben met Rolf Sanchez. Dat is de ambassadeur van de vrijheid. Die komt hier straks met een helikopter aan om 1:00. En we hopen om 1:30 even een gesprekje met hem te hebben. Maar dat hangt er ook altijd vanaf, want soms worden ze onmiddellijk weer in de helikopter geduwd, omdat ze naar een volgend festival moeten. Nou, verder gaat hij allerlei muzikanten af. En wat wel leuk is om te melden nog, om 4:00 hebben we een heel bijzonder act. Ellen ten Damme samen met het Noordpoolorkest treedt hier op. En we regelen natuurlijk ook een gesprekje met Ellen ten Damme.
0: Oké, en natuurlijk vanavond om 10:00 de afsluiting met Chef Special. En zenden wij dan die muziek ook live uit op Radio Drenthe?
3: Nee, dat is niet de bedoeling. Omdat je dan daar een hele grote opstelling voor moet instellen eigenlijk. Dat doen we niet. We komen vooral met sfeerreportages vanaf het festivalterrein. Dus mensen die live muziek willen horen, ik roep ze op. Kom gewoon naar het festivalterrein. Geniet ervan. En wij doen gewoon een sfeerverslag.
0: Hartstikke goed, Margreet. En nog even tot slot, hoe is de temperatuur daar? Moet ik een jas meenemen of een extra trui? Wat denk je?
3: Op dit moment nog wel. Ik hoop dat we vanmiddag het zonnetje te zien krijgen en weinig regen en dat het gewoon wat warmer wordt. Want op dit moment, dat zie je ook wel aan mij, kun je nog wel een jasje aan.
0: Hartstikke goed. Straks vanaf 11:00 vanaf het festivalterrein aan de Baggeluizenplas natuurlijk. Margreet, dankjewel.

0: RTP Noord,
1: Radio Drenthe
0: en Omroep Friesland.
2: We staan dit jaar 80 jaar.
3: En dat vieren we samen.
2: Zaterdag 9 mei met het verslag van de drie provinciën wandeltocht. Live vanuit het punt waar Groningen, Friesland en Drenthe samenkomen. Bakkeveen. Wandel mee en meld je aan. Of luister en kijk mee. Naar de wandelaars, de vrijwilligers en de prachtige landschappen in het noorden. Zaterdag van 12 tot 4 bij Radio Drenthe.

maar bij één hit voor deze Brooke Fraser. En dat wel in het jaar 2010 met Something in the Water. Straks Steve Winwood, Higher Love. Maar eerst Elvis Presley en Kiss Me Quick.

nooit als Little Stevie Winwood. Maar later werd het een grote jongen, werd het gewoon Steve Winwood. En dat met Higher Love. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze enigszins korte aflevering van de Koffie en Keuvel hier op Radio Drenthe. Want straks na 11 uur, dan is het zover. Dan begint een live uitzending tot 10 uur vanavond vanaf het festivalterrein hier in Assen. Met natuurlijk een aantal zaken op de mainstage. En straks ook het ontsteken van het bevrijdingsvuur. Nou, dat en meer allemaal vandaag hier op Radio Drenthe. Met straks met Anouk, Marita en Ruben. En natuurlijk ook Janine en Robert, die de hele dag op het tjak zijn op het festivalterrein. Ik wens je een hele fijne dag, een mooie bevrijdingsdag. En graag tot morgen voor een nieuwe Koffie en Keuvel. Tot slot, everything she wants, that is Wham!

0: sta-opstoel nodig? Mobifit.
1: Ben je op zoek naar de perfecte e-bike? Kom dan naar de e-bike testdag op zaterdag 16 mei. Van 10 tot 4 kun je gratis proefritten maken op de nieuwste Giant e-bikes. Onze experts staan klaar met persoonlijk advies. En profiteer van exclusieve aanbiedingen alleen op deze dag. Je vindt ons bij de wielerbaan Assen Stadsbroek. Geniet van een hapje, een drankje en een gezellige sfeer. Aanmelden is niet nodig. Mis het niet. En ervaar zelf het gemak van elektrisch fietsen. Volg ons op Instagram, Giant Store Assen. Tot zaterdag 16 mei.
0: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
2: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
3: Zwaagstra, de wereld aan Sierbestrating.
0: In Hogeveen.
4: Beleef de vierde editie van de TT City Run op zaterdag 20 juni. Ren vanaf het TT-circuit naar de sfeervolle binnenstad van Assen. Iedereen kan meedoen en er zijn verschillende afstanden. Maar de inschrijving gaat snel. Meer dan 3000 deelnemers doen al mee. Schrijf je nu snel in op ttcityrun.nl.
2: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
6: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij Russische raketten- en droneaanvallen op steden in Oost-Oekraïne zijn vannacht meerdere doden en gewonden gevallen. De aanvallen waren volgens president Zelensky gericht op energievoorzieningen. Duizenden Oekraïners zitten nu zonder gas en ook is het spoor beschadigd. Een schip van het Deense scheepvaartconcern Maersk is onder begeleiding van het Amerikaanse leger door de straat van Hormuz gevaren. Iran heeft daarbij niet ingegrepen, zo lijkt. Het schip onder Amerikaanse vlag zat al sinds februari vast in de Perzische Golf. In Oostenrijk is de fractieleider van regeringspartij ÖVP veroordeeld voor ambtsmisbruik. Hij lobbyde achter de schermen om een partijgenoot op een belangrijke functie te krijgen. De politicus kreeg een voorwaardelijke celstraf van 7 maanden en een boete van ruim 40.000 euro. Hij maakte daarna bekend af te treden als fractievoorzitter. Op het Nederlandse cruiseschip dat voor de kust ligt van Kaapverdië zijn nu 3 mensen die vermoedelijk besmet zijn met het hantavirus. Er zijn al 3 passagiers overleden, onder wie 2 Nederlanders. Van de Nederlandse vrouw die stierf in een ziekenhuis in Zuid-Afrika staat vast dat ze was besmet met het hantavirus. En ook een Brit die in Zuid-Afrika wordt verpleegd kreeg die diagnose. Bij de Canarische eilanden is een van de grootste drugsvangsten ooit gedaan. Aan boord van een schip was 30 tot 45.000 kilo cocaïne. 20 mensen zijn opgepakt. Volgens de Telegraaf zaten daar ook Nederlanders bij. Steeds meer mensen krijgen betaald vrij op 5 mei, zo blijkt. Sowieso werken ambtenaren dan niet, maar dit jaar zijn ook de meeste kinderopvanglocaties dicht. Werkgeversorganisatie AWVN zou het een goede zaak vinden als iedereen zijn eigen vrije feestdag kan kiezen. Het weer, vooral in het zuiden en oosten bewolkt en soms wat regen, bij een graad of 12. In het noorden en westen zonnige periode, droog en ook iets warmer. Morgen in de zuidoostelijke helft van het land regen en een graad of 10. In de rest van het land is het dan droog. Af en toe schijnt de zon en het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
8: Voor het maaien van je gras.
7: Voor het reinigen van je terras.
8: Voor het snoeien van je haag.
7: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926.
9: Stihl, sterk werk.
10: Het is code rood bij Dirk!
11: Wat zeg je?
10: Het is code rood bij Dirk!
11: Oh, code rood, ik snap hem. Dat betekent dat er bij Dirk honderden producten nog verder in prijs worden verlaagd.
10: Ja, tot op Dirk kun je rekenen!
7: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer.
9: Stihl. Sterk werk.
11: Ook in de actie bij Dirk. Koop dan chilisaus of sriracha's. €1,49. Lekker.
12: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
13: Hey, vraag je. Waar zijn de heftrucks?
14: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
13: Voor pallets van 100 kilo?
14: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
15: Tijd voor gesponsorde vacatures.
12: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
16: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
17: Dynamisch.
16: Maar in de winter wil ik zekerheid.
18: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
19: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
20: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
21: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
20: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Radio Drenthe. Live.

0: Radio Drenthe.
1: Live vanaf het Bevrijdingsfestival in Assen. Drenthe viert de vrijheid.
2: Fleetwood Mac en Go Your Own Way. Daar begonnen we mee vanaf het Bevrijdingsfestival. We staan er.
3: Goedemiddag.
2: Goedemorgen nog.
3: Oh ja, het is morgen.
2: Ja, we zijn er al helemaal klaar voor. David en ik staan hier met de hele crew van RTV Drenthe op het festivalterrein bij de Baggelhuizenplas. Waar nu een soundcheck naast ons plaatsvindt, denk ik. Want we staan naast het podium en tegenover het hoofdpodium.
3: Ja, we staan tegenover het hoofdpodium en naast de Sena Stage. En daar zijn ze al even aan het soundchecken. En nou, als je nu meeluistert, dan kun je het vast horen op de achtergrond. Ja. Dikke bassen. Daar gaan we nog veel plezier van hebben vandaag, denk ik.
2: Dat denk ik ook, want daar komt het wat steviger werk vandaan, hè?
3: Precies, ja. Onder andere Black Briar, de rockband uit Assen, die staat daar vanavond. Ja.
2: Ja. Het is nog hartstikke rustig hier op het festivalterrein, want om 11:30 dan loopt het echt vol. Dan begint de brunch, de grote vrijheidsbrunch hier. En onze verslaggever Janine Hofstegen, die is daar natuurlijk ook even bij en die schuift aan. Ja, toen wij hier aankwamen, ik denk dat het rond 9:30 was, waren de hekken nog dicht. En ik heb ze even geteld, stonden er 6 fietsen.
3: Ja, ik denk dat het er straks iets meer gaat zijn.
2: Ik ook. Kortom, welkom. Wij doen de hele dag verslag hier vanaf het festivalterrein. We zijn er tot 10:00 vanavond, dus je hoeft helemaal niks te missen. Lekker radio of tv Drenthe kijken. Allebei kan natuurlijk ook, want we hebben de beelden erbij hier vanaf het festivalterrein in Assen. Maar kom ook vooral gezellig langs, hè? Dat kan natuurlijk ook.
3: Ja, even zwaaien hier aan de deur of spreek onze verslaggever aan die over het terrein loopt met onze cameraman. Het wordt één groot feest.
2: Ja, Robert die schuift later ook nog weer aan. Nou, heel veel te doen in ieder geval. Maar hoofdding is natuurlijk ook de muziek, hè? Heel veel muziek is hier te horen. Onder andere vandaag. Ros Sanchez is de hoofdact die met de helikopter naar binnen wordt gevlogen. Rond 1:00, meen ik aan mijn hoofd.
3: Ja, om 1:00 treedt hij op hier op de mainstage. En dan stapt hij daarna in de helikopter en dan vliegt hij weer door naar Amsterdam en Utrecht. En nog een keer Amsterdam volgens mij. Een soort een drukke dag voor hem.
2: Muziek. Dit was de helikopteract van vorig jaar. Onze eigen HME, waterdicht.
4: Laat me nou eens binnen. Laat me nou eens toe.

0: Sister and the Way to Your Heart.
1: Radio Drenthe.
2: Live vanaf het Bevrijdingsfestival in Assen. Drenthe viert de vrijheid.
0: Ja, wij zijn er al op het festivalterrein aan de Bachelhuizenplas in Assen. Maar die is nog niet voor iedereen geopend, David.
3: Nee, dat klopt. Inderdaad, om 12:30 straks gaan de poorten open voor het publiek. Maar er is al een select groepje mensen nu al aanwezig. Want er is straks, over een kwartiertje is dat, een vrijheidsbrunch.
0: Ja, daar moest je voor aanmelden. Ik geloof dat er 1000 mensen zich konden aanmelden. Ik heb geen idee hoe groot de animo er was. Maar ik zag er al heel wat tafels staan. En daar schuiven zo mensen aan. Ja, de toegangspoorten zijn dus nog gesloten. 3 ingangen, hè, zag ik aan alle kanten van de grote plas. Wij stonden al... Jij lacht.
3: Ja, wij stonden voor een dicht hek vanochtend inderdaad.
0: Ja.
3: Toen zijn wij door de bosjes gekropen. Op
0: je hoeft niet alles te vertellen, David van de Spoor. Nee, maar je hoeft niks te missen. Gewoon lekker blijven luisteren en kijken naar TV Drenthe. Dus het festivalterrein zelf gaat om 12:30 open. Maar wij zijn er nu al, dus lekker radio en tv blijven luisteren.

McCartney en Wings. Op Radio Drenthe. Het is alweer bijna 11:30. Zometeen praat David van der Spoel je bij over het laatste nieuws uit onze provincie. En als je dan even naar onze website gaat, rtvdrenthe.nl, dan vind je daar uiteraard al het laatste nieuws. Maar daar vind je ook onze live blog die we bijhouden rondom het bevrijdingsfestival. En de laatste foto's, daar zie je het bevrijdingsvuur. Dat is inmiddels in Antsen beland.

0: zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Hummel, Badkamers en Tegels in Assen.
1: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
2: Scootmobiel nodig? Mobifit.
3: Ben je nog nooit in Museum Nienoord geweest? Dan mis je echt wat. Het Rijtuigmuseum is een belevenis voor jong en oud. Kom vandaag nog naar Museum Nienoord in Leek of kijk op museumnienoord.nl.
4: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
5: Het is 11:30. Het laatste nieuws uit Drenthe, David van der Spoel.
6: Goedemorgen. Aan de Balgenhuizenplas in Assen is het Bevrijdingsfestival begonnen met een vrijheidsbrunch voor genodigden. Om 12:30 gaat het festivalterrein open voor publiek. Er zijn optredens van onder andere Rolf Sanchez, Ellen ten Damme en Chef Special. De gemeente Assen wil Podium Zuidhagen voor miljoenen aanpakken om fors op de energiekosten te besparen. Het is de bedoeling dat de verbouwing deze zomer start. Het cultuurgebouw kan na de operatie weer 20 jaar mee. De verbouwing kost bijna 4 miljoen euro. En de komst van twee nieuwe basisscholen in Nijenveen lijkt weer een stapje dichterbij. Nijenveen wil graag een multifunctioneel centrum in het dorp. En uit een eerste onderzoek blijkt dat een centrum met twee basisscholen een mogelijkheid is. Er is een stichting opgezet om de plannen verder uit te werken. Tot zover het nieuws. Meer is te vinden op onze website rtvdrenthe.nl en je leest het in de app.
7: Dankjewel, David. Het weer nog, Rita Spannenburg.
8: Het is vandaag droog en wat aan de kille kant. En die kilte komt deels door de matige noordoostelijke wind en deels door de vele bewolking boven ons. In het noorden en westen van Drenthe breekt straks af en toe de zon door. En later vanmiddag kan ook elders nu en dan eens een glimp van de zon te zien zijn. Maar verwacht er niet te veel van. Maximum temperatuur ligt rond 14 of 15 graden.
9: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
10: Ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
11: Oké.
10: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
12: Wij zijn Medipoint.
13: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
14: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
13: En voor de aangepaste fiets van Maria.
15: En zo kan ik er weer op uit.
13: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
16: Medipoint.
13: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
17: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
18: Al 100 jaar maakt Stiel machines voor sterk werkende natuur.
19: Voor het maaien van je gras.
18: Voor het reinigen van je terras.
19: Voor het snoeien van je haag.
18: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stiel, in het hart van de natuur, sinds 1926.
20: Stiel. Sterk werk.
13: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
18: Nu cashback op Stiel tuinmachines.
20: Stiel. Sterk werk.
21: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties.

0: Relaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
1: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.

0: Kenny Rogers en Dolly Parton en Islands in the Stream. Ja, die liveblog die wordt mooi gevuld met allemaal foto's en verhalen. En ik zei het net al, het bevrijdingsvuur is onderweg naar de Baggelhuizenplas hier in Assen. Is al in Drenthe. In Ansen dan lopen de lopers het bevrijdingsvuur mee rond. En ook begeleid door fietsers en ook begeleid door onze verslaggever Jan-Marc Guit. Dus daar gaan we zeker nog op terugkomen. Want de verwachting is dat ze hier rond 14:15 aankomen. Loopgroep Kloosterveen zal dan hier in Assen zijn. Ja, officieel is het terrein nog niet geopend hier aan de Baggelhuizenplas. Het festivalterrein wel voor genodigden. Ik ga even kijken bij onze verslaggeefster, Janine Hofstegen, die een tientallen meters verderop staat.
1: Ja, en we staan hier midden op het terrein van het Bevrijdingsfestival in Assen bij de Baggelhuizenplas. En ik moet zeggen, alles staat hier in de startblokken. Want dit is zo'n feestje waar je niet zelf de slingers op hoeft te hangen. Want die organisatie die regelt allemaal. Die organisatie staat naast mij. Bob Bergsma, maar zijn jullie er klaar voor?
2: Nou, volgens mij wel. En als je het ziet, iedereen krioelt om zich heen. De laatste puntjes op de i die worden gezet. Maar we gaan dadelijk los om 11:30 met de vrijheidsbrunch.
1: En wat gaat er daarna allemaal gebeuren? Heel in het kort.
2: Ja, we hebben het Plein van de Vrijheid, het kinderterrein. Er zijn vanmiddag koren. Nou ja, we hebben, ik weet niet hoeveel stages. Dance stage, main stage met geweldige artiesten. En om 13:30 dan komt een loopgroep uit Wageningen aan met de vlam. En er wordt bevrijdingsvuur aangestoken.
1: Ja, die symbolische vlam, daar gaat het eigenlijk ook een beetje om, hè?
2: Nou ja, natuurlijk inderdaad. Dat is het belangrijkste moment natuurlijk inderdaad. Vannacht in Wageningen is daar het vuur aangestoken. En alle loopgroepen, waaronder de loopgroep Kloosterveen, die zijn onderweg. En ze lagen op schema, dus we hopen dat ze rond 13:30 zijn.
1: En wat zijn nou optredens waar jij zelf een beetje naar uitkijkt? Of heb je het eigenlijk te druk voor?
2: Nee, we gaan zeker. We hebben afgesproken ook met bestuur. We gaan echt vandaag ook alle stages langs. Het Plein van de Vrijheid, et cetera. Maar ik kijk wel met name ook uit. Ik vind het altijd geweldig inderdaad dat er een groot orkest staat. Dus Noordpoolorkest met Ellen ten Damme. En vanavond Chef Special als uitsmijter.
1: Ja, Chef Special. En wie komt er nou straks in die grote helikopter aan?
2: Ja, dat is Rolf Sanchez. De ambassadeur van de Vrijheid. En in zijn kielschog ook. Het NOS Jeugdjournaal, die gaat hier ook nog wat opnames maken. Dus ja, helemaal geweldig, leuk.
1: Er gebeurt heel veel. En stel je hebt kinderen of kleinkinderen mee, wat is daarvoor te beleven?
2: Nou, er is hier een heel kinderplein met allerlei activiteiten. Daar kunnen ze allerlei spelletjes doen. Er staat een draaimolen, nou, van alles. Echt, vorig jaar was het een groot succes. We hopen dat het weer, nou, ik zie daar al wat blauwe luchten. Dus wat dat betreft gaan we er vanuit dat we het lekker droog houden. En dat iedereen straks in grote getalen hier naar het Baggelhuizenplas komt.
1: Nog één ding. Het gaat natuurlijk altijd over vrijheid op 5 mei. Maar is er nog een thema vandaag?
2: Ja, er is het thema van dit jaar is de geschiedenis begrijpen. Hè? Dat je, nou ja, vrijheid, het belang van vrijheid ook in perspectief plaatst. En altijd even terugkijkt en reflecteert op hetgeen wat er in het verleden is gebeurd. Dus dat is het thema wat door het Nationaal Comité 4 en 5 mei is uitgeroepen als jaarthema dit jaar.
1: Nou, we gaan het allemaal meemaken. We gaan jullie de hele dag meenemen hier op het festivalterrein. Dus we hebben er zin in.
0: De geschiedenis leren begrijpen. Dat gaan we ook uitleggen vanmiddag wat dat allemaal betekent. En volgens mij hoorde ik hem. De helikopter. Volgens mij vloog die over hier bij de Baggelhuizenplas. Rolf Sanchez.
3: Echt niet echt, alleen maar

0: The Beach Boys en God Only Knows.
1: Radio Drenthe.
2: Live vanaf het Bevrijdingsfestival in Assen. Drenthe viert de vrijheid.
0: Ja, we gaan zo meteen nog even weer terug naar Shireen, die bij de Vrijheidsbrunch aanwezig is. Waar heel wat mensen genieten van ook lekker eten en goede gesprekken. 1000 bezoekers zijn welkom en genieten ook van die vrijheidssoep die speciaal gemaakt is door chef Janny van der Heijden. Ja, en wij hoorden hem overkomen. De helikopter, David.
3: Ja, ik denk toch dat de helikopter is waar Rolf Sanchez in zit.
0: Dat denk ik ook. Om 1 uur zal hij optreden op het hoofdpodium. En wij staan er recht tegenover. En om 12:30 dan gaan de poorten open. En dat, ik zie hem. Kijk eens daar achter je. Zie je? Hij heeft hem waarschijnlijk al afgezet, want hij vliegt daar weer boven die bomen.
3: Ja, inderdaad.
0: Ja, dan is hij dus hier al aanwezig en om 1 uur zal hij het grote podium betreden. Misschien nog wel even goed te zeggen dat wij niet al het muziek wat op het hoofdpodium gespeeld wordt kunnen uitzenden. Hè?
3: Nee, dat is technisch een beetje een lastig verhaal, maar ja, wat je op het podium hoort, dat is heel anders dan wat wij op de radio uitzenden. Ja. Dus dat is een moeilijk verhaal, maar we doen zo goed mogelijk verslag. We hebben ook al afspraken met een aantal artiesten die we mogen interviewen, dus dat is ook leuk. Robert, die komt straks en we hopen even dat we Rolf Sanchez ook de microfoon onder de neus kunnen drukken. Dus dat wordt één groot feest.
0: Ja, jij hebt de timetable ook, zoals dat in zo'n goed Drents heet, voor je neus.
3: Ja. Ja, er staan wel een paar mooie dingen op. Nou, straks om 1 uur dus Rolf Sanchez, daar trappen we mee af op het hoofdpodium. Later om 4 uur, dat is ook wel mooi volgens mij, het Noordpoolorkest samen met Ellen ten Damme. Dat is iets om je op te verheugen. Daar gaan we zeker naar kijken. En later vanavond om 10 uur dan treedt Chef Special nog op. Dat is de grote afsluiter, grote band. En er is ook een Drenthe in volgens mij. Volgens mij is de bassist, is dat niet een...
0: Uit Hoogeveen.
3: Uit Hoogeveen,
0: ja,
3: hè?
0: Ja, inderdaad. Dat maar dat is nog maar één podium, hè? We hebben zoveel verschillende podia hier. Daar komen we later wel op terug. Eerst even Chef Special vanavond. Nou, laten we hem dan nu al horen op Radio Drenthe. Komt-ie.
4: Sometimes I turn off the world. It still keeps me awake. It's still spinning around. It feels like a spell.

Zometeen na 12 komen we nog even terug bij die vrijheidsbrunch die georganiseerd wordt aan de Baggelhuizenplas op het Bevrijdingsfestivalterrein hier in Assen. Maar eerst een bijzondere uitvoering van Marco Borsato's Vrij Zijn.

0: sta-opstoel nodig? Mobifit.
1: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
0: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
2: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haar stylen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair. De onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
5: Nieuw bij Marktkauf Meppen. De Marktkauf-app. Download nu gratis deze app en ontdek het zelf. Activeer exclusieve coupons, spaar punten en pak direct extra voordeel op je boodschappen. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
7: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De schietpartij op een kampeerterrein aan een meer in de Amerikaanse staat Oklahoma gisteren was een uit de hand gelopen ruzie, dat zegt een getuige tegen persbureau AP. Het zou begonnen zijn met een groep jonge vrouwen die daar op een groot jongerenfeest waren en ruzie kregen. Daarna werden schoten gelost. Er raakten 23 mensen gewond, 3 van hen zijn nog in kritieke toestand. Over eventuele verdachten wil de politie niets kwijt. Volgens de burgemeester van Oklahoma City was er geen toestemming gevraagd voor het feest. Het aantal gevallen van uitbuiting in het Verenigd Koninkrijk is gestegen tot recordhoogte en neemt de komende jaren nog toe. Dat zegt de Britse antislavernijcommissaris. Volgens haar gaat het om 23.000 mensen. De meeste van hen zijn Britten, gevolgd door Eritreërs en Vietnamezen. Mensensmokkel, gedwongen werk en seksuele uitbuiting gebeuren steeds meer onder de radar. Mede omdat criminelen gebruik maken van AI, stelt de commissaris. Zij vindt dat de Britse regering meer moet doen tegen criminele organisaties die zich hieraan schuldig maken. Bij Russische raketten en droneaanvallen op steden in Oost-Oekraïne zijn vannacht meerdere doden en gewonden gevallen. De aanvallen waren volgens president Zelensky gericht op energievoorzieningen. Duizenden Oekraïners zitten nu zonder gas en ook is het spoor beschadigd. De Chinese president Xi Jinping heeft bedrijven in de vuurwerkbranche opgedragen om hun veiligheidsprotocollen aan te scherpen. Xi zei dat na de explosie gisteren in een vuurwerkfabriek in de provincie Hunan. Daarbij vielen zeker 26 doden. De directe omgeving van de fabriek werd met de grond gelijk gemaakt. In de stad waar het gebeurde staan duizenden vuurwerkfabrieken. Xi wil dat er een grondig onderzoek komt naar de oorzaak van de explosie en dat de verantwoordelijken worden opgepakt. In China zijn er geregeld ongelukken met vuurwerkfabrieken en andere productielocaties. Het weer, vooral in het zuiden en oosten, bewolkt en soms wat regen bij een graad of 12. In het noorden en westen van het land zijn er zonnige perioden. Daar is het ook droog en iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
10: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
9: Sorry Bo, het is beauty.
10: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en de Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan, nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
10: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
12: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
14: Dynamisch.
4: Maar in de winter wil ik zekerheid.
15: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
16: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
17: Radio Drenthe.
18: Live.

0: Michael McDonald en Sweet Freedom op Radio Drenthe.
1: Radio Drenthe.
2: Live vanaf het Bevrijdingsfestival in Assen. Drenthe viert de vrijheid.
0: En nog een klein half uurtje. Dan worden de poorten geopend hier aan de Bachelhuizenplas voor het Bevrijdingsfestival. Maar er gebeurt nu ook al van alles op het festivalterrein.
3: Ja, het startsein is gegeven voor de Vrijheidsbrunch XXL. En er wordt vandaag een speciale soep uitgeserveerd. Dat is de Vrijheidssoep met een speciaal recept van Jannie van der Heijden. Natuurlijk bekend van Heel Holland Bakt. Dus we gaan even gluren bij die soep. Kom maar mee. De scouting staat hier soep uit te serveren. Dus we gaan even gluren hoe die eruit ziet. Oeh. Vind je het er lekker uitzien?
4: Ja hoor, ik zou zo een kommetje nemen.
3: Ja? Ja. Nou, misschien kun je straks nog even proeven. Ja, het is een beetje, hoe moet ik dit noemen? Een beetje lichtbruinig?
4: Ja, witte bonensoep.
3: Witte bonen? Ja. En wat zit er nog meer in? Of is dat geheim?
4: Dat zou ik echt niet weten eigenlijk. Kokosmelk en wat andere dingetjes.
3: Okay. Nou, ik ben eigenlijk ook wel heel benieuwd hoe die smaakt. We gaan even naar een van de tafels. En dit heet dus de Vrijheidsbrunch XXL. Niet omdat er zoveel te eten is, misschien ook wel. Maar vooral omdat er heel veel mensen komen, namelijk 1000 man. Goed, hier wordt volgens mij al een beetje geproefd van de soep. Ja. Hoe smaakt die?
5: Lekker.
3: Ja?
5: Ja.
6: Er zit heel veel koriander in.
3: Ja. Sorry, wat zei u?
5: Er zit heel veel koriander.
3: Houdt u daar wel van? Want dat vindt niet iedereen lekker.
5: Nee, maar dat kan je proeven. Een kruid wat bekend is voor ons, hè? Ja, ja, ja, ja.
3: En het is een recept van Jannie van der Heijden, hè?
5: Ja. Nou, heel erg bekend. Het is lekker.
3: Ja, toch?
5: Ja, zeker. Ja. Zeker.
3: En nou is de bedoeling of de wens of de hoop dat u het hier over vrijheid heeft. Heeft u het erover of gaat het eigenlijk over het weer of zo?
5: Nee, vrijheid. Zeker weten, vrijheid. Dat je alles kan doen wat je wil. Genieten met een medemens allemaal. Dat iedereen gelukkig de vrijheid kan veren. Ja.
3: Nou, dat klinkt geweldig. En waarom wilt u vandaag naar deze brunch komen?
7: Wij zijn natuurlijk uitgenodigd. Maar wij willen onszelf ook een beetje op de kaart zetten. Hè? Wij, Molukkers, zijn nog niet vrij. En daarom willen wij laten zien wat vrijheid is. Ja? En zodoende worden wij uitgenodigd om hier in Assen ook kenbaar te maken van wij zijn er, maar onze mensen daar op de Molukken zijn nog niet vrij.
3: En is dit dan een goede manier om deze ook feestelijke dag en een dag waar je nadenkt over vrijheid, om zo'n dag te beginnen?
7: Ja hoor, prima. Heel goed. We dragen dat ook uit aan anderen, dat wij dat ook kunnen.
3: Ja. Goed, er wordt hier vast een bodem gelegd, hè, voor een leuke feestelijke dag met de Vrijheidsbrunch XXL. Eet smakelijk! Dank u wel.

0: Steve Harley en Courtney Rebel en Make Me Smile. En daarvoor Pommy Thijs samen met Moe en het midden. 1000 mensen genieten van die vrijheidsbrunch die om 11:30 is begonnen en nog, nou wat zal het zijn, een 10 minuutjes ongeveer duurt. En dan om 12:30 dan gaan de poorten hier los aan de Baggerhuizenplas. En dan is het vrijheidsfestival, het bevrijdingsfestival, geopend. En wij hoorden de helikopter net al voorbij komen. We zagen hem ook echt met Ros Sanchez daarin. Ja, die zagen we net niet, maar het kan niet anders.
1: Nee, dat was hem ongetwijfeld inderdaad. Ja, die zal hier wel zijn. Die zal nog even een broodje eten ergens en dan straks om 1:00 dan staat hij hier op de mainstage.
0: Ja, we hebben net al het hele programma doorgesproken wat allemaal op het hoofdpodium staat. Maar toen zeiden we ook, er zijn veel meer podia hier. Hoeveel zijn er eigenlijk?
1: 7 in totaal.
0: 7 muziekpodia?
1: Ja. En dat gaat alle kanten op. We hebben een blues stage voor de mooie gitaarliedjes natuurlijk. We hebben een dance stage. Volgens mij staat daar achter op het strand. Nou, ik denk dat vooral de jeugd daar te vinden is. En er is natuurlijk heel veel ruimte voor talent. En wij staan hiernaast de Sena Stage. Dat is het tweede podium eigenlijk qua grootte van artiesten, denk ik, als je dat bekijkt. Daar staat onder andere dus Black Briar vanavond. En dat is een rockband uit Assen die ook al de hele wereld over toert. Dus dat wordt een interessant ding, ja.
0: Ja, en je had het net al over. Veel lokaal talent ook. Want het bevrijdingsvuur, dat komt hier naar Assen toe. Als ik even naar onze live blog kijk, dan zie ik dat de laatste informatie van loopgroep Kloosterveen, want die draagt het vrijheidsvuur naar Drenthe, dat ze nu in Geel en Brug zijn. Oh, maar dat is ook alweer een tijdje geleden. Dus ze zullen hier, met een uurtje ongeveer, een dik uur zullen ze hier zijn. En dan na het ontsteken van het bevrijdingsvuur, want je had het erover, lokaal talent, dan treden de winnaars van Songs for Freedom op. Ja. Dat was een hele context, hè?
1: Ja, inderdaad. Mefcase en Nastasia, die hebben die contest gewonnen. Die mogen dan optreden hiernaast, inderdaad, naast ons. En dat vrijheidsvuur, dat is echt recht voor onze neus, hè?
0: Ja, prachtig.
1: We kijken hier het raam uit en er staat een enorme fakkel. En die wordt straks aangestoken. Dus dat kunnen we live aanschouwen.
0: Wij zijn er de hele dag tot 10:00 vanavond vanuit de Baggerhuizenplas in Assen bij het Bevrijdingsfestival. Dit zijn Jack and the Weatherman. Find me a place.

Kind of Magic van Queen op Radio Drenthe. Bijna 12:30. Zometeen praat David van der Spoel je weer bij over het laatste nieuws uit de provincie. En dan heb ik contact met Greta Spannenburg, onze weervrouw. Even kijken wat we kunnen verwachten nog vandaag.

0: de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
1: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
0: Borgstee, Assen.
2: Scootmobiel nodig? Mobifit.
3: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
1: Kurk 24.
3: Kurk24.nl.
2: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
4: Auw! Alweer last van pijnlijke voeten? Elke voet is anders. Met de 3D voetscan van Herqua Sports in Hogeveen worden je voeten geanalyseerd en bepaald welke wandelschoenen geschikt zijn. Herqua Sports, de grootste wandelspecialist van het noorden. Kom naar Herqua in Hogeveen of kijk op herqua.nl. herqua.nl.
5: Half 1 is het. Het laatste nieuws uit Drenthe, David van der Spoel.
6: Goedemiddag. Aan de Balgenhuizenplas in Assen is het Bevrijdingsfestival begonnen. Om 1 uur treedt de ambassadeur van de vrijheid op, Rolf Sanchez. En later zijn er nog optredens van Ellen ten Damme, Chef Special en de Drentse rockband Blackbriar. De gemeente Assen wil Podium Zuidhagen voor miljoenen aanpakken om fors op de energiekosten te besparen. Het is de bedoeling dat de verbouwing deze zomer start. Het cultuurgebouw kan na de operatie nog zo'n 20 jaar mee. De verbouwing kost bijna 4 miljoen euro. En de naam van verzetstrijder Gerrit Koeling uit Spier staat alsnog op het verzetsmonument in het Utrechtse Baarn. Op de oude naamplaquette ontbrak Koeling, terwijl hij daar veel voor het verzet betekende. Een vrouw uit Baarn ontdekte dat en deed melding bij de gemeente. De gemeente heeft daarna een nieuwe plaquette laten maken. Gerrit Koeling overleefde de oorlog niet. Op 10 april 1945 werd hij geëxecuteerd in Spier. Tot zover het nieuws. Meer is te vinden op onze website rtvdrenthe.nl en je leest het in de app.
5: Dankjewel, David. Gaan we nog even naar het weer, ook niet geheel onbelangrijk vandaag. Greta Spannenburg, goedemiddag.
7: Goedemiddag, Anouk.
5: Nou, is het festival weer vandaag?
7: Nou, flink blijven bewegen.
5: Oh. Dat is, of een dikke sjaal om.
7: Of een dikke sjaal om, want het is killetjes. Het is nu een graad of 10, we gaan naar een graad of 12 toe. Het is gelukkig wel droog, of je moet dat hele kleine miserspatje meerekenen. Maar neerslag zit eigenlijk buiten onze buurt. Het is een beetje wachten op opklaringen, die beginnen nu. Ja, lokaal in het noorden van Drenthe een beetje door te dringen. Maar het is allemaal mondjesmaat. Dus verwacht niet veel van de zon. Als er een glimpje komt, is het mooi. En de maximumtemperatuur ligt op 12 graden, denk ik. En daar waar de zon eventjes doorbreekt, kan het nog 14 graden worden.
5: Maar geen paraplu bij de hand nodig?
7: Geen paraplu bij de hand nodig, nee hoor. Het is lekker droog. En wat dat betreft, ja, alleen de zon ontbreekt. Maar voor de rest niks meer aan doen, denk ik.
5: Nou, we gaan hier in ieder geval nog even door tot in de late uurtjes.
7: Heel goed.
5: En dan?
7: En dan zien we dat het, nou ja, vanavond blijft het in ieder geval ook droog. Ook natuurlijk wat frisjes. Maar ja, als je een wolkendekentje hebt, koelt het ook minder snel af. Dat is weer een voordeel. En morgen overdag waarschijnlijk nog steeds die bewolking boven ons. In het zuidoosten, zeg maar, richting Bargeveen.

0: Daar kan er een klein beetje regen vallen. Maar hoe meer naar het westen, hoe makkelijker de zon eventjes door kan breken. Temperaturen ook morgen bescheiden. 12 tot 14 graden, Anouk. Meer is het niet.
1: We moeten mee doen. Grita, dank je wel. Mooie dag nog. Doei.
0: Hetzelfde.
2: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
3: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
4: Je zak gaat uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: die het een tikkie anders doet.
1: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
2: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
3: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
2: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
4: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.

0: En zo heet hij ook Morning van Sommieu.
1: Radio Drenthe.
2: Live vanaf het Bevrijdingsfestival in Assen. Drenthe viert de vrijheid.
0: Een kwartier geleden zijn de poorten geopend voor het Bevrijdingsfestival hier aan de Bachelhuizenplas in Assen. Onze verslaggever Janine Hofstegen, die staat ergens hier midden op het festivalterrein, Janine.
3: Ja, hier op het Bevrijdingsfestival is van alles te zien en te beleven. Hier achter mij is een speciaal fotoproject. Die foto's die zijn hier nu opgehangen, zodat je die kan bekijken. We lopen even naar de fotograaf toe. Dat is David Vroom. David, vertel, wat is dit voor fotoproject?
4: Ja, dit is een fotoproject wat we in samenwerking hebben gedaan met Stichting Vrolijkheid. En de jongeren die zitten in het AZC, dus die er echt leven, hebben we een weekend lang een fotoworkshop gegeven. Dus dingen verteld over de techniek, maar ook eigenlijk, hoe vertel je een verhaal over het AZC? Dus we hebben een weekend lang eerst de techniek geleerd. En daarna zijn we echt het AZC ingegaan om het verhaal te vertellen van hoe mensen daar leven. Ja, zij hebben echt toegang tot die persoonlijke leefwereld. Dus zij kunnen dat verhaal veel beter vertellen dan wij als fotografen die er eigenlijk helemaal niet leven.
3: Dus deze foto's heb jij als fotograaf niet zelf gemaakt?
4: Nee, ik heb ze niet gemaakt, maar ik heb ze de cursisten dus wel begeleid om hun verhaal te vertellen. Dus en zij kwamen veel dichter bij het echte leven, hhoe het er eigenlijk echt gaat. Dus zodoende hebben we echt samenwerken met Stichting Vrolijkheid met twee fotografen. Ik ben David en met Marleen Annema en met de cursisten. Dus zijn we echt op pad gegaan om daar het verhaal te vertellen.
3: En wat vind je van het resultaat?
4: Ja, heel mooi. Ik denk echt dat het een heel persoonlijk document is van de cursisten. Dus van de mensen die er leven.
3: Wil je eens wat laten zien, eentje die je echt aanspreekt?
4: Even kijken. Nou, ik vind dit een heel mooi beeld. Dat die jongen zo precies die voetbal aan het trappen is. Dus dat is een heel een mooi dynamisch beeld. Maar ook, even kijken hoor, een heel mooi portret bijvoorbeeld, of dit. Dit vind ik een heel mooi beeld. Ja, dat zegt over wat mensen allemaal doen. Heel sociaal samen thee drinken bijvoorbeeld. Of dit is een heel mooi portret van de hele familie bij elkaar. Dus kunnen we daar even achter kijken?
3: Ja, ik wilde eerst nog even teruggaan naar deze. Die eerste die je aanwees. We zien een jongetje in een blauw t-shirt en die trapt een bal weg. En de maker van deze foto is hier ook. Your name, one more time, Sabri?
5: My name is Sabri, yeah.
3: Sabri, yeah. Why did you choose this subject?
5: Well, it is the fact, the people and how they live in AZC. It is like...
3: Een uniek kijkje van binnenuit, dus van binnenuit een AZC. Door de ogen van de bewoners is hier te zien op het Bevrijdingsfestival.
0: Zoveel meer te zien dan te horen op het Bevrijdingsfestival aan de Bachelhuizenplas, waar de deuren open zijn. Het is 1:15, dus wees welkom. De hele dag zijn we ook bij je met RTV Drenthe. Dat betekent op Radio Drenthe dat we te horen zijn. Op TV Drenthe zijn we te zien, maar natuurlijk ook online, hè, want we hebben ook een live blog.

Daniel Moorman en wat laat je gaan? Het is 3:07. Dat betekent dat over 7 minuten Rolf Sanchez gaat beginnen op het grote podium aan de Baggerluizenplas bij het Bevrijdingsfestival. Hij is een van de ambassadeurs van de vrijheid. Dat zijn er meerdere, hè? La Fuente is dat ook. Carzu is dat ook. En de Justy Band is dat ook.

0: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit Pessen en Assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
1: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
2: Sta op, stoel nodig. Mobifit. Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
3: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
4: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
5: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 1 uur.
6: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Rederij MSC gaat zijn containers via een alternatieve route richting de Perzische Golf vervoeren om de straat van Hormuz te vermijden. Vanaf zondag gaan de containerschepen van MSC via Europa naar de Rode Zee om daar aan te leggen in een Saoedische haven. Het laatste stuk van het vrachtvervoer gaat dan over land door Saoedi-Arabië. Door de oorlog tussen Iran, de VS en Israël komen er al weken nauwelijks vrachtschepen door de straat van Hormuz. Veel rederijen zoeken naar alternatieven om het vrachtverkeer veilig te kunnen laten doorgaan. De recente brand in een nieuw vakantieverblijf voor kinderen met een beperking in de buurt van Roermond blijkt aangestoken. Dat bevestigt de politie. 2 weken geleden ging het gloednieuwe gebouw van de stichting Wigwam in vlammen op. Het was nog maar 5 dagen in gebruik. Aanvankelijk werd gedacht dat de brand was ontstaan in de airco. Maar uit forensisch onderzoek blijkt dat er sprake is van brandstichting. Er is nog geen verdachte in beeld. Volgens de stichting duurt het jaren voordat het gebouw er weer staat zoals het was. Ondertussen gaan de vakanties door in een tent. ING België betaalt 1,6 miljoen euro aan de Belgische justitie als schikking in een witwaszaak. Die draaide om oud-eurocommissaris Didier Reinders, die via de bank geld zou witwassen via loten van de Nationale Loterij. Met de schikking is de zaak voor ING België afgerond. Het onderzoek naar de oud-politicus loopt nog. De Chinese president Xi Jinping heeft bedrijven in de vuurwerkbranche opgedragen om hun veiligheidsprotocollen aan te scherpen. Xi zei dat na de explosie gisteren in een vuurwerkfabriek in de provincie Hunan. Daarbij vielen zeker 26 doden. De Chinese president wil ook een grondig onderzoek naar de oorzaak van de explosie. Het weer. In het zuidoosten is het bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten is het droog en vrij zonnig en het is 11 tot 16 graden vanmiddag. Ook morgen in het zuidoosten wat regen, in de rest van het land droog en soms wat zon. En het blijft vrij fris met een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
7: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
8: Voor het maaien van je gras.
7: Voor het reinigen van je terras.
8: Voor het snoeien van je haag.
7: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926. Stihl. Sterk werk.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Nu cashback op Stihl tuinmachines.
11: Stihl. Sterk werk.
12: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
13: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
14: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
15: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
16: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
15: Beren goed, thanks bo!
16: Social Deal, deals die je niet mag missen.
15: En actie, olifant!
17: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
18: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
19: Radio Drenthe. Live.

0: Wild en Mr. Rock'n'Roll.
1: Radio Drenthe.
2: Live vanaf het Bevrijdingsfestival in Assen. Drenthe viert de vrijheid.
0: Oh David, ik hoop dat we ons nog verstaanbaar kunnen maken. Wat een lawaai om ons heen. Wat fantastisch.
3: Ja, het is wel rumoerig hier. Maar dat is maar goed ook. Ja.
0: Ja, we zagen de helikopter wederom boven ons vliegen. Maar op het grote podium staat hij gewoon al te zingen.
3: Ja, inderdaad. Rol Sanchez, de ambassadeur van de vrijheid die in Drenthe optreedt dit jaar. Die staat momenteel op het podium inderdaad. Zijn show is begonnen.
0: Ja, een van de vier ambassadeurs voor de vrijheid. Ik zei het al. La Fuente is ook een daarvan. De Josti-band, Carzoo en dus Rolf Sanchez. Rolf Sanchez begint hier in Drenthe. Dan vliegt hij door naar Utrecht. Nee, naar Amsterdam. En ja, dan naar Utrecht en dan weer naar Amsterdam.
3: Ja.
0: En zo heeft iedere ambassadeur heeft zo zijn programma. En de Josti-band, dat vind ik wel leuk, die staan in Groningen.
3: Ja.
0: Dus die komen daar nog even optreden.
3: Ja, dat is ook leuk. Ja.
0: Nee, maar wil je Rolf Sanchez nog zien en horen, dan moet je wel rap zijn, want hij is hier maar een half uurtje, denk ik. Hè?
3: Een drie kwartier treedt hij op. Oh, ja. Om 14:15 is zijn show klaar.
0: Oké. Nou, kom naar de Baggerhuizenplas hier in Assen. Rolf Sanchez is nu dus daar live te horen. En alle beelden kan je natuurlijk ook zien, hè, hier op TV Drenthe. Dit is Rolf Sanchez samen met Emma Heesters.

0: Emma Heester samen met Rolf Sanchez momenteel op het hoofdpodium. Maar Janine Hofstede, wat doe jij nou?
1: Nou, dit heb ik nog niet zo vaak meegemaakt. Maar ik sta nu zelf op een podium. En wel op het Blues Stage. Want daar komt zometeen Koor Geen Gehoor. Die komt hier zometeen te staan. En dit is eigenlijk jouw plekje, hè?
2: Het wordt mijn plekje, ja. Dat klopt. Ik sta vast even wennen.
1: Janine Hartlief, dirigent van Koor Geen Gehoor. Vertel, wat is dat? Want het heeft iets te maken met mensen die eigenlijk niet kunnen zingen.
2: Ja, dus een koor voor mensen die niet kunnen zingen hoef ik gelukkig niet te bepalen. Dat mogen ze zelf doen. Dus ik hoef geen auditie te doen van, jij mag hier wel bij. Vaak voor mensen die vroeger bijvoorbeeld op school verteld zijn van, zingen doe jij dat maar niet. En die het dan toch heel leuk vinden. Dus het is ook een beetje hun weer uit hun schulp krijgen. En het gaat vooral om, laten we al die regels er even van afhalen en alles wat je daarin tegenhoudt. En gewoon weer terug naar het plezier. En het hoeft allemaal niet zo perfect. Gewoon lekker zingen. Dus het gaat meer om plezier, verbinding en gaan.
1: Als ik hier sta, dan denk ik wel van, oh jee, stel je voor, ik moet zingen. En mensen komen hier allemaal luisteren. Dat lijkt me ook wel een beetje spannend. Hoe krijg jij die mensen dan uit hun schulp?
2: Nou, ik moet zeggen, er waren een aantal die best wel zenuwachtig waren, inderdaad. Dus ik was een aantal gisteren hebben generale repetitie gedaan. En er waren een aantal die toch zeiden, ik vind het toch wel spannend. Dus ik probeer dan te zeggen, joh, wij zijn aangeprijsd als een koor dat niet kan zingen. Wat kan er nou misgaan, jongens? Ik bedoel, als het misgaat, dan klopt het. En anders gaan we alleen maar heel erg verrassen. Want ik vind het namelijk helemaal niet vals. Dus... ja,
1: ik heb Koor Geen Gehoor wel eens horen zingen. En ik moet zeggen, ik vond het gewoon mooi klikken.
2: Ja, nou, het is sowieso ook altijd in een grote groep blendt alles gewoon mooi samen. Dus in die zin klinkt het gewoon goed. En ik vind het oprecht gewoon echt niet vals. En sommigen zeggen als ze ertussen staan, je hebt het niet gehoord als je ertussen staat. Dan denk ik, ja, maar daar gaat het niet om. En hier, ja, het gaat erom, we stralen heel veel plezier uit. En ik denk dat het gewoon hartstikke leuk wordt. Dus.
1: Het gaat om het plezier. Wat gaan jullie zingen?
2: Een hele lijst. We gaan Elvis liedjes zingen. We hebben sowieso echt een vrijheidsnummer ingestudeerd. Dat was echt wel even goed instuderen qua timing en zo. Maar het wordt een hele lijst met bekende meezingers. Dus ik hoop dat het publiek lekker mee gaat doen. Want druk zit er niet op dat het goed moet zijn in ieder geval. Dus wat dat betreft gaat het leuk.
1: Bekende meezingers dus zometeen. En u wordt ook verwacht om lekker mee te zingen, denk ik. Zeker. Hier bij het Blues Podium. Dus om 1:00 zometeen Koor Geen Gehoor.
0: Allemaal uit volle borst meezingen. En hoe fouter, hoe beter. Dit is Skik op Radio Drenthe. Als ik wil.

CCR, oftewel Creedence Clearwater Revival en Proud Mary. Het is 20 minuten over 1. Rolf Sanchez nog steeds op het hoofdpodium hier. Vanaf de Bachelhuizenplas in Assen. Mocht je het nou niet allemaal meekrijgen, radio luisterend of tv kijkend, dan kan je ook altijd even naar onze website. Daar hebben we een live blog. En dat wordt echt om de havenklap gevuld met leuke foto's en verhalen. En de laatste foto die gepost is, dat is een mooie. Dat de lopers van Loopgroen Kloosterveen in Assen zijn aangekomen. Dus nog even, dan wordt het bevrijdings...

rond op Radio Drenthe. En I'll be there for you. Zometeen om 13:30 praat David van der Spoel je bij over het laatste nieuws uit de provincie. En ook het laatste nieuws van het Bevrijdingsfestival. Want er is een wijziging in de programmering.

0: je toch altijd lekker koken, oma?
1: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert-Jan gedaan.
0: Heb je een nieuwe vriend, oma?
1: Nee, Egbert-Jan Maaltijdservice.
2: Egbert-Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
3: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die voortdurend verandert, blijft uw toekomst onze prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen wij dat uw vermogen blijft groeien. Verantwoord, degelijk en doordacht. Ambassador Vermogensbeheer in Assen.
4: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
5: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in een van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
6: Half twee is het. Het laatste nieuws uit Drenthe, David van der Spoel.
7: Goedemiddag. Ja, een wijziging in het programma van het Bevrijdingsfestival Drenthe. En daarvoor is hij aangeschoven in de studio, de directeur van het Bevrijdingsfestival, Sander ten Bos. Goedemiddag, Sander.
8: Hey, goedemiddag.
7: Ja, vertel, wat is er aan de hand?
8: Ja, je krijgt een telefoontje wat je niet wil hebben. En Chef Special meldt zich af door ziekte.
7: De afsluiter van het festival.
8: De afsluiter van het festival waar we allemaal zo zin in hadden. Ja, dat was wel even heel hard schakelen net. En voor ons best wel even heel lastig, maar we hebben een vervanger gevonden.
7: Nou, we zijn heel benieuwd.
8: Xander Boujonnier en Sven Versteeg, die komen samen met de M&M Band. En dit is echt een waar feestje. Je moet even online kijken, want ze kunnen het samen. Echt een hele goede stem. Dus ik ga ervan uit dat we hier geen waardige vervanger voor Chef Special hebben, want dat was toch wel echt mijn favoriet. Maar we hebben een hele goede invulling en we hebben er hartstikke veel zin in.
7: Ja, het is heel iets anders.
8: Het is natuurlijk hartstikke mooi dat we iets hebben kunnen vinden, want neem van mij aan, dat is echt een hele tour om op de dag zelf nog even een vervanger te gaan vangen.
7: Ja, want alle artiesten die hebben natuurlijk hun agenda wel vol vandaag.
8: Ja, en die vrij hebben is het gewoon heel simpel. We hadden ook eentje die was beschikbaar, maar die konden technici niet rondkrijgen, want die zijn aan het werk op bevrijdingsfestivals.
7: Ja, zo gaat het.
8: Ja, dus dat is dan heel veel schakelen, heel veel bellen en gelukkig heb ik een heel goed team achter me om dat voor elkaar te krijgen, maar het is echt een hele opgave. Dus het was, ik heb 2,5 uur het zweet onder moksels.
7: Ja, dus geen Chef Special, maar Xander de Bizier, Sven Versteeg en de M&M Band.
8: Ja, dat gaat gebeuren.
7: Dat gaan we gebeuren. Vanavond om 10 uur dus op het hoofdpodium van het Bevrijdingsfestival in Drenthe. Sander ten Bos, dankjewel. De gemeente Assen wil Podium Zuidhagen voor miljoenen aanpakken om fors op de energiekosten te besparen. Het is de bedoeling dat de verbouwing deze zomer start. Het cultuurgebouw kan na de operatie nog zo'n 20 jaar mee. De verbouwing kost bijna 4 miljoen euro. En de naam van verzetstrijder Gerrit Koeling uit Spier staat alsnog op het verzetsmonument in het Utrechtse Baarn. Op de oude naamplakketten ontbrak Koeling, terwijl hij daar veel voor het verzet betekende. Een vrouw uit Baarn ontdekte dat en deed melding bij de gemeente. De gemeente heeft daarna een nieuwe plaquette laten maken. Gerrit Koeling overleefde de oorlog niet. Op 10 april 1945 werd hij geëxecuteerd in Spier. Tot zover het nieuws. Meer is te vinden op onze website rtvdrenthe.nl. En je leest het in de app.
6: David, dankjewel. Gaan we nog even naar het weer, Greta Spallenburg.
9: Het is vandaag droog en wat aan de kille kant. En die kilte komt deels door de matige noordoostelijke wind en deels door de vele bewolking boven ons. In het noorden en westen van Drenthe breekt straks af en toe de zon door. En later vanmiddag kan ook elders nu en dan eens een glimp van de zon te zien zijn. Maar verwacht er niet te veel van. Maximum temperatuur ligt rond 14 of 15 graden.
10: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm

0: streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
0: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een tweejarig abonnement. Ga naar Ziggo.nl of een van onze winkels.
1: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €275 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
2: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
5: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
3: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
6: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.

0: then you're a friend of mine.
1: Radio Drenthe.
2: Live vanaf het Bevrijdingsfestival in Assen. Drenthe viert de vrijheid.
3: Nou David, op de valreep een wijziging in het programma. De hoofdact die om 10 uur zou beginnen, Chef Special, komt niet naar Assen.
4: Nee, inderdaad. Vanwege ziekte, zo is het verhaal, heeft de band afgezegd. Ook het optreden in Utrecht, want eerst zou vanmiddag zou Chef Special in Utrecht optreden. Dat gaat ook niet door. En dus ook niet hier. Maar gelukkig is het gelukt om een vervanger te regelen.
3: Ja, praat ons bij. Wie krijgen we nu te zien en te horen hier?
4: Sven Versteeg.
3: Ja?
4: Die kennen we van die afgelopen zomerhit van vorig jaar. Blikkendag, die kan iedereen meezingen volgens mij. En Xander de Bisonjeu, ook niet de minste. En die gaan samen optreden, samen met hun band. Ze wordt een waar feestje, als we het mogen geloven.
3: Ja, totaal verschillend eigenlijk. Chef Special en dan ja. Sven.
4: Ja, inderdaad. Het wordt een heel ander feestje. Maar ik denk niet dat het minder gezellig wordt. Maar het is toch wel voor de fans van Chef Special een beetje balen dat zij er niet bij zijn.
3: Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar wat krijgen we dan vanavond hier te zien in Assen? Nou, dit.

0: Staying Alive van de Bee Gees.
1: Radio Drenthe.
2: Live vanaf het Bevrijdingsfestival in Assen. Drenthe viert de vrijheid.
0: Het vuur is aangekomen hier aan de Bachelhuizenplassen in Assen. Het bevrijdingsvuur. Daar gaan we zo meteen naartoe. Maar eerst gaan we even naar onze verslaggeefster Janine. Want Janine staat tussen de fans van Rob Sanchez.
3: Ja, we staan hier tussen het publiek bij de eerste grote naam die optreedt. Dat is Rob Sanchez. Daar achter jou. We gaan even kijken, want mensen beginnen hier al een beetje te dansen. Goedemiddag.
4: Hoi.
3: Het optreden van Rob Sanchez.
4: Ja, leuk.
3: En ben je ook al een beetje aan het dansen?
4: Soms.
3: Ja. Laat het zien. En wie wil je nog meer zien vandaag?
4: Chef Special.
3: Oh, Chef Special. Nou, heel veel plezier nog. Hey, kun je het zien?
4: Wat?
3: Kun je het goed zien?
4: Ja.
3: Hoe is het uitzicht vanaf daarboven? Goed uitzicht?
4: Ja.
3: Ben je fan van Rob Sanchez?
4: Al.
3: Hey jongens, wat vinden jullie van het feestje tot nu toe?
4: Ja, leuk! Ja.
3: Wat vinden jullie leuk?
4: Alles! Hey.
3: Rob Sanchez?
4: Ja.
3: Welk nummer vinden jullie leuk dan?
4: Deze.
3: Ja. Jullie zijn heel mooi aan het dansen.
4: Ja.
3: Langzaamaan begint het wat in beweging te komen. Dus we gaan kijken hoe dat verder gaat.

Claude, samen met Zoë Touran. En Je t'aime. Mooie beelden ook te zien op TV Drenthe. Je hoeft helemaal niks te missen hier van het bevrijdingsfestival. Ik ga het stokje overgeven of doorgeven aan Marita. Marita Sliep die gaat de komende 3 uur verder. En daarna neemt Ruben Koren het over. En we zijn er tot 10 uur vandaag bij. Geniet er nog van. Heb een hele mooie dag.

0: nieuw bij Marktkauf Meppen. De Marktkauf-app. Download nu gratis deze app en ontdek het zelf. Activeer exclusieve coupons, spaar punten en pak direct extra voordeel op je boodschappen. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
4: Scootmobiel nodig? Mobifit.
5: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
6: Kurk 24.
5: Kurk24.nl.
7: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2:00.
9: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De WHO zegt dat het heel goed mogelijk is dat de mensen aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius elkaar hebben aangestoken met het hantavirus. Het virus wordt normaal gesproken overgedragen door knaagdieren, maar de WHO vermoedt dat de eerste besmetting buiten het schip gebeurde en daarna verspreid is onder de mensen aan boord. Drie van hen zijn inmiddels overleden, onder wie twee Nederlanders. Rederij MSC gaat zijn containers via een alternatieve route richting de Perzische Golf vervoeren om de Straat van Hormuz te vermijden. De containerschepen gaan binnenkort via Europa naar de Rode Zee en dan over land verder door Saoedi-Arabië naar de Perzische Golf. Sinds Iran de Straat van Hormuz blokkeert, liggen vele honderden schepen voor anker in de Perzische Golf. De recente brand in een nieuw vakantieverblijf voor kinderen met een beperking in de buurt van Roermond blijkt aangestoken. Het gebouw was pas 5 dagen in gebruik toen het in vlammen opging. Eerst dacht men dat het kwam door een kapotte airco, maar nu blijkt dat het brandstichting was. Door wie en waarom is nog niet duidelijk. Alle 13 demonstranten die gisteren rond de nationale herdenking op de Dam zijn aangehouden, zijn gisteravond ook alweer vrijgelaten. 9 weigerden naar het aangewezen demonstratievak te gaan. De anderen werden gearresteerd omdat ze dingen riepen. Of er tegen hen nog vervolgstappen komen, is nog niet duidelijk. ING België betaalt €1,6 miljoen aan de Belgische justitie als schikking in een witwaszaak. Die draaide om oud-eurocommissaris Didier Reinders, die via de bank geld zou witwassen via loten van de Nationale Loterij. Met de schikking is de zaak voor ING België afgerond. Het onderzoek naar de oud-politicus Didier Reinders loopt nog. En dan nog het weer tot besluit. In het zuidoosten is het bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten van het land is het droog en ook vrij zonnig bij 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen en de rest van het land droog met soms wat zon. En dan bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
10: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
11: Trulies met Genke.
12: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
11: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
12: Precies wat we nodig hadden.
11: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
13: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
11: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
14: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
15: Nu, later en altijd.
16: Ga je bijna met pensioen?
17: Ja.
16: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
17: Nee.
16: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5 vragen. ASR doet het.
2: Ik krijg een vakantiebroertje.
17: Huh?
2: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
17: Cool, wil ik ook.
18: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
19: Europakinderhulp.nl.
20: Radio Drenthe.
21: Live

0: Ilo was dat, en Don't Bring Me Down.
1: Radio Drenthe.
2: Live vanaf het Bevrijdingsfestival in Assen. Drenthe viert de vrijheid.
0: Ja, zo is dat. Drenthe viert de vrijheid. En dat doen we vandaag de hele dag vanaf het Bevrijdingsfestival hier in Assen. David, goedemiddag.
3: Hallo, hallo.
0: Ja, we kunnen elkaar enigszins verstaan. Ik hoop dat je me thuis ook nog een beetje kan horen.
3: Ja, we staan een meter naast elkaar, maar we hebben echt de koptelefoon nodig om elkaar te kunnen verstaan.
0: Ja, en die staat loeihard. En wat is nou het geval? Naast ons is namelijk net een optreden begonnen. Op het podium naast ons. Nou, dat hoor je er lekker bovenuit. Maar gezellig is het hier ontzettend.
3: Zeker weten.
0: We hebben net een heel mooi moment gehad hier op het Bevrijdingsfestival in Assen. Want het bevrijdingsvuur is hier ontstoken. Gebeurde voor ons gezicht, hè?
3: Ja, inderdaad. Ik denk hemelsbreed is het 4 meter. Daar staat het vuur te branden. Lekker warm.
0: Ja, hartstikke mooi. Mooi gezicht. Al die loopgroepen die dus hier kwamen. Nou, en het vuur brandt. Het feestje is gewoon hartstikke hard begonnen hier. Tot 10 uur vanavond zijn wij er live bij. Ja, niet met Chef Special dus vanavond, want die zijn ziek.
3: Ja, nou, dat is wat, hè?
0: Ja, griep geloof ik, hè?
3: Ja, griep bij de band. Ze zouden 2 keer optreden vandaag hier in Assen, maar ook in Utrecht vanmiddag. Dat gaat ook niet door. Gelukkig is er een vervanger geregeld. Sven Versteeg en Xander de Bisonier die komen vanavond toch optreden.
0: Hartstikke gezellig.
3: Om 10 uur als afsluiter. Ja,
0: hartstikke leuk. Wij zijn er dus de hele dag bij hier vanaf het Bevrijdingsfestival in Assen bij de Waggelhuizenplassen. Hoef je dus niks te missen. Eens naar Mooi Wark, dit is Het Kunt Minder.

0: kon minder.
1: Ja, dat is zeker waar. Het kon minder. Mooie wark was dat. Ja, een uurtje geleden toen trad hier Rolf Sanchez op. Hartstikke gezellig. Het publiek ging lekker mee. Er waren dansjes bij. De handjes gingen de lucht in. Helemaal leuk. Ja, Rolf Sanchez is natuurlijk één van de ambassadeurs van de vrijheid. En dus moest hij daarna heel snel de helikopter weer in. Gauw door naar het volgende festival. En toch is het onze Robert gelukt om hem nog even aan zijn mouw te trekken.
2: We gaan proberen Rolf nog even één vraag te stellen. Rolf, mag ik je nog even gauw één vraag stellen namens die vriendin? Hoe was het?
3: Ja, was te gek.
2: Ja.
3: Hoe vond jij het?
2: Wat zeg je?
3: Hoe vond jij het?
2: Ja, ik vond het goed.
3: Ja, toch?
2: Ik heb hier een tijdje staan wachten achter. Dus ik heb niet alles precies meegekregen. Maar het belangrijkste is wat jij ervan vond.
3: Nee, ik vond het te gek. Het publiek vond mij het ook heel leuk.
2: Je bent wel de opener hier. Dat is iets speciaals natuurlijk.
3: Ja, het was sowieso een eer. Ze zeiden van tevoren wel van, nou, het kan zijn dat het helemaal leeg staat. Maar het was genoeg mensen. Er waren genoeg mensen.
2: Hey, en ben je een beetje warm onthaald hier in Drenthe?
3: Zeker, ja? Zeker. Ja, man.
2: Oh. Wij moeten afronden, zie ik. Hey, succes, hè? Hoi. Mooi. Nou, Rolf Sanchez dus even in een bliksembezoek. Die moet weer door. En wij gaan ook weer door. Tot straks.

0: Dexys, Midnight Runners waren dat. En come on, Eileen. Ja, ik zei het net al even. Even na 2 uur, toen werd hier het vrijheidsvuur ontstoken. Gebeurde gewoon vlak voor onze neus. Want het vrijheidsvuur, dat is hier bij de studio. En onze verslaggever Janine Hofstegen, die was daarbij.
1: Jan, steek het vuur aan.
2: Ja, we zien net dat het vrijheidsvuur ontstoken is hier in Assen. Het vuur is vannacht officieel al ontstoken in Wageningen op het 5 meiplein. En is door loopgroep het hele land doorgebracht. Ook hier naar Assen. En dat is natuurlijk een bijzonder moment. Want die vlam die staat voor de vrijheid. En voor deze dag en het gevoel van deze dag. We gaan even naar de loopgroep. De mensen die de vlam hier naartoe hebben gebracht. Loopgroep Kloosterveen. Sonja.
3: Hi.
2: Hoe gaat het?
3: Ja, goed. Ja. Moe, maar echt ontzettend voldaan. Ja.
2: Hoe was de tocht?
3: Dit jaar, ja, we hadden echt van alles. Het was koud, we hadden wind, er was regen. Er waren ontzettend veel opbrekingen. Gelukkig dat het team de zondag ervoor allemaal een verkenningsrondje had gemaakt. Zodat we in ieder geval wisten waar we dan wegopbrekingen hadden. Maar heel veel. Nou ja, de A28 natuurlijk. Dus de obstakelrun, zeg maar. Ja, ja.
2: Jullie zijn echt helemaal vanuit Wageningen deze kant op gekomen?
3: Ja, ja. 155 kilometer. En dan met 2 busjes. En 8 lopers per busje. En dan met elkaar in estafette vorm. Dus elke keer 1000 meter. Dus een kilometer lopen. En met 2 fietsen. Dus 1 voor, 1 achter. En dan gewoon gaan.
2: En die fakkel in je hand.
3: Nou, fakkel. We hebben dus 2 stormlantaarns. En die ging mee op de fiets. Zodat die niet uit kon waaien. Want een fakkel... Ja, is dan lastig om vast te houden qua rennen. Dus hebben we een stormlantaarn meegenomen.
2: Oh, wat een tocht. Hè. En ik zag net al een beetje emotie bij jou. Maar wat overheerst bij jou?
3: Nou, weet je, het is een zware tocht. Maar ja, dat we het behaald hebben en dat we het gehaald hebben, dat heel erg gaaf. Want op het einde was het toch wel van, oh, gaan we het halen, ja of nee? Dus moesten we nog sneller...
2: Terwijl je een tandje bijzetten.
3: Ja, een tandje bijzetten. En, het, ja, en we waren gewoon eigenlijk al heel erg moe. Maar ja, toch gaan. Ja, en dan dat je hier bent. De warmte van de mensen. Dat je met elkaar bent. Dat is echt dat saamhorigheidsgevoel. En dat we kunnen herdenken. Ja, dat wij in vrede leven. Dat is toch wel heel, heel erg mooi.
2: Dan moet je toch even een traantje.
3: Ja, ik werd er wel even emotioneel van, ja. Ja.
2: Nou, dat is ook helemaal niet gek, want het is een bijzonder moment en een enorme prestatie uit Wageningen. Maar de vlam is aan.
3: De vlam is aan en die gaat nog even niet uit.
0: Ja, en zo is het. De vlam is aan en het feestje is dus compleet. Ja, en het feestje dat duurt ook nog wel eventjes. Tot 10 uur vanavond hier bij de Bagluisplas in Assen. Het bevrijdingsfestival. Ik zou zeggen, kom hier lekker naartoe, want het begint hier al aardig gezellig te worden.

0: sta-opstoel nodig? Mobifit.
1: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
0: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
1: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
2: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
3: Mid-season sale in Designer Outlet Ochterhoek. 30% extra korting op de lage outletprijzen bij ruim 100 designermerken. Restaurants, speelparadijs en gratis parkeren. Designer Outlet Ochterhoek Duitsland. 20 minuten van Enschede.
4: Het is 1 minuut over 2:30. We gaan naar het laatste nieuws uit Drenthe met David van der Spoel.
5: Goedemiddag, een enorme domper voor de fans van Chef Special. De band zou vanavond het Bevrijdingsfestival in Drenthe afsluiten, maar de band heeft afgezegd vanwege ziekte. Chef Special zou vanmiddag ook in Utrecht optreden. Ook dat optreden gaat niet door. De organisatie van het Bevrijdingsfestival in Drenthe heeft een vervanger gestrikt. Sven Versteeg en Xander de Bisonnier sluiten vanavond het festival af. Hardlopers van loopgroep Kloosterveen hebben het bevrijdingsvuur naar Assen gebracht. Vannacht vertrokken de lopers met het vuur uit Wageningen. In estafettevorm werd het naar Assen gebracht en een half uurtje geleden werd hier op het Bevrijdingsfestival de Bevrijdingsvlam ontstoken. En de naam van verzetstrijder Gerrit Koeling uit Spier staat alsnog op het verzetsmonument in het Utrechtse Baarn. Op de oude naamplaquette ontbrak Koeling, terwijl hij daar veel voor het verzet betekende. Een vrouw uit Baarn ontdekte dat en deed melding bij de gemeente. De gemeente heeft daarna een nieuwe plaquette laten maken. Gerrit Koeling overleefde de oorlog niet. Op 10 april 1945 werd hij geëxecuteerd in Spier. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op onze website rtvdrenthe.nl. En je vindt het natuurlijk ook in onze app.
4: David, dank je wel. En dan gaan we natuurlijk ook even naar het weer in Drenthe. Grieta Spannenburg.
6: Het is vandaag droog en wat aan de kille kant. En die kilte komt deels door de matige noordoostelijke wind en deels door de vele bewolking boven ons. In het noorden en westen van Drenthe breekt straks af en toe de zon door. En later vanmiddag kan ook elders nu en dan eens een glimp van de zon te zien zijn. Maar verwacht er niet te veel van. Maximum temperatuur ligt rond 14 of 15 graden.
7: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
8: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
7: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
8: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel op.
11: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof. Het comfort dat u verdient.
12: Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
13: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date?

0: ABBA was dat en Voulez-vous.
1: Radio Drenthe.
2: Live vanaf het Bevrijdingsfestival in Assen. Drenthe viert de vrijheid.
0: Ja, de hele dag live vanaf het Bevrijdingsfestival hier in Assen. We zijn erbij op radio en op televisie. Kun je alles volgen, hoef je niks te missen. Dus. Ja, en het leuke is, hier tegenover ons op het mainstage is Mark Floor begonnen. Maar eerder trad hier Mafkees op samen met Nastasia. En zij wonnen eerder dit jaar een speciale liedjeswedstrijd. Het was een wedstrijd voor lokaal talent om een liedje te maken over de vrijheid. Ja, en die wonnen zij dus. En na afloop sprak Robert eventjes met Jamal, oftewel Mafkees.
3: Hey Jamal, ging voor mij wel lekker of niet? Ik schud je even de hand.
4: Ik ben helemaal kapot, maar ik ben helemaal kapot, maar met een goede reden, man. Het was echt superleuk.
3: Ja, hè? Hoe is het om voor zo'n groot publiek te staan?
4: Heel vet, man. Ik ben sowieso de opener van het festival, volgens mij ongeveer. Maar ja, na Rolf Sanchez dan. Dus dat is sowieso wat meer druk op mij. Maar volgens mij is
3: wel de Drenthe opener in ieder geval.
4: Dat bedoel ik. Ja. Dus het is volgens mij wel gelukt om iedereen een beetje warm te krijgen.
3: Ja, dat is Rolf ook gelukt. Alleen toch een ander publiek. Ik zag hem net met de helikopter overtrekken. Dus dat er die is weg. Maar jij blijft nou.
4: Ja, ik zwaaide nog van, ik wil ook wel mee. Maar ze gingen al weg. Dus ik ben hier gewoon.
3: Volgend jaar.
4: Maar ik ben gewoon de hele dag nog hier. Om 7 uur met de band op de talent stage. Dus kom maar daar maar kijken dan.
3: Ja, precies. Nee, dat komt goed. We zijn daar ook waarschijnlijk nog wel even bij. Hey, maar je hebt net de première gedaan van The Song for Freedom met Nastasia. Ja. Hoe was dat?
4: Ja, heel vet. We hebben echt maandenlang geoefend.
3: Ja.
4: We natuurlijk in Borgen hebben die wedstrijd gewonnen. En daarna nog super veel sleutel eraan. Aan geluid, aan dansjes, aan kleding. En al dat soort technische dingen. Dus uiteindelijk lukt het dan, man. Super vet.
3: Ja, en je zegt dat het lukt. Je hebt natuurlijk voordat je het podium opkomt. Je zegt dan al, ben je er maand mee bezig. Heb je een beeld in de kop. Zo moet het worden. Is dat ook gelukt?
4: Ik weet niet.
3: Heeft het benaderd?
4: Ik weet niet of jullie ook iets hebben gefilmd. Maar dat kan ik even terugzien straks op de VAR. Maar nee, ik weet niet. Het voelde in ieder geval goed. Misschien dat iemand het heeft gefilmd dat ik er nog even kan terugkijken. Maar,
3: we hebben het gefilmd, dus je kunt het terugzien.
4: Oh, ja. Dat is fijn. Dan, misschien moet ik dat een keer gaan doen dan.
3: Hey, maar hoe voelde het? Het was dan van hoe het eruit zag. Hoe voelde het? Voelde het goed? Voelde het zo dat je denkt, ja, dit is hoe we het bedacht hadden? Of?
4: Ja, ik ben altijd heel kritisch op mezelf en op mensen waarmee ik werk. Dat bedoel ik altijd heel goed. Maar ik ben altijd heel kritisch. Ik wil altijd het beste halen wat er mogelijk is. Ja. En ik heb nu geen ander gevoel dan dat gelukt is. Dus ja.
3: Nou, dat is ontzettend fijn.
4: Ja, ja, zeker.
3: En je kunt hem nog een keer doen zometeen. Dus als er nog dingen zijn, dan denk ik, nou, dat ging net niet helemaal goed.
4: Ja, precies. Nee, ik ben heel tevreden over hoe het nu ging. En we kunnen nog even bijpraten samen. En dan komt het helemaal goed, denk ik, man.
3: Ja, precies. Nou, straks ook nog met je eigen band nog een keer, geloof ik.
4: Ja, om 7 uur met mijn band. En dan staan we in de talent stage. En dat wordt ook echt een gekhuis, man. Echt heel erg.
3: Je hebt wel mazzel, hè? Gewoon 2 shows. En het Song of Freedom. En dan ook nog als jezelf.
4: Hard werken. Hard werken, Robert.
3: Ja, is dat het?
4: Hard werken.
3: Oh, dat is dus wat ik fout doe, denk ik.
4: Ja, ja.
3: Hey, maar jij moet je auto weghalen, begrijp ik?
4: Ja, joh, ik moet allemaal weer dingen doen. Ik ben helemaal kapot.
3: Dit zijn de rafelrandjes van de reportage. Bedankt dat je ons even te woord staat. We spreken je zo meteen nog wel even een keer.
4: Leuk.
3: En succes.
4: Fijne dag.
3: Yo.

0: Intercept was dat. En In the Water. En nog steeds live natuurlijk vanaf het Bevrijdingsfestival hier in Assen bij de Bachelhuizenplas. Nou, het feest is nu wel echt losgebroken, David, hè?
1: Ja, het is best wel druk als ik zo om me heen kijk. Echt duizenden mensen lopen hier al rond. En dat mag ook wel, want we zijn goed twee uur open volgens mij.
0: Ja, ik vind het toch wel knap, want officieel is het natuurlijk geen vrijdag dit jaar. Hè? En dan zie je toch zoveel mensen lopen. Dat betekent dat heel veel mensen er misschien toch al speciaal vrij voor hebben genomen om hier te kunnen zijn.
1: Ja, dus officieel misschien geen vrije dag, maar volgens mij hebben heel veel bedrijven er een vrijdag van gemaakt.
0: Die zijn er een beetje los in.
1: Precies.
0: Ja, zeker weten. En het loont door om hier naartoe te komen, want het feest is eigenlijk nog maar net begonnen. Nog zoveel artiesten die hier vandaag komen optreden. Hebben we een beetje een overzicht, David, van wat er nog allemaal staat te gebeuren hier?
1: Nou, ik heb net de afbeelding van Xander de Bisonnier voor me, want die komt natuurlijk vanavond. Ja. Een beetje als een verrassing.
0: Ja.
1: Omdat de chef special heeft afgezegd, komt Xander de Bisonnier samen met Sven Versteeg van die dikke vette zomerhit.
0: Blikkendag.
1: Blikkendag, inderdaad.
0: Hartstikke leuk, zeker.
1: Dat zien we vanavond. Maar eerst nog heel veel andere dingen. Ik ben wel benieuwd naar de Blues Stage. Die hebben ze dit jaar in het leven geroepen.
0: Ja.
1: De Blues Stage, helemaal vol met allemaal bluesartiesten. Onder andere Miss Helena, die is over 10 minuten mag zij optreden daar.
0: Klopt.
1: En dat is leuk. Weet je wat zij ook is? Naast zangeres?
0: Nou?
1: Visagiste.
0: Ja.
1: Bij ons.
0: Bij ons, ja. Ik wou zeggen, waar ken ik dit verhaal? Maar inderdaad, zij is inderdaad visagiste. Bij ons gaan we nog even naar haar zwaaien zometeen en eventjes bij haar kijken. Ja, voor de rest kun je natuurlijk genieten van bijvoorbeeld nog Ellen ten Damme vanmiddag vanaf 4 uur. Samen met het Noordpool Orkest hier op de main stage. Blackbriar komt ook langs, hè, nog vanavond.
1: Ja, inderdaad. Om 8 uur staan zij hier naast ons op de Sena stage. Ik ben benieuwd. Ik moet misschien nog even oordopjes aanschaffen. Want als ik nu al hoor hoeveel lawaai er van dat podium komt.
0: Het gaat erbij.
1: Het gaat erbij,
0: inderdaad. En nu ook heel erg leuk, op Mainstage recht tegenover ons treedt Mark Floor op. Ik weet niet of jij Mark Floor kent.
1: Ik moet je heel eerlijk zeggen, tot vandaag had ik nog nooit van die man gehoord.
0: Nou, Mark Floor deed ooit mee aan The Voice Kids. Daar was hij totaal niet onfortuinlijk, want hij schopte het volgens mij tot in de liveshows en in de finales. Dus dat deed hij hartstikke goed. En inmiddels is Mark Floor natuurlijk geen kid meer, maar hij is een beetje groter geworden en maakt zijn eigen liedjes. En hij treedt hier dus op de Mainstage hier op het Bevrijdingsfestival. Assen. En aangezien jij hem niet kent, zal ik een liedje van hem draaien.
1: Ja, ik ben heel benieuwd.
0: Nou, dan komt hij. Dit is Mark Floor en Vrijdag.

0: Ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
1: de wereld aan sierbestrating. In Hoogeveen.
2: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
3: Pse, zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
4: Scootmobiel nodig? Mobifit.
5: Ben je op zoek naar de perfecte e-bike? Kom dan naar de e-bike testdag op zaterdag 16 mei. Van 10 tot 4 kun je gratis proefritten maken op de nieuwste Giant e-bikes. Onze experts staan klaar met persoonlijk advies. En profiteer van exclusieve aanbiedingen alleen op deze dag. Je vindt ons bij de wielerbaan Assen Stadsbroek. Geniet van een hapje, een drankje en een gezellige sfeer. Aanmelden is niet nodig. Mis het niet. En ervaar zelf het gemak van elektrisch fietsen. Volg ons op Instagram, Giant Store Assen. Tot zaterdag 16 mei.
4: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
7: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het Roemeense parlement heeft de regering weggestemd. Een ruime meerderheid stemde in met een motie van wantrouwen tegen de premier. Die werd ingebracht door de Sociaaldemocraten samen met een radicaal rechtse partij. De Sociaaldemocraten waren vorige maand al uit de regering gestapt uit onvrede met de bezuinigingsplannen van premier Boloian. Zijn regering in Roemenië zat er pas 10 maanden. De WHO zegt dat het heel goed mogelijk is dat de mensen aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius elkaar hebben aangestoken met het Hantavirus. Het virus wordt normaal gesproken overgedragen door knaagdieren, maar de WHO vermoedt dat de eerste besmetting buiten het schip gebeurde en daarna verspreid is onder de mensen aan boord. 3 van hen zijn inmiddels overleden, onder wie 2 Nederlanders. Rederij MSC gaat zijn containers via een alternatieve route richting de Perzische Golf vervoeren om de Straat van Hormuz te vermijden. De containerschepen gaan binnenkort via Europa naar de Rode Zee en dan over land door Saoedi-Arabië naar de Perzische Golf. Sinds Iran de Straat van Hormuz blokkeert, liggen vele honderden schepen voor anker in de Perzische Golf, omdat ze niet verder kunnen. De zalmindustrie in Noorwegen is vervuilend en bedreigt het leven in de fjorden, zeggen onderzoekers van een Noors Milieuinstituut. De zalm wordt gekweekt in kooien voor de kust. Om het proces te versnellen krijgt de zalm speciale voeding, maar het overgrote deel blijft achter in het zeewater. En daardoor komen grote hoeveelheden stikstof, fosfor en koolstof in het water terecht. Planten op de zeebodem krijgen dan geen licht en sterven af, met alle gevolgen van dien voor het leven in het fjordenwater. De Noorse visindustrie zegt de werkwijze niet te veranderen, omdat het al zo milieuvriendelijk mogelijk werkt. Het weer nog. In het zuidoosten is het bewolkt en valt er soms wat regen. In het noordwesten is het droog en vrij zonnig bij 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog met soms wat zon. En het is wat frisser met een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
8: Nu, later en altijd.
9: Ga je bijna met pensioen?
10: Ja.
9: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
10: Nee.
9: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
11: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
12: Pap, die moeten we hebben.
11: Yes, gewonnen. Scoor jouw buitenkans op
13: onlineveilingmeester.nl.
14: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
15: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
16: Onlineveilingmeester.nl.
14: MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
10: knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
13: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
16: Dynamisch.
13: Maar in de winter wil ik zekerheid.
17: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
18: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
19: Radio Drenthe.
20: Live.

0: Rolling Stones waren dat en Start Me Up.
1: Radio Drenthe.
2: Live vanaf het Bevrijdingsfestival in Assen. Drenthe viert de vrijheid.
0: Ja, Drenthe viert zeker de vrijheid in grote getalen. Want het is hier hartstikke druk op het terrein van de Bachelhuizenplas bij het Bevrijdingsfestival hier in Assen. Genoeg mensen hier inderdaad op de been. En inmiddels speelt volgens mij, in ieder geval, ik moet even spieken. Mark Vloer is geloof ik nog bezig. Luna komt straks nog. Nou ja, in ieder geval is in ieder geval genoeg te beleven hier op het Bevrijdingsfestival. David, hoe gaat het daar? Jij houdt alles een beetje bij. Is er nog iets te melden?
3: Nou, eigenlijk niet. Geen goed nieuws is goed nieuws, zeggen ze dan. Hè?
0: Ik lees trouwens net het bericht dat onze minister-president Rob Jetten het overweegt om 5 mei een jaarlijks vaste vrije dag van te maken.
3: Nou, dat zou ik een uitstekend idee vinden.
0: Ik ook, ja.
3: Ik denk niet dat wij daarvan gaan profiteren, want wij staan natuurlijk hier en wij moeten gewoon werken.
0: Wij moeten gewoon werken.
3: Maar dat doen we graag.
0: Maar dat zou voor veel mensen natuurlijk hartstikke leuk zijn, want dan kunnen ze gewoon altijd lekker vrij zijn op 5 mei. Maar goed, ben je dus lekker vrij en denk je, ik heb wel zin in een feestje, kom dan gewoon gezellig naar Assen toe, want het is hier hartstikke gezellig. En heb je nou geen zin om naar Assen toe te komen, maar wil je niks missen? Ja, volg ons dan, hè, op radio en op televisie kun je alles volgen de hele dag. Tot 10 uur vanavond zijn we er gewoon bij. Nu net begonnen op het Talent Stage is Lisa Ploeger. En laat ik die nou net klaar hebben staan. Lisa Ploeger is dit, Whenever We Are.

0: Lisa Ploegen was dat. Whenever we are. Nu dus live op het Talent Stage hier op het Bevrijdingsfestival in Assen. En naast mij op het Sena Stage, daar kunnen we genieten van Robert Weston met zijn band. Maar er is natuurlijk nog zoveel meer, hè, behalve muziek. Verslaggever Janine Holstegen, die is even langs het theater gegaan.
1: Ja, het is niet alleen maar muziek en optredens hier. Nee, er is ook theater op het Bevrijdingsfestival. En wij staan hier op het, ja, moet ik dit een podium noemen? Het is een soort groene schuur zonder dak, zeg ik maar even. Regisseur Betsy Toornbos.
2: Nou, dat klinkt wel als barak.
1: Barak.
2: En dat heeft wel een andere connotatie natuurlijk, hè? Vanwege de Tweede Wereldoorlog. Maar wij zullen toch Drens praten, of niet?
1: Ben die Drens praten? Maar dat kan ik ja niet.
2: Nee, maar dit is dus een hele bijzondere plek, omdat toch de associatie met de Tweede Wereldoorlog. En ja, de oorlog is niet voorbij. Het is heel actueel natuurlijk. En daarom is het belangrijk om op Bevrijdingsdag naar voren en naar achteren te kijken. En ik heb hier Sanne Bauma en Joop Wittemans. En zij spelen over 5 weken pas de première Je bent hier mijn liefste in een aardappelschuur in Annen.
1: Je bent hier mijn liefste. En dan gaan jullie vandaag al een soort try-out doen hier.
2: Inderdaad. Het is, de thematiek is wederkerigheid. En dat hebben we hard nodig in deze tijd. Luister naar elkaar. Kijk naar elkaar. In de ogen. En heb niet te veel vooroordelen. Want nou, dat hebben we allemaal. Maar probeer er vanaf te zien. Ja.
1: En jullie staan hier inderdaad dus in een soort barak, noemen we het dan. En om je, er helemaal omheen zit dan het publiek. En jullie hebben iets speciaals. Want ja, je zou denken, midden op zo'n festivalterrein kun je het bijna niet horen. Maar dat kan wel, door koptelefoons.
2: Klopt. Misschien kun je de acteurs vragen hoe dat, welke ervaring dat inderdaad is. Want ja, ik heb dat natuurlijk zelf niet gespeeld, maar zij spelen.
1: Ja, dan gaan we even naar Joop. Je hebt zo'n koptelefoon in je handen.
3: Ja, die hebben we op. En daar horen we elkaar. En dan hebben wij een dingetje. Dat heeft Sanne hier ook, zo'n dingetje. En dan wordt het versterkt. Maar het publiek heeft ook koptelefoons op. Dus wij spelen eigenlijk in een cirkel met koptelefoons.
1: Jullie zitten eigenlijk een beetje in je eigen wereldje samen.
3: Dat probeer je wel, ja. Dat probeer je wel. Maar het geluid dringt toch wel een beetje door. Maar dat geeft niks.
1: Beetje chaos om je heen.
3: Beetje chaos om me heen, maar dat maakt niet uit. Ja.
2: Drumband hadden we
3: ja,
2: net,
3: drumband,
2: hè? Ja, ja, ja, ja.
1: Gaan we even naar Sanne. Hoe vind je het om op deze manier te spelen?
4: Ja, het is heel anders. Het is best gek met zo'n koptelefoon op. Maar ja, we horen elkaar goed. Dus in dat opzicht is het helemaal prima. En het is heel leuk om nu alvast een keer met publiek te kunnen werken. Zodat we dat ook alvast hebben geprobeerd. En nou ja, dit is dus 20 minuten en het wordt een uur. Dus ja.
1: Is het niet heel druk met al die mensen om je heen?
4: Ja, ja, dat wel. Vooral voor je ogen is het heel druk. Maar ja, dus door die koptelefoon hoor je de rest niet heel, heel erg. Dus dat is goed. Ja.
1: Nou, jullie mogen zo weer los. Om 15:15 begint een nieuwe voorstelling. Hopelijk zonder fanfareband er dwars doorheen deze keer.
4: Ja, nou ja, we gaan het meemaken. Ja. En anders dan gaan we daarmee werken. Ja.
1: Heel veel succes.
4: Dankjewel.

0: De Proclaimers waren dat in I'm Gonna Be 500 Miles. Nou, 500 miles, dat is misschien ook wel de afstand die onze verslaggevers afleggen vandaag. Want die lopen wat rond hier, hoor, om alles eventjes mooi in beeld te brengen natuurlijk. Eens even kijken, Robert, waar ben jij nu?
1: We staan achter de Sena Stage. Ik bleef goed spieken. En als het goed is, is onze eigen Robert Weston hier op dit moment aan het opbouwen. Nou, ik heb hem al zien staan, dus we kunnen een heel uitgebreid verhaal van mij. Oh, er komen wat roadies met allerlei apparatuur nou naar buiten toe. Dat ging allemaal net goed. Het is een komen gaan van artiesten hier op het Sena Stage. Maar goed, Robert Weston die zal hier nou eens goed in staan. Ik zie cowboyhoeden, vrouwen met cowboyhoeden op, dus dat moet goed komen. We lopen even achter de dames aan.
2: Op de tv, hoor.
1: Ja, en dat klopt. Ze komen op tv. Als de meneer zegt dat ze op televisie komen, nou, dat heeft alles te maken met het feit dat we een camera bij ons hebben. En ja, ik zie hem staan. Robert Weston staat hier gewoon in levende lijven. Hey, mooi, mooi. Ik kom even bij jullie staan, als dat mag. Even kijken of dit qua licht zo wil. Want we staan ook tegen het licht in natuurlijk. We gaan gewoon even omdraaien. Ja, het is live, dus het maakt allemaal niks uit. Maar even een mooie gitaar, man, om trouwens.
3: Bedankt. Ja, dat is mijn naam.
1: Handmade, ja. Nou, ik had hem herkend door de letters. Maar handmade... uit Amerika?
3: Klopt.
1: Heeft niet heel lang geleden West.
3: Nee, klopt. En we gaan ook bijna weer. En ik zeg we, want zij gaan ook. Ja,
1: ja, want wat is dit voor trio, zeg maar?
4: Ja,
1: vertel
4: het.
1: Ja, ik bedoel dat niet.
4: Ja, ik kan het heel dubbel bekijken.
1: Ja, nee, ik bekeek het enkel. Maar we horen netjes houden, maar even ook met T-stip te maken.
3: Ja. Nee, dat is Kim.
1: Ja.
3: Kimmy June. En dat is Antoinette Vos.
5: Hi.
3: En samen zijn zij de Orange Blossoms. En samen zijn wij als trio Robert Weston en de Orange Blossoms.
4: Ja, wij zijn al zijn meisjes voor een dag. Ja. Mag je ons een keer lenen?
1: Nou, dat is een royaal, Riant, ja.
3: Ja, nee.
1: Ik kan niet iedereen zeggen hier.
3: En daar word ik ook nog voor betaald ook.
4: Yeah.
1: Nou, dat is werkelijk waar. We kunnen een keer een dag rond van banen. Kun je zien hoe een verslaggeving...
3: Ja, nee, lijkt me hartstikke leuk.
1: Mijn gitaarspel en zang is waarschijnlijk niet zo goed als dat van je. Maar goed, dat kunnen we ook wel weer met redden.
3: Oh, dat heb ik wel eens gezien. Jij kan wel spelen.
1: Dat ben de mening over verdeeld. Hé, hey, maar we gaan het niet over mijn gitaarspel, maar over wat jullie hier voor een fantastische show gaan doen. Want wat hebben jullie voorbereid hier?
3: Een uur met knetterharde country liedjes. En dat is ook moderne country, maar ook ouderwetse country. Eigenlijk een mix van alles wat.
1: Yeah.
3: En eigenlijk is bijna alles eigen werk wat we spelen. Want,
1: is toch ook wel vet?
5: Sena Stage, dus ja. Wij dachten eigen werk, hoe mooi is dat?
1: Ja.
5: Ja.
1: Dat is toch eigenlijk veel mooier dan het speelt van Cor?
5: Ja, wij vinden dat allebei heel leuk om te doen. Maar eigen werk, dat zijn toch je eigen kindjes?
3: Ja.
1: Is dat dan ook griezelig dat je een nummer van een ander doet? Of als je iets van Johnny Cash speelt, dan weet je gewoon, ja, dat vindt iedereen mooi, maar dat is ook heel bekend. Maar als je iets van jezelf maakt, dat is toch veel gevaarlijker, veel kwetsbaarder.
4: Nou, het is inderdaad best wel spannend. En de teksten die we vandaag gaan zingen, nou, vandaag vallen ze eigenlijk wel mee. Ja. Maar we hebben zo ons heel therapieboekje, dat hebben we thuis gelaten vandaag. We doen vandaag alleen de leuke dingen.
1: Ja. Op toch in ieder geval dat mensen hier niet tot tranen geroerd staan.
4: Nee. Ja, misschien ook wel. Hè. Je kan ook van mooiheid door tranen geroerd
1: worden. Ja, dat klopt.
5: Zeker natuurlijk ook nog een Nederlandse oude klassieker in een country jasje vandaag.
1: Mogen we er al een klein beetje voor sorteren welke dat is?
3: Ja, wat mij betreft. Ja, gaan we zeggen?
5: Ja. Oh, What a Night. Wat denk je dan?
1: Ik ben heel benieuwd hoe dat ging klinken.
5: Het is een nacht.
1: Ja.
5: Ja.
1: Hoe dat in een country jasje.
5: Ja, in het Engels. Ja. Maar iedereen mag gewoon meezingen. Ja.
1: Hebben jullie er een beetje zin in?
4: Heel veel zin in. Ja, het was even hectisch, maar...
1: En dan sta ik hier nog met microfoon te drummen, zeg maar, terwijl jullie aan het soundchecken...
4: Dat is alleen maar leuk natuurlijk. Dat is alleen maar leuk. Ja, ja. Ik voel me helemaal het sterretje vandaag.
1: Ja, dat zijn jullie ook vandaag wat dat betreft. En voor jou is dit natuurlijk een thuiswedstrijd.
3: Ja, zeker weten. Ik ben Assenaar en ik vind het superleuk om op dit feestje te spelen. Ik vind dit een leuk feestje van het jaar.
1: Ja. Nou, ik weet zeker dat het helemaal goed ging komen. Laatste vraag. Vrijheid is natuurlijk het thema vandaag. Hebben jullie daar nog op voor sorteerd met de show?
3: Niet echt. Maar voor ons is vrijheid wel dat je kan zingen wat je wil. En kan schrijven wat je wil. En dat kan niet overal. En dat kan ook niet in het land waar we zo graag komen.
1: Nee, ik vind dat een heel mooi politiek antwoord. Ik doe het je niet na.
3: Nee, oké, bedankt.
1: Heb je er nog een toevoeging aan? Country is natuurlijk ook wel een beetje vrijheidsmuziek.
4: Precies, vrijheid, natuur, alles wat gewoon, feestje bouwen vandaag, denk ik dan maar.
1: Ik ben zeker dat het goed ging komen. De Sena Stage, mocht je hier dit lusten als je bent, dan nou hierop aan. En anders zoek ze op, want ja, jullie muziek is ook al gewoon te belusten.
3: Ja hoor, zeker, Spotify. Ja.
1: En heel veel succes in Amerika dan.
3: Bedankt.
4: Dankjewel.
1: Ja, gewoon dat volgen.
3: Dankjewel.
1: Yo!
2: I've heard that laugh of yours.

0: Amstelveen of Schoonoord.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
2: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
0: In Hoogeveen.
3: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
4: Pse, zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee en maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
5: Het is 3:30, we gaan naar het laatste nieuws uit Drenthe met David van der Spoel.
6: Goedemiddag, een enorme domper voor de fans van Chef Special. De band zou vanavond het Bevrijdingsfestival in Drenthe afsluiten, maar de band heeft afgezegd vanwege ziekte. Chef Special zou ook in Utrecht optreden, maar ook dat optreden gaat niet door. De organisatie van het Bevrijdingsfestival in Drenthe heeft een vervanger gestrikt. Sven Versteeg en Xander de Bisonnier sluiten vanavond het festival af. De hardlopers van loopgroep Kloosterveen hebben het bevrijdingsvuur naar Assen gebracht. Vannacht vertrokken de lopers met het vuur uit Wageningen. In estafettevorm werd het vuur naar Assen gebracht. Eerder vanmiddag werd het op het bevrijdingsfestival de bevrijdingsvlam ontstoken. En de naam van verzetstrijder Gerrit Koeling uit Spier staat alsnog op het verzetsmonument in het Utrechtse Baarn. Op een oude naamplakette ontbrak Koeling, terwijl hij daar juist veel voor het verzet betekende. Een vrouw uit Baarn ontdekte dat en deed melding bij de gemeente. De gemeente heeft daarna een nieuwe plakette laten maken. Gerrit Koeling overleefde de oorlog niet. Op 10 april 1945 werd hij geëxecuteerd in Spier. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op onze website rtvdrenthe.nl. En je vindt het in de app.
5: David, dank je wel. En dan gaan we natuurlijk naar het weer. En dan krijg je van Greta Spannenburg.
7: Het is vandaag droog en wat aan de kille kant. En die kilte komt deels door de matige noordoostelijke wind en deels door de vele bewolking boven ons. In het noorden en westen van Drenthe breekt straks af en toe de zon door. En later vanmiddag kan ook elders nu en dan eens een glimp van de zon te zien zijn. Maar verwacht er niet te veel van. Maximum temperatuur ligt rond 14 of 15 graden.
8: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
9: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
10: Ik krijg een vakantiebroertje.
11: Huh?
10: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
11: Cool, wil ik ook.
12: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
13: EuropaKinderhulp.nl.
9: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
14: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
15: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
16: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
17: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
16: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met 2000 euro e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.

0: Aretha Franklin is dat. En respect, ja, en dat is natuurlijk ook een prachtig motto om je daar aan te houden. Hè? Vier de vrijheid en heb gewoon een beetje respect voor elkaar.
1: Radio Drenthe.
2: Live vanaf het Bevrijdingsfestival in Assen. Drenthe viert de vrijheid.
0: Ja, en dat de vrijheid gevierd wordt, dat zien we hoor. In grote getalen om ons heen is iedereen hier naartoe gekomen naar het Bevrijdingsfestival in Assen. De sfeer zit er lekker goed in. Er is leuke live muziek. Mensen die doen een hapje, die doen een drankje, die gaan eens bij het theater langs. En allerlei andere leuke activiteiten. Hartstikke gezellig. Heb je nog geen plannen? Ik zou zeggen, kom naar Assen. Kom hier gezellig naartoe, naar het Bevrijdingsfestival. En als je nou denkt van, nou, daar heb ik eigenlijk helemaal geen zin in, maar ik vind het wel leuk om alles live te volgen. Gewoon blijven luisteren naar Radio Drenthe of zet even TV Drenthe aan, dan kun je alles volgen. Zometeen over 20 minuten, dan treedt zij hier op het Main Stage. Dit is ze nog met de 3A's, Ellen ten Damme.
3: Je hebt een nare droom gehad.

0: De Steve Miller Band en Abracadabra.
1: Radio Drenthe.
2: Live vanaf het Bevrijdingsfestival in Assen. Drenthe viert de vrijheid.
0: Ja, David.
3: Ja.
0: Wij moeten nu inmiddels echt heel erg ons best doen om elkaar te kunnen verstaan. En wij staan op een meter afstand van elkaar.
3: Ja, inderdaad.
0: Want naast ons daar is weer een band beginnen te spelen.
3: Ja, en een meter achter ons staat de box waar het geluid van die band uitkomt.
0: Wat zeg je?
3: Een meter achter ons staat de box waar het geluid van die band uitkomt.
0: Ja, precies. Nou ja, dat hoor je dus nu in volle gang achter ons. We maken het kort, het is hier hartstikke gezellig. Zometeen na 4 uur gaan we even bellen met Henk Nijmeijer. En Henk Nijmeijer is de verschilmaker van dit jaar hier op het Bevrijdingsfestival in Assen. En Henk die zet zich in voor de rechten van de LHBTI+ gemeenschap. Hij is de regenboogambassadeur van Drenthe. Zometeen gaan we dus eventjes contact met hem zoeken. Eerst is hier Marianne Veenstraat, het is zo is het.

Peter Frampton was dat. En Show Me The Way, zometeen na 4 uur gaan we bellen met een verschilmaker. Ja, die is er speciaal dit jaar door te laten zien dat hij de vrijheid in praktijk brengt. Ja, maakt hij toch onderscheid op die manier. Het is Henk Nijmeijer voor de provincie Drenthe. Hij is de regenboogambassadeur van Drenthe. En hij heeft gisteravond ook het bevrijdingsvuur in Wageningen opgehaald samen met de loopgroep. Zometeen na 4 uur ga ik dus met hem bellen. We gaan eerst naar Frank Boeien. Dit is Zwart-Wit.

0: beleef de vierde editie van de TT City Run op zaterdag 20 juni. Ren vanaf het TT-circuit naar de sfeervolle binnenstad van Assen. Iedereen kan meedoen en er zijn verschillende afstanden. Maar de inschrijving gaat snel. Meer dan 3000 deelnemers doen al mee. Schrijf je nu snel in op ttcityrun.nl.
1: Nieuw bij Marktkauf Meppen, de Marktkauf-app. Download nu gratis deze app en ontdek het zelf. Activeer exclusieve coupons, spaar punten en pak direct extra voordeel op je boodschappen. Marktkauf Meppen, kijk op marktkaufmeppen.nl.
2: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholts weer.
3: Ze zijn er weer.
4: Overheerlijke asperges. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
5: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit Pessen en Assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
6: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
8: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De directeur van Milieudefensie, Donald Pols, gaat naar Tata Steel. Hij wordt directeur duurzaamheid van het staalbedrijf in IJmuiden. Pols werkte 11 jaar bij Milieudefensie en werd het gezicht van de beweging bij rechtszaken tegen Shell en ING. Milieudefensie heeft geen begrip voor zijn overstap naar Tata Steel. Volgens de beweging een van de grootste vervuilers van Nederland. Milieudefensie heeft dan ook per direct afscheid van hem genomen. Pols zelf spreekt van een logische volgende stap en zegt dat hij wil laten zien dat industriële verduurzaming ook van binnenuit kan worden aangedreven. De Britse premier Starmer heeft Iran gewaarschuwd dat pogingen om het antisemitisme in het Verenigd Koninkrijk aan te wakkeren niet getolereerd zullen worden. Volgens Starmer is de regering versneld wetgeving aan het maken voor kwaadaardige bedreigingen. In het Verenigd Koninkrijk zijn de afgelopen tijd meerdere antisemitische incidenten geweest. Zo raakten vorige week nog in Londen 2 Joodse mannen zwaar gewond bij een mesaanval. Meerdere incidenten werden opgeëist door een pro-Iraanse islamitische beweging. Het Roemeense parlement heeft de regering weggestemd. Een ruime meerderheid stemde in met een motie van wantrouwen tegen de premier. Die werd ingebracht door de Sociaaldemocraten samen met een radicaal-rechtse partij. De Sociaaldemocraten waren vorige maand al uit de regering gestapt uit onvrede met de bezuinigingsplannen van premier Bolo Jan. De zalmindustrie bedreigt het leven in de Noorse fjorden, blijkt uit onderzoek van een Noors milieuinstituut. De zalm wordt gekweekt in kooien voor de kust. Om het proces te versnellen krijgt de zalm speciale voedingsstoffen, maar het overgrote deel blijft achter in het zeewater. Daardoor komen grote hoeveelheden stikstof, fosfor en koolstof in het water terecht. Het weer: in het zuidoosten is het bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten is het droog en vrij zonnig. Het is 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen, in de rest van het land droog met soms wat zon. En het is dan iets frisser met een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
9: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
10: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
11: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
10: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
11: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
12: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
13: Trulies met Grenke.
14: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
13: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
14: Precies wat we nodig hadden.
13: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren.
15: Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
16: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
15: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
17: Radio Drenthe.
18: Live

0: Taylor Swift was dat. En Open Light.
1: Radio Drenthe.
2: Live vanaf het Bevrijdingsfestival in Assen. Drenthe viert de vrijheid.
0: Ja, Drenthe die viert zeker de vrijheid. En dat doen we met elkaar hier op het Bevrijdingsfestival in Assen. We zijn er live bij op Radio en TV Drenthe. Tot 10 uur vanavond. Houden we je op de hoogte van alles wat hier plaatsvindt. En kun je ook even live meekijken. Hoe leuk is dat toch, David?
3: Nou, inderdaad.
0: Ja, gezellig. Inmiddels is de rust een klein beetje wedergekeerd. Want naast ons wordt nu even niet opgetreden op het Sena Stage. Wel op Main Stage begint nu Ellen ten Damme samen met het Noordpoolorkest.
3: Ja, nou, dat is toch wel iets waar naar uit wordt gekeken. Je kunt ook meekijken nu, zie ik. We hebben live beelden vanaf het podium. En
0: ja,
3: daar
0: leuk.
3: Staat Ellen in een mooi rood pak. En al die tientallen muzikanten om haar heen van het Noordpoolorkest. Dat wordt een mooi optreden.
0: Ja, dat is toch altijd wel een beetje spectaculair, hè? Zo'n heel orkest om je heen.
3: Ja.
0: Dan is dat podium gelijk vol. En ik zie al dat de handjes de lucht in gaan. Dus volgens mij wordt het een ontzettend leuk feestje. Heb je geen plannen? Ik zou zeggen, kom gezellig hier naar het Bevrijdingsfestival in Assen. Zometeen gaan we bellen met een verschilmaker dit jaar. Dat is Henk Nijmeijer. Hij is de regenboogambassadeur van Drenthe. Gaan we zometeen mee bellen naar Crowded House. This is The Weather With You.

0: Crowded House op Radio Drenthe. En The Weather With You.
1: Radio Drenthe.
2: Live vanaf het Bevrijdingsfestival in Assen. Drenthe viert de vrijheid.
0: Ja, en ik heb het al gezegd. Ik zou gaan bellen met de verschilmaker Henk Nijmeijer. Ja, en die heb ik zeker weten nu aan de lijn. Henk, een hele goede middag.
3: Ja, ook een hele goede middag.
0: Ja, ik heb je aan de lijn, Henk, omdat je niet hier bent op het Bevrijdingsfestival in Assen, hè?
3: Klopt, ik zit op Malta.
0: Ja, wat doe jij op Malta?
3: Ik ben hier gevraagd om een presentatie te geven over een paper wat we hebben gemaakt.
0: Ja?
3: Op verzoek van de Universiteit van Malta over... wat we in Drenthe nu met elkaar samen doen. En hoe wij werken met elkaar aan sociale veiligheid. En dat dat een unieke methode is. Wij noemen dat een beetje het Drenthe model. Maar dat staat eigenlijk voor dat we samen met gemeenten en de provincie, met alle Drentse gemeenten trouwens en provincie, en bijvoorbeeld ook met maatschappelijke partners en bijvoorbeeld sportverenigingen die we doen in ons programma Veilige Kleedkamer. Daar hebben we dan, die werken samen aan inclusie. En juist die vorm van samenwerking is erin een heel belangrijk aspect.
0: Ja. En daar ben je mee opgevallen blijkbaar. Want ze hebben je dus uitgenodigd om daar met meerdere partijen over te komen praten daar op Malta.
3: Ja, klopt. En het is, het valt nationaal ook op. Ook natuurlijk omdat de sporters en de sportverenigingen enthousiast reageren en ook allemaal mee willen doen. Maar tegelijkertijd, kijk, er wordt al heel veel beleid gemaakt als het gaat over inclusie. En dat willen we allemaal met goede voornemens. Maar het gaat uiteindelijk om hoe werkt het ook in de praktijk.
0: Ja.
3: En daar zijn we dan in Drenthe waarschijnlijk net een stap verder dan andere provincies of andere gemeenten.
0: Ja, dat is dan toch mooi om te horen. Jij als regenboogambassadeur moet daar toch heel erg blij om zijn dat we daar in Drenthe verder mee zijn.
3: Ja, zeker. Ja, ik ben er ook heel blij mee.
0: Ja.
3: En ik ben natuurlijk ook super trots op dat de provincie een sociale agenda heeft. Waardoor we dit ook mogelijk maken. Maar het valt dus daar klaarblijkelijk ook op. Het loont ook voor een provincie om hier energie in te stoppen.
0: Ja. Jij bent ook de verschilmaker dit jaar. Je hebt gisteren het vuur ook gehad, hè, in Wageningen. Hoe was dat moment?
3: Ja. Oh, dat was echt een geweldig moment. Ik moet zeggen, het was een hele ervaring om dat te doen. En aanvankelijk denk je, is het nou echt een soort theater? Maar dat is het niet. Het is gewoon een... Ik vond het een mooi overgang waardoor je ook reflecteert wat vrijheid ook echt betekent. Dat die overgang van dodendenking richting het bevrijding en het feest van bevrijding.
0: Ja.
3: Ja, dat is ook een moment om even goed bij stil te staan en te reflecteren over en wat nu dan. We zeggen allemaal wel dat we vrij zijn en dat vieren we ook. Maar is dat ook wel werkelijk zo?
0: Ja, is dat werkelijk zo volgens jou, als ik jou die vraag mag stellen?
3: Nee, dat is ook niet zo. En iedereen, voor iedereen is dat natuurlijk ook een andere vrijheidsbeleving.
0: Ja.
3: Ik kan nog steeds niet met mijn man hand in hand ook niet in Assen op straat lopen. Zonder dat er rare blikken komen of mensen raar kijken. Terwijl als je man, vrouw of een heterostel bent, dat op een normale manier kunt doen. En dan kijkt niemand vreemd. Dat vinden we allemaal heel geaccepteerd. Dus ja, vrijheid is soms ook wel heel betrekkelijk. En dit is een vrij eenvoudig voorbeeld. Maar ja, het geldt natuurlijk voor meerdere zaken waarin vrijheid nog absoluut niet een automatisch gegeven is.
0: Nee. Hoe belangrijk is het dus dat we dat gaan vieren, dat we dat vieren elke jaar, dat we dat ook blijven vieren?
3: Nou ja, het moet niet alleen een feest zijn. Het moet ook juist zijn over en wat gaan we dan vervolgens ermee doen. En dus ook met elkaar erover praten. Dus het besef moet er ook zijn. En dat vind ik ook belangrijk. En daarom vind ik ook hoe het Bevrijdingsfestival Assen, zeg maar, daar, of Drenthe moet ik zeggen.
0: Ja.
3: Daar is een mooie positieve draai en heeft gegeven door het Bevrijdingsplein in te richten. Waarin thematisch toch heel belangrijke zaken worden besproken met elkaar. Waar ruimte is voor een gesprek. En dat vind ik toch heel essentieel om dat ook onder de mensen te brengen. En dat bracht mij gisteren bij als verschilmaker, wat een hele eervolle titel was en is. Bracht mij ook wel tot dat besef dat we daar nog steeds mee door moeten gaan. Ja.
0: Jij gaat mooie dingen doen dus daar op Malta. Maar ondertussen kan je hier dus helaas niet bij zijn op het Bevrijdingsfestival. Mis je het een beetje?
3: Nee. Ja, eigenlijk wel. Ik mis het wel. Maar tegelijkertijd weet ik ook dat wat wij morgen doen hier op Malta, dat het ook van groot belang is. Dus daarin moet je soms keuzes maken.
0: Ja.
3: En ik weet, volgend jaar dan start de Bevrijdingsfestival in Assen. Dan hebben we in Drenthe de aftrap van het van het grote nationale bevrijdingsfestival. Nou, dan zijn we er gewoon bij en hebben we echt een mooi feest. En mooie momenten gaan we dan maken met elkaar.
0: Absoluut, dan treffen we elkaar daar, Henk.
3: Helemaal goed.
0: Helemaal fijn. Dankjewel dat je even aan de lijn wilde komen en tijd voor me vrij wilde maken. En heel veel succes daar in Malta.
3: Hartelijk dank. En jullie ook daar heel veel succes en een heel leuk feest.
0: Dankjewel. Doeg.
3: Tot ziens.

0: Carl Simon was dat en Kodachrome. Ja, je kunt hier van alles. Je kunt hier natuurlijk naar een van die fantastische optredens komen bij een van die mooie podia. Maar er is ook nog genoeg ander vertier. Wat je niet kunt, is iets wat onze Janine wel mag. Want waar ben jij, Janine?
1: Nou, er zijn ook dingen op het festivalterrein waar de adrenaline een beetje door je aderen gaat stromen. En het is onderdeel van de Marine Roadshow. En dat laat Defensie een beetje... Ja, kun je een beetje achter de schermen kijken bij Defensie? Nou ja, we zitten dus in een boot. En niet zomaar een boot. Dit is een speedboot. En we vliegen hier over de Bagaarse Plas heen. En dat doe ik niet alleen. Wat vind je ervan?
2: Helemaal prima dit. Ik vind het helemaal prima.
1: Hoeveel kilometer per uur gaan we, denk je?
2: Ik denk... 70. Wow.
1: Oké. <Okay. laughs> De brandstof is op. En dan lig je zomaar ineens stil midden op de Bagaarse Plas.
3: Moet ik heel even langs, hoor.
1: Nou ja, en we hebben dus fel oranje reddingsvesten aan. En dan denk je, is dat niet wat overdreven? Als je weet hoe goed ik kan zwemmen, is dat niet overdreven? Kunnen jullie een beetje zwemmen?
4: Ja, ik heb zelf denk ik 20 diploma's, dus ik kan wel zwemmen.
1: Oh, dat is een pak van mijn hart dat jij dat allemaal kan. En jij?
5: Ik heb ook alle zwemdiploma, ABC.
1: Mooi. Nou ja, op zich, het is wel spannend, maar wij voelen ons veilig, toch? Ja. Gaan we kijken of we deze boot weer aan de praat krijgen.
5: Ja.
1: Hij doet het weer. Ja. Oké, de snelheid komt er weer in. Ik hou hem goed vast. Als je op de kant staat, lijkt het niet zo hard te gaan. Maar het gaat wel hard. Dit is niet best, hoor. We worden ook echt nat hier, hoor.
3: Zo, dat was hem weer.
1: Zo, dat was hem. Oké. Hoe vond je het?
4: Ja, super gaaf wel mee te maken. Hoog adrenaline gehaald in ieder geval.
1: Inderdaad, de adrenaline waar ik het over had, die was zeker aanwezig. En Richard, volgens mij heb jij hier veel te veel lol in.
3: Ik vind het wel leuk, ja. Dus als dit je werk is, dan is dat natuurlijk geweldig. Dus,
1: Je gaat nog even door vandaag.
3: Ik ga nog even door vandaag.
1: Heel veel succes.
3: Dank je.

0: mobiel nodig? Mobifit. Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
1: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
2: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
3: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
1: In Hogeveen.
4: Ben je op zoek naar de perfecte e-bike? Kom dan naar de e-bike testdag op zaterdag 16 mei. Van 10 tot 4 kun je gratis proefritten maken op de nieuwste Giant e-bikes. Onze experts staan klaar met persoonlijk advies. En profiteer van exclusieve aanbiedingen alleen op deze dag. Je vindt ons bij de wielerbaan Assen Stadsbroek. Geniet van een hapje, een drankje en een gezellige sfeer. Aanmelden is niet nodig. Mis het niet en ervaar zelf het gemak van elektrisch fietsen. Volg ons op Instagram, Giant Store Assen. Tot zaterdag 16 mei.
2: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra sierbestrating.
5: Het is even na 16:30. We gaan naar het laatste nieuws uit Drenthe met David van der Spoel.
6: Goedemiddag. Het optreden van Chef Special op het Bevrijdingsfestival in Assen gaat niet door. De band meldt dat er griep is en dat ze daarom niet kunnen optreden. De organisatie van het festival heeft vervangers weten te strikken. Xander de Bisonnier en Sven Versteeg sluiten vanavond het festival af. Op de kruising van de Nobellaan en de Eindhovenstraat in Assen zijn vanmiddag een auto en een scooter op elkaar gebotst. De scooterrijder raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Na het ongeluk was de weg een tijdje afgesloten, maar inmiddels is de weg weer vrij. En de gemeente Assen wil Podium Zuidhagen voor miljoenen aanpakken om fors op de energiekosten te besparen. Het is de bedoeling dat de verbouwing deze zomer start. Het cultuurgebouw kan na de operatie nog zo'n 20 jaar mee. De verbouwing kost bijna 4 miljoen euro. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op onze website rtvdrenthe.nl. En je vindt het in de app.
5: David, dankjewel. En dan gaan we naar het weer in Drenthe. Greta Spannenburg.
7: Het is vandaag droog en wat aan de kille kant. En die kilte komt deels door de matige noordoostelijke wind en deels door de vele bewolking boven ons. In het noorden en westen van Drenthe breekt straks af en toe de zon door. En later vanmiddag kan ook elders nu en dan eens een glimp van de zon te zien zijn. Maar verwacht er niet te veel van. Maximum temperatuur ligt rond 14 of 15 graden.
8: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Odido. MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
10: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
11: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95.

0: Pointer Sisters waren dat. En I'm so excited.
1: Radio Drenthe.
2: Live vanaf het Bevrijdingsfestival in Assen. Drenthe viert de vrijheid.
0: Ja, en hier om ons heen, als we om ons heen kijken, dan zien we al die artiesten nog steeds staan. En ook Ellen ten Damme is nog steeds lekker aan het optreden hier op de main stage op het Bevrijdingsfestival in Drenthe. Robert, die heeft even voorafgaand aan het optreden, is hij even backstage gekropen. Robert, waar was je nou ook alweer precies?
3: We staan intussen op het RTV Drenthe Main Stage, hoe zijn eigen podium, zo je wilde. Bij mij staat Reino, de dirigent van het Noordpoolorkest. Ja, en dat is toch altijd een klein beetje een spannend moment voor zijn optreden, dan kan ik me voorstellen.
4: Ja, of op het podium passen en of we op tijd klaar zijn met soundchecken. En vooral of het mooi weer blijft. Ja. Heel veel spannende dingen.
3: Nou, hebben jullie gelukkig een dakje, boomje, dus ja. Dat scheelt. Maar dat doet natuurlijk wel iets voor het publiek als je in de stroomregen staat te spul.
4: Ja, nee, maar het blijft droog, dus dat wordt hartstikke leuk zometeen.
3: Oh, dat gaat lukken. En jij zegt net, of we allemaal op een podium passen, is het wel eens gebeurd dat het niet lukte? Of dat je met 40 man op een paar vierkante meter moest staan?
4: Nee, dat is natuurlijk goed voorbereid, maar het is echt 42 mensen en Ellen ten Damme samen met ons op een podium. Dat is best wel bijzonder voor zo'n buitenfestival natuurlijk.
3: Ja, 43 in totaal. Dus.
4: Ja, dat hebben ze hier niet continu. Dus dat is spannend voor ons en voor het festival.
3: Ja, wat voor show kunnen mensen zomaar even wachten?
4: Ja, je zegt dak gaat eraf natuurlijk. Maar wat leuk is dat het zijn die liedjes van Ellen. Het is super vrolijk, opwindend, spannend. En dat hele orkest dendert je over je heen. Ja. Dus vooral heel veel bekende liedjes ook. Maar ook een paar nieuwe liedjes van Ellen. Dat is spannend.
3: Hoe hebben jullie je daarop voorbereid als orkest?
4: We hebben met Ellen gekletst welke liedjes. Dan schrijven wij arrangementen. Hè, voor elk instrument krijgt een eigen partij. En we hebben ze net even gerepeteerd in het centrum van Assen.
3: Ja.
4: Ja, één keer.
3: Wat een werk dan.
4: Ja, maar dat is toch leuk?
3: Ja, nee, hartstikke leuk. Maar ik probeer me dat even voor te stellen. Omdat die je een selectie maakt wat voor liedjes ze gaan doen. Ja. En dan moeten jullie daar helemaal een per nummer een arrangement op schrijven.
4: Ja, er zijn ook een paar liedjes die hebben we eerder met haar gedaan. Er waren arrangementen van. We hebben ook een paar nieuwe arrangementen geschreven. Ja. Ja.
3: Hoeveel tijd je dan gemiddeld in zit? Een arrangement maken.
4: Nou, er zijn arrangeurs die doen dat in een halve dag. Ik doe er ongeveer 2 dagen over per arrangement.
3: Ja.
4: Hangt er ook van hoe ingewikkeld het liedje is of wat je allemaal wil uithalen met de sectie, maar reken maar op 1 à 2 dagen per arrangement.
3: Ja, precies, maar daar zitten ja dagen en dagen aan voorbereiding en werken.
4: Ja, ja.
3: Denk je dat de mensen die hier straks staan, dat die dat snappen, die dat weten? Nee. Hoe zo'n diamant er eigenlijk hier op het podium staat?
4: Ja, dat moeten ze gaan voelen en horen, maar ze hoeven ook niet te weten wat er achter de schermen gebeurt. Je moet je door de muziek laten raken.
3: Dat begrijp ik, maar denk je niet dat het raken van de muziek misschien nog beter weet, dat je weet hoeveel tijd en energie er in steuken is?
4: Nou, ja, dat weet ik.
3: Dus voor mij geldt dat zo,
4: ja, hoor. Ja. Nou, misschien voor sommige mensen geldt dat. Dan hoop ik dat die mensen weten dat het heel veel voorbereiding gaat hebben. Maar je moet gewoon dit over je heen laten komen. Dat is prachtig.
3: Ja, precies. We zullen iedereen die we straks tegenkomen in ieder geval vertellen hoe ongelooflijk...
4: Hebben we 3 jaar voorbereiding.
3: 3 jaar voorbereiding. Hoe ongelooflijk veel werk er is en hoe bijzonder het is dat jullie hier staan.
4: Ja, leuk.
3: Heb je er zin in?
4: Jazeker.
3: Oh. Ja. Jullie gaan nog even opbouwen, maar je zult je niet verder van het werk
4: af. Ik nog en dan gaan we om 4 uur beginnen.
3: Ja, dat komt vast goed. Wees er dus bij Edwin Drenthe Main Stage hier op het podium. En realiseer dus aan je star hoeveel tijd en energie erin zit. En wij zullen nog even kijken of we Ellen ten Damme spreken kunt. Nou, succes.
0: Nou, hoe mooi is dat inderdaad. Reinoud Douma, dirigent van het Noordpoolorkest. En zometeen dus gaan we eens even kijken of het ook Robert gelukt is om Ellen ten Damme voor die microfoon te krijgen. Zometeen hoor je dat. En dat is eerst Take On Me.

0: is dat. En Take On Me. Ja, net zag je al dat het Robert gelukt was om even met Reinoud Douma te spreken. De dirigent van het Noordpoolorkest. Gebeurde allemaal even voor vier uur, vlak voordat het optreden begon. Maar ja, nu is de grote vraag, is het Robert ook gelukt om Ellen ten Damme te spreken?
1: Ben je klaar voor, Ellen?
2: Ik ben er helemaal klaar voor.
1: Ja, je praat nog gewoon erin zo.
2: Nou ja, ik weet nooit wat ik praten moet. Want ik ben opgegroeid in de Achterhoek.
1: Ja.
2: Maar ik heb zelf nooit de praat. Altijd Anne Hut.
1: Ja.
2: Toen ben ik naar Groningen verhuisd. Mooi, maar leuk, ja. En toen naar Drenthe. En toen weer naar Groningen. En nu in Amsterdam. En nou ja.
1: Hey, Vurke, wat bevalt het beste?
2: Welke taal? Welke tool?
1: Nee, waar voel je thuis, zeg maar?
2: Oh, in het noorden.
1: Ja, toch wel?
2: Ja, gewoon als ik hier kom, dan merk ik weer, oh ja, hier ben ik opgegroeid.
1: Ja, want ja. Wij claim je natuurlijk altijd wel een klein beetje als Drenthe. En is dat ten onrechte of is dat wel een beetje zo? Voel je nog wel ergens een beetje Drenthe?
2: Ik voel me zeker nog Drenthe, ja. Ik voel me gewoon thuis, omdat ik, zoals jij praat, denk van, oh ja, leuk, dat herken ik gewoon. Dat is gewoon mijn jeugd.
1: Ja.
2: Ik ben van mijn 5e tot mijn 20e in Drenthe geweest. Dus ja. Dat is wel de belangrijkste periode in je leven, volgens mij. Ja, dus zeker.
1: Warme herinneringen wat dat betreft.
2: Ja, en ik kom er ook nog. Mijn zus woont in Roden. Nou, mijn moeder is net verhuisd naar Nietap. Dat ligt net over de grens. Nee, dat ligt nog.
1: Het ligt nog, ja, zeker.
2: Oh.
1: Ja.
2: Maar dat ligt vlakbij Leek. Nou goed, ja. Dus daar praten ze sowieso in mengelmoes. Ja.
1: Alsjeblieft, binnenboord. Hé, hey, maar wat duurt dat nog wat voor. Je traint natuurlijk al jaren en jaren op. Je hebt honderden shows gespeeld. Hiervoor, ja, je Drentse volk is daar, om dat zo maar te zeggen. Duurt dat dan ook nog wat bijzonders?
2: Ja. Ik zou altijd eerder ja zeggen tegen een optreden in Drenthe. Of Groningen, ja. Dan in Limburg of zo. Ook allemaal lieve mensen, maar je voelt gewoon dat je daar bent opgegroeid en thuis voelt.
1: Ja.
2: Dus dat heeft altijd iets extra's. En dan kom ik allemaal bekenden tegen van vroeger, al bij de van die vrijwilligers die hier werken en zo. En ik denk, oh god, die, ja, leuk.
1: Een fantastisch weerzien hebben we dat betreft.
2: Ja, ja, mensen van heel lang geleden. Ik ben al oud, dus van 50 jaar geleden of zo.
1: Dat valt dan nog wel met.
2: Valt reuze met.
1: Ja, en als we het nog even over de muziek hebben, want je treedt straks al een prachtig concert met het Noordpoolorkest. We hebben net al even een spreuk met de dirigent Reinoud. En die vertelde eigenlijk hoeveel werk erin zit om zo'n compositie te maken, om zo'n liedje te maken. En ik denk dat mensen daar helemaal niet weten hoeveel tijd en energie daarin giet zit.
2: Nou, je hebt het schrijven van een tekst, je hebt het schrijven van muziek.
1: Ja.
2: Daar moeten akkoorden bij, daar moet een arrangement bij vooral. Zeker met een orkest, want een orkest is het probleem. Je kan niet gewoon zeggen, nou, dit zijn de akkoorden, kijk maar.
1: Succes. Yeah.
2: Dat soort bands heb ik ook wel gehad. Sovjet Sex heette dat bijvoorbeeld. Maar een zo groot Noordpoolorkest, dat moet allemaal van tevoren heel precies gearrangeerd worden.
1: Yeah.
2: En dat kost ook heel veel tijd en werk voor de arrangeur. Dat heb ik zelf niet gedaan. Ik ga wel eigen liedjes doen ook. Onder andere Waterige Maan, dat gaat over Drenthe. En mijn nieuwe single, Rare Dingen. Ik vind het heel leuk dat Reinoud die heeft gearrangeerd voor een groot orkest. Dus die gaan we voor het eerst uitproberen.
1: Met er nog liedjes bij dat je zegt, nou, die ben ik, vind ik ook nog spannend. Wat ik bedoel, je doet het al jaren, maar dat vind ik toch nog wel spannend om dat te doen.
2: Nou, sommige liedjes heb ik al zo lang niet gedaan dat ik daar wel een beetje bang voor ben en een spiekbriefje erbij ga leggen. Ja, ik heb ze ooit gedaan, maar blijkbaar had Reinoud daar een mooi arrangement van gevonden. En gaan we nog wat van stal halen. Bijvoorbeeld Franse liedjes, Duitse liedjes. Ja, sommige heb ik al heel lang niet gedaan. Leuk. We gaan een mengelmoes doen vandaag. Oud, nieuw.
1: Ja, precies. Ja. Nou, we gaan het allemaal volgen. Ik ben heel benieuwd. Nog één absolute vraag. Dat is eigenlijk een klein beetje een privévraag. Maar ik ben dan zelf benieuwd. Verveelt het ook nooit? Blijft het elke keer weer mooi om het podium op te staan, om voor het publiek te staan? Denk je nou nooit eens van, nou,
2: nee, ik denk nooit wat jij gaat bedoelen. Nou, voor mij hoeft het niet. Nee, ik denk altijd, zodra ik in de buurt kom van het podium en het publiek zo zie, dan word ik meteen weer blij en word ik wakker. Zo kan ik het beste omschrijven. Ik krijg meteen adrenaline en zin.
1: Focus.
2: Het is echt nog nooit op voorgekomen dat ik niet wou. Nee.
1: Nou, dan zal dat vandaag ook niet gebeuren.
2: Nee, zeker niet.
1: Wij zullen je met rust laten verder. Hartstikke bedankt in ieder geval. En succes zometeen.
2: Veel plezier.
1: Yo. Ja, dankjewel.
2: Mooi.
1: Yo. Mooi, ja. Ha ha ha.

0: Ja, Robert Palmer was dat en Best of Both Worlds. Terwijl hier het rumoer alweer lekker aan het toenemen is, David. Het is hier hartstikke gezellig op het bevrijdingsfestival.
1: Ja, nou, ik had gedacht, het is toch een beetje koud. Ik denk, misschien dat het wel een rustige editie wordt, maar niets is minder waar.
0: Nee, het
1: is hartstikke vol.
0: Het gewoon lekker doorloopt. Heel belangrijk is eventjes om te vertellen dat wij nu niet meer op de televisie te zien gaan zijn. Dat gaat wel weer gebeuren, want straks na 7 uur, dan kan je alles gewoon weer via TV Drenthe volgen. Maar we zijn nog wel te zien.
1: Ja, absoluut. Op onze website rtvdrenthe.nl, daar is een livestream te vinden. En daar zijn we ook gewoon op beeld te zien straks tussen 5 en 7. En daarna om 7 uur dus weer ook op televisie.
0: Ja, dus dan hoef je niks te missen. Gewoon eventjes naar onze website gaan op rtvdrenthe.nl. Vind je dus inderdaad die livestream. En dan kan je gewoon blijven meekijken naar het bevrijdingsfestival hier in de Assen bij de Bochelhuizen Plassen. Nou, wij gaan zo meteen gewoon lekker verder hier natuurlijk op radio. Zo meteen natuurlijk nog veel meer gezelligheid. En leuke artiesten. Ik moet eventjes pikken. Ik weet zo even niet uit mijn hoofd wie we allemaal nog gaan krijgen.
1: Nou ja, ik hoop dat we Xander Bizonier nog even een microfoon onder de neus kunnen duwen. Dat zou wel leuk zijn. Dat is toch een beetje de verrassingsact van vandaag, omdat Chef Special heeft afgezegd.
0: Ja, daar is griep hè, binnen de band.
1: Ja, ja. Inderdaad.
0: En Xander de Bizonier en Sven Versteeg, die zijn dus inderdaad nu van de partij om vanavond hier af te sluiten om 10 uur. Ja, ik ga er toch vanuit dat ze er zo langzamerhand zullen zijn.
1: We gaan het zien.
0: We gaan het allemaal meemaken. Blijf lekker luisteren, zou ik zeggen. En voor de beelden, ga even naar onze livestream op de website van rtvdrenthe.nl.
2: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
3: Ja, ik lig al uren wakker.
2: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
4: Lekker slapen, Dekker slapen.
5: Dekkerslapen.nl.
6: Jou blij maken met de mooiste fashion. Dat is wat Up-to-Date Woman het liefste doet. Met leuke, hippe merken als Harper en Eve, Garcia, Lofies en Jaya. Laat je verrassen en adviseren voor een te gekke toffe outfit. Up-to-Date Woman in Warenhuis van der Veen, Assen.
7: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
9: Joehoe!
8: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
10: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
11: Clemens Peters met het NOS Journaal. Hulpverleners zijn bezig 3 ernstig zieke patiënten van het Nederlandse cruiseschip Hondius af te halen om ze daarna naar Nederland te brengen voor behandeling. Het gaat onder meer om een Nederlander. Op het schip is een uitbraak van het Hanta-virus. Mogelijk hebben mensen elkaar aangestoken. Normaal gebeurt dat van dier op mens. Wel vermoedt de WHO dat de eerste besmetting aan land gebeurde. Daarna zou het zijn verspreid onder de passagiers. 3 mensen aan boord zijn al overleden, onder wie 2 Nederlanders. Het schip ligt nog altijd voor de kust van Kaapverdië. Het mag de haven niet in. In België zijn 5 Nederlanders aangehouden nadat de politie 208 kilo cocaïne had gevonden in een loods. En er is ook een Belg opgepakt. De politie werd getipt over verdachte handelingen op een bedrijventerrein in Ranst, een dorp in de provincie Antwerpen. Er zouden opvallend veel auto's bij een van de panden zijn verschenen nadat er de avond ervoor een container was gelost. Ter plaatse konden de 6 mensen worden gearresteerd. En de Belgische politie trof ook een achtergelaten auto aan waarin pakken cocaïne lagen. Premier Jetten noemt het een goed idee om van Bevrijdingsdag een officiële vrije dag te maken. Hij gaat daarover bespreken met de Sociaal-Economische Raad die daarover gaat. Bevrijdingsdag is sinds 1990 al een officiële feestdag, maar veel werknemers zijn maar eens in de 5 jaar betaald vrij. Wel wordt het in steeds meer cao's elk jaar een vrije dag. De directeur van Milieudefensie, Donald Pols, gaat naar Tata Steel. Hij wordt daar directeur duurzaamheid van het staalbedrijf in IJmuiden. Pols werkte 11 jaar bij Milieudefensie en werd het gezicht van de beweging bij rechtszaken tegen Shell en ING. Milieudefensie heeft geen begrip voor zijn overstap naar Tata Steel. Volgens de milieubeweging is dat een van de grootste vervuilers van Nederland. En Milieudefensie heeft dan ook per direct afscheid van Pols genomen. Het weer in het zuidoosten is het bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten droog en vrij zonnig, bij 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog, met soms wat zon bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
9: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
12: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
13: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
14: Oh yeah.
13: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
12: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
15: Trulease met Grenke.
16: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
15: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
16: Precies wat we nodig hadden.
15: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Grenke.nl.
17: Wij zijn
18: Medipoint. Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
19: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
18: En voor de aangepaste fiets van Maria.
20: En zo kan ik er weer op uit.
18: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
17: Medipoint.
18: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
15: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
17: Medipoint.
18: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
21: Radio Drenthe.
22: Live.

0: zijn Brian Adams en Melanie C. En When You're Gone.
1: Radio Drenthe.
2: Live vanaf het Bevrijdingsfestival in Assen. Drenthe viert de vrijheid.
0: Ja, de vrijheid wordt hier inderdaad nog steeds uitbundig gevierd. En ook achter ons, David, daar begint Nina Bailey op het Sena Stage.
3: Ja, inderdaad. Nou, en dat kunnen we horen inderdaad.
0: Ja, zeker. En gezellig. En je bent er eigenlijk op deze manier toch nog live bij. Alleen al door de speakers die tegen onze studio aan staan te blazen.
3: Wij staan praktisch op het podium.
0: Is ook een beleving, hè? Toch? Ja, het is hier sowieso een ontzettende leuke beleving. Als je nog niks te doen hebt en je hebt wel zin in een feestje, zou ik zeggen, kom lekker hier naartoe naar het Bevrijdingsfestival in Assen. Want de komende uren staat er nog van alles op stapel, David.
3: Nou, inderdaad. Nina Bailey dus nu. En daarna komt op dat podium Maya Maria. En daarna Black Briar, de rockband uit Assen, die inmiddels de hele wereld aan het overtoeren is. Dus dat wordt ook een mooi stukje herrie op de band straks.
0: Ja, zeker weten.
3: En verder, ja, we hebben nog wat om naar uit te kijken op de Blue Stage. Daar hebben ze ook van alles. De Blue Bones treden daar vanavond op. Jesse Lee en de Alchemax. En Guy Forsyth Band komt ook nog daar optreden.
0: En we sluiten natuurlijk af vanavond om 10 uur met Xander de Buys van J en Sven Versteeg.
3: Ja, blikkendag.
0: Blikkendag.
3: Gezellig.
0: Allemaal in de Polonaise. Lijkt me een hartstikke leuk feestje. Dus heb je niks te doen, kom vooral lekker hier naartoe. Of volg ons eventjes niet via de televisie, maar wel via onze livestream op de website @tvdrenthe.nl. Gaan we door met muziek. Dit zijn de Doobie Brothers.

Maxima was dat. En Doris Day, straks na 5:30 bijzonder bezoek hier in de studio. Gerard en Lisbeth komen langs. Nou, Gerard is van Popcork Sing. En Lisbeth is Lisbeth Bloemendaal. Zij is de weduwe van Pieter Wittenberg. En Popcork Sing die heeft net een ode gebracht aan Pieter Wittenberg. Pieter Wittenberg was jarenlang actief op het Griekse eiland Lesbos. Daar hielp hij vluchtelingen. Maar hij belandde wel in de juridische strijd met de Griekse overheid. Nou, in januari van dit jaar werd hij definitief vrijgesproken na jaren. Maar helaas heeft hij daar maar heel kort van kunnen genieten, want afgelopen maart overleed hij al. Nou, mooi ode dus is hier geweest van Popcork Sing aan Pieter Wittenberg. En zometeen hoor je hoe dat beleefd is.

0: Paradijs en gratis parkeren. Designer Outlet Ochtrop Duitsland. 20 minuten van Enschede.
1: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
2: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak.

0: Inmiddels is de weg weer vrij. En de gemeente Assen wil Podium Zuidhagen voor miljoenen aanpakken om fors op de energiekosten te besparen. Het is de bedoeling dat de verbouwing deze zomer start. Het cultuurgebouw kan na de operatie nog zo'n 20 jaar mee. De verbouwing kost bijna 4 miljoen euro.
1: David, dank je wel. En dan gaan we naar het weer in Drenthe. Grita Spannenburg.
2: Het is vandaag droog en wat aan de kille kant. En die kilte komt deels door de matige noordoostelijke wind en deels door de vele bewolking boven ons. In het noorden en westen van Drenthe breekt straks af en toe de zon door. En later vanmiddag kan ook elders nu en dan eens een glimp van de zon te zien zijn. Maar verwacht er niet te veel van. Maximum temperatuur ligt rond 14 of 15 graden.
3: Op 5 mei vieren we de bevrijding van Nederland. Militair Toon Hunkemuller kwam om in de strijd op de Grebbelinie voor onze vrijheid. Hij was 20 jaar. Laten we er wat van leren en vier de vrijheid voor iedereen. nmm.nl/vrijheid.
4: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
5: Wij zijn Medipoint.
6: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
7: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
6: En voor de sta-opstoel van Toon.
8: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
6: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Je zou je

0: is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Medipoint. Medipoint. Met de juiste zorg.

0: VTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
1: Ben je op zoek naar de perfecte e-bike? Kom dan naar de e-bike testdag op zaterdag 16 mei. Van 10 tot 4 kun je gratis proefritten maken op de nieuwste Giant e-bikes. Onze experts staan klaar met persoonlijk advies. En profiteer van exclusieve aanbiedingen alleen op deze dag. Je vindt ons bij de wielerbaan Assen Stadsbroek. Geniet van een hapje, een drankje en een gezellige sfeer. Aanmelden is niet nodig. Mis het niet. En ervaar zelf het gemak van elektrisch fietsen. Volg ons op Instagram, Giant Store Assen. Tot zaterdag 16 mei.

0: De Blues Brothers op Radio Drenthe. Everybody needs somebody to love.
1: Radio Drenthe.
2: Live vanaf het Bevrijdingsfestival in Assen. Drenthe viert de vrijheid.
0: En Drenthe viert volop de vrijheid hier op het Bevrijdingsfestival in Assen. Het is nog steeds lekker druk hier op het terrein. En er wordt volop gegeten en gedronken. Ja, het is een beetje die tijd. Hè. Er mag af en toe wel eens eventjes wat in. En er wordt natuurlijk volop genoten van alle live muziek en het hele mooie randprogramma. Nou, de hele dag kan je het volgen tot 10 uur. Vanavond zijn we er live bij op radio en televisie. Momenteel heel even niet op televisie, maar wel via de livestream via onze website te volgen. Vanaf 7 uur is het allemaal ook weer op TV Drenthe live te volgen. Zometeen ga ik in gesprek met een heel mooi initiatief. Ik ga met Gerard praten, ik ga met Lisbeth praten over een ode aan een heel mooi mens. Eerst gaan we naar Bente en Bluff. Hoe hou ik dit vast?

0: Tangerine was dat. En 3 Minute Holiday. Ja, ik heb bezoek in de studio. En hopelijk kunnen we elkaar een klein beetje verstaan. Want ze staan wel gewoon naast me. Maar ja, met het lawaai op de achtergrond. We gaan ons best doen. Ik heb Gerard naast me staan. En Liesbeth, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Nou, we kunnen elkaar voorlopig nog verstaan. Dus dat scheelt in ieder geval. Jullie bezoek, jullie komst naar de studio. Dat heeft natuurlijk een reden. We moeten hem even gewoon uit gaan leggen, denk ik. Bij het begin beginnen. Het heeft alles te maken met Pieter Wittenberg. Pieter was jouw man, Liesbeth.
1: Ja, dat klopt.
0: En Pieter kennen we natuurlijk als activist. Hè? Vooral, hij heeft heel veel mensen geholpen. Op Lesbos, Griekenland, heel veel vluchtelingen geholpen.
1: Ja.
0: Maar lag nogal overhoop met de overheid daar.
1: Ja, dat klopt inderdaad. We zijn begonnen, Pieter en ik, als hulpverleners op Lesbos.
0: Ja.
1: Pieter ook vooral op zee, om mensen te redden.
0: Ja.
1: En sinds 8 jaar liep er een rechtszaak tegen hem als mensensmokkel.
0: Ja, zo zagen de Grieken over, ja. zo zagen ze hem in ieder geval. Afgelopen januari is hij compleet vrijgesproken.
1: Ja, eindelijk. Na heel veel jaren kwam eindelijk het verlossende woord.
0: Ja, was een opluchting.
1: Vrijspraak, heel erg veel opluchting. Ja.
0: Ja, was hij blij?
1: Hij was blij, maar hij was zo ontzettend moe.
0: Ja, al die jaren strijden.
1: Heel erg moe van de strijd.
0: Ja. Ja. Ja, kan ik me voorstellen. Ja.
1: En ook wel het gevoel, en nu dan? Nu zijn we vrijgesproken en hoe gaat het dan nu verder?
0: Ja.
1: Durven we weer, kunnen we weer opkomen voor de vluchtelingen? Durven we weer de zee op te gaan? Daar was hij heel erg mee bezig.
0: En wat was zijn antwoord?
1: Zijn antwoord was van, ik ben er zelf op dit moment gewoon te oud voor. Dus dat kan ik niet meer. Maar ik zal wel kijken of ik op een andere manier mij in kan zetten om toch dit belangrijke werk en de vluchtelingen onder de aandacht te brengen.
0: Hij wilde die vluchtelingen blijven helpen.
1: Ja, precies. Ja,
0: mooi. Ja. Pieter is helaas overleden afgelopen maart. Ja. Hij heeft eigenlijk maar, ja, kan ik het zo zeggen, heel kort kunnen genieten van dat vrije gevoel, als het ware.
1: Ja.
0: Ja, dat gaat hij trouwens helemaal los achter ons.
1: Ja.
0: We proberen het. Hij zou ook verschilmaker zijn hier op het Bevrijdingsfestival. Hoe vond hij dat?
1: Nou, hij was heel verrast om dat te horen. En ook wel ontroerd eigenlijk. Ook blij ermee. En als ik dan voor mezelf mag spreken, waarom zou ik Pieter als verschilmaker gezien hebben?
0: Ja.
1: Is dat denk ik vooral omdat hij zich durfde uit te spreken. Hij durfde voor zijn mening uit te komen en te gaan staan voor wat hij in het leven belangrijk vond.
0: Ja.
1: En wat hij vooral belangrijk vond was, iedereen in het leven is gelijk. De ene mens is niet beter dan de ander. We hebben allemaal recht op een goed bestaan. En of je nou ervoor bent of alle vluchtelingen naar Nederland of naar Europa moeten komen, daar ging het niet over.
0: Nee.
1: Het ging erover dat we ieder mens als mens kunnen en mogen en willen zien.
0: Mensen in hun waarde laten voor
1: precies.
0: Wie ze zijn.
1: Precies.
0: Gewoon als mens. En alle randvoorwaarden vallen dan weg.
1: Ja, precies.
0: Ja, tot het laatste toe, hè?
1: Tot het laatste toe. Helaas, wij kwamen begin januari terug. De dag nadat we terugkwamen ging hij voor de eerste onderzoeken naar het ziekenhuis. En 2 dagen later wisten we dat hij niet meer beter zou worden.
0: Jeetje, Mina.
1: Ja.
0: Ja, en dat moet een enorme klap geweest zijn.
1: Dat was een hele grote schok.
0: Want
1: eigenlijk de blijdschap voor de vrijspraak, die hebben we niet kunnen voelen.
0: Nee, die valt dan eigenlijk een beetje het niet.
1: Ja.
0: Ja, ja. Je bent hier vandaag en je bent hier vandaag natuurlijk niet zonder reden. Pieter is er natuurlijk niet als verschilmaker meer bij. Maar, en dan ga ik even naar Gerard. Ja. Gerard van Popcork Sing uit Assen.
2: Ja.
0: Ja. Jullie hebben iets prachtigs gedaan. Want jullie hebben hier net opgetreden en jullie hebben een ode gebracht aan Pieter.
2: Ja, wij hebben het lied You're the Voice.
0: Ja, van John Farnham.
2: Opgedragen aan Pieter.
0: Ja, mooi. Waarom wilden jullie dat doen?
2: Nou, via een van onze koorleden die Pieter en Liesbeth goed kent.
0: Ja.
2: En ook in contact met, ik denk, de directeur van het festival. Kwam ter sprake dat Pieter eigenlijk uitgenodigd was als verschilmaker.
0: Ja.
2: Voor vandaag. Maar dat heeft hij niet meer lijfelijk mogen beleven. En zo is het balletje eigenlijk gaan rollen. En kwam de vraag of wij met het koor, omdat we misschien wel wat toepasselijke liederen dan in het repertoire hebben, of we hem daarmee eer zouden kunnen doen.
0: En meteen hebben jullie ja gezegd?
2: Dat moet dan even formeel via het bestuur en even met de dirigent overleggen. Maar daar hebben we van harte ja op gezegd.
0: Ja.
2: Omdat we het een mooi gebaar vonden. Juist omdat het lied ook gaat over You're the Voice, over het verschil maken.
0: Ja, je stem laten horen.
2: Je stem laten horen, zelf opkomen, niet in angst gaan neerzitten, niet stilzwijgen, maar in actie komen. En dat heeft Pieter gedaan, dus we vonden het lied uitermate passend om hem daarmee te eren.
0: Ja, was het lastig om hem te repeteren, zo'n nummer? Want je weet natuurlijk dat er een lading achter zit. Is dat dan, ja, maakt het dan extra moeilijk?
2: Wij hebben het nummer redelijk recent ook al een keer opgevoerd en we oefenen hem regelmatig. We hebben er gisteren tijdens de laatste repetitie wel inderdaad even bij stilgestaan. Dat het, zeker als je er een verhaal bij vertelt, en dat hebben we gedaan, hè, dus dat het publiek ook wist dat we het lied aan Pieter opdroegen. Dat inderdaad enige beladenheid met zich mee kan brengen.
0: Ja.
2: En toen heeft de dirigent gezegd van, hou wel dan op dat moment zelf even je focus op het zingen.
0: Ja, slim.
2: En volgens mij is dat ons goed afgegaan.
0: Ja, ik kijk naar Liesbeth, jij was daarbij.
1: Ja.
0: Hoe was het?
1: Het was heel erg ontroerend. Ik stond met tranen over mijn wangen.
0: Oh.
1: Gelukkig met een aantal vrienden om me heen die me gesteund hebben. En ik moet zeggen, het koor heeft zo fantastisch mooi gezongen. Niet alleen dit lied voor Pieter, waar ik ze heel erg dankbaar voor ben.
0: Ja.
1: Om dit op deze manier naar voren te brengen. Maar er zoveel enthousiasme en liefde in het koor. Dus ik ben ontzettend blij en dankbaar dat op deze manier Pieter geëerd wordt, laat ik het maar zo noemen.
0: Ja, en je hebt het ook opgenomen, hè, zei je?
1: Ik heb het opgenomen.
0: Dus je kan nog even terugkijken.
1: Precies.
0: Wat had Pieter ervan gevonden?
1: Ik denk dat Pieter bescheiden geweest zou zijn en gezegd hadden van, moet dit nou? Het hoeft niet voor mij.
0: Ja, maar ja.
1: Ik ben niet de enige die belangrijke en goede dingen doet. Maar hij zou ook wel, hij zou er ook blij mee geweest zijn.
0: Nou, dat vind ik prachtig. Mooi. En jij bent denk ik heel erg dankbaar dat het gebeurd is zo, denk ik, op deze manier.
1: Ik ben heel blij dat Pieters naam gewoon weer genoemd wordt. Dat mensen Pieters naam horen. En misschien het als stimulans zien van durf te gaan staan voor wie je bent en wat je wil zijn in het leven.
0: Mooi. Mooie boodschap. Daar vind ik het echt een hele mooie om daar af te sluiten. Dank allebei dat jullie hier in de studio waren. Ik heb het nummer klaarstaan, You're the Voice. Dan niet gezongen door Popcorn Xing. Helaas. Ik hoop dat we dat nog een keertje kunnen doen, Gerard. Dat zou leuk zijn. Maar wel door The Kingdom Choir. Dus ik stel voor dat we daar even naar gaan luisteren. Dank jullie wel.
2: Dank je wel.

0: hoor, de Voice was dat. Een ode dus aan Pieter Wittenberg van Popcore Xing. En daarmee zit het voor mij erop. Ik geef het stokje door aan Ruben Koren. Hij neemt je mee naar 10 uur. Veel plezier.
1: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
2: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haar stijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
3: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
2: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
5: Clemens Peters met het NOS Journaal. In het hele land zijn de bevrijdingsfestivals in volle gang. De aftrap werd gegeven in Utrecht, waar premier Jette en schrijver Splinter Chabot het bevrijdingsvuur ontstaken. In Pijnakker zijn de festiviteiten afgelast nadat iemand onwel was geworden op het feestterrein. Het is onbekend hoe het nu met diegene gaat. Bij het bevrijdingsfestival in Haarlem werd het op een gegeven moment zo druk bij het optreden van bankzitters dat bezoekers in de verdrukking kwamen. Een bestuurder van een bestelbusje is om het leven gekomen toen hij op de snelweg A1 vlak bij de Duitse grens achterop een vrachtwagen botste. Die truck stond bij de afslag De Lutte in de file te wachten bij de grenscontroles. Als gevolg van het ongeluk werd de A1 richting Duitsland afgesloten. Bij De Lutte staan regelmatig files vanwege grenscontroles, net als bij andere grensovergangen op snelwegen. Anderhalve week geleden kwam een bestuurder in Gelderland om bij een kettingbotsing op de A12 vlak bij de Duitse grens. Hulpverleners zijn bezig 3 zieke patiënten van het Nederlandse cruiseschip Hondius af te halen om ze daarna naar Nederland te brengen voor behandeling. Op het schip is een uitbraak van het Hanta-virus en mogelijk hebben mensen elkaar aangestoken. Normaal gebeurt dat van dier op mens. Wel vermoedt de WHO dat de eerste besmetting aan land gebeurde en daarna zou het zijn verspreid onder de passagiers. 3 mensen aan boord zijn al overleden, onder wie 2 Nederlanders. Volgende week is de eerste winactie bij het inleveren van blikjes en flesjes bij een tikkieautomaat, meldt de producentenorganisatie Verpakt. Als je aan de actie deelneemt, krijg je per 15 cent 1 ticket waarmee je kans maakt op een geldprijs. De actie duurt 10 weken en is onderdeel van een pakket aan maatregelen om de wettelijke inzameldoelstelling van 90% te halen. Het kabinet dreigt onder meer het statiegeld te verdubbelen als de drankindustrie niet zelf zou zorgen dat er meer ingeleverd zou worden. Het weer in het zuidoosten is het bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten droog en vrij zonnig. Het is 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land blijft het droog met soms wat zon bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
6: BTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
7: Ben jij nog niet overtuigd van de voordelen van zaagwater? Kom langs in de showroom van Emisoft en dan weet ik zeker dat daar verandering in komt.
8: Nieuw bij Marktkauf Meppen, de Marktkauf-app. Download nu gratis deze app en ontdek het zelf. Activeer exclusieve coupons, spaar punten en pak direct extra voordeel op je boodschappen. Marktkauf Meppen, kijk op marktkaufmeppen.nl.
9: Ciao Nederland, klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
10: Ik krijg een vakantiebroertje.
11: Huh?
10: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
11: Cool, wil ik ook.
12: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
13: Europakinderhulp.nl.
14: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
11: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
15: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
16: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
17: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
18: Radio Drenthe.
19: Live vanaf het Bevrijdingsfestival in Assen.
18: Met Ruben Koren.

0: mama.
1: Radio Drenthe.
2: Live vanaf het Bevrijdingsfestival in Assen. Drenthe viert de vrijheid.
3: Ja, Drenthe, een heel goedenavond. Het is 5 mei, Bevrijdingsdag 2026. Het kan je niet ontgaan zijn. De hele dag al zenden we live uit vanaf de Bachelhuizenplas in Assen. Het Bevrijdingsfestival Drenthe. En we gaan voorlopig nog niet naar huis. Dat is ontzettend leuk. Tot 10 uur ben ik tot uw dienst. We brengen de sfeer vanaf het festival tot in de woonkamer. Of misschien wel tot bij jou in de auto. Waar je ook bent, RTV Drenthe is bij je. En dat doe ik gelukkig niet alleen de komende uren. Robert Oosting, die is lekker op tjak. Hij haalt de verhalen vanaf het festivalterrein, waar echt van alles te beleven is. Natuurlijk, er zijn heel veel podia en heel veel goede artiesten, maar er is veel meer dan dat. Wat dacht je van een mega reuzenrad? Je kunt echt tot grote hoogte stijgen hier op het festivalterrein. Defensie is ook in grote getalen aanwezig met heel veel marine en met de landmacht. Er is een hoop te zien. Kortom, genoeg te vertellen de komende uren live vanaf het Bevrijdingsfestival, dus Drenthe. En dat vindt plaats aan de Bachelhuizenplas in Assen. Ik ben overigens ook heel benieuwd hoe jij deze bevrijdingsdag beleeft. Ik vind het ontzettend leuk om van je te horen. Ik heb de studiotelefoon gewoon meegenomen hier naar de Bachelhuizenplas. Je kunt een appje sturen op het welbekende telefoonnummer 0592-331188. Dus laat gerust van je horen. 0592-331188. Het is RTV Drenthe dus, vanaf het Bevrijdingsfestival Drenthe, met zometeen The Supremes en The Happening, naar deze van Casey en The Sunshine Band. Meezingen mag hoor. Dit is Give It Up.

Dreams op Radio Drenthe. En The Happening daarvoor nog Casey en de Sunshine Band. En Give It Up live vanaf het Bevrijdingsfestival Drenthe aan de Bachelhuizenplas in Assen. Waar op dit moment uiteraard ook gespeeld wordt door artiesten. Op het hoofdpodium, het RTV Drenthe hoofdpodium, staat de artiest Fee. Dat is eigenlijk een opkomend talent, singer-songwriter. Ze maakt Nederlandse muziek en dit is een van haar liedjes. Fee is haar naam dus. Dit is Wonderbaarlijk.

0: Haar naam is Fee en ze staat op dit moment op het hoofdpodium hier bij het Bevrijdingsfestival. Je hoorde wonderbaarlijk. Eerder vanmiddag stond Koor Geen Gehoor hier op de planken. Grappige naam sowieso. Janine zocht ze op net voordat ze het podium opgingen.
1: Dit heb ik nog niet zo vaak meegemaakt, maar ik sta nu zelf op een podium. En wel op het blues stage. Maar daar komt zometeen Koor Geen Gehoor. Die komt hier zometeen te staan. En dit is eigenlijk jouw plekje, hè?
2: Dit wordt mijn plekje, ja, dat klopt. Ik sta vast even wennen.
1: Janine Hartlief, dirigent van Koor Geen Gehoor. Vertel, wat is dat? Want het heeft iets te maken met mensen die eigenlijk niet kunnen zingen.
2: Ja, dus een koor voor mensen die niet kunnen zingen hoef ik gelukkig niet te bepalen. Dat mogen ze zelf doen. Dus ik hoef geen auditie te doen van, nou ja, jij mag hier wel bij. Vaak voor mensen die vroeger bijvoorbeeld op school verteld zijn van, nou, zingen doe jij dat maar niet. En die het dan toch heel leuk vinden. Dus het is ook een beetje hun weer uit hun schulp krijgen. En het gaat vooral om, laten we al die regels er even van afhalen en alles wat je daarin tegenhoudt. En gewoon weer terug naar het plezier. En het hoeft allemaal niet zo perfect. Gewoon lekker zingen. Dus het gaat meer om plezier, verbinding en gaan.
1: Als ik hier sta, dan denk ik wel van, oh jee, stel je voor, ik moet zingen. En mensen komen hier allemaal luisteren. Dat lijkt me ook wel een beetje spannend. Hoe krijg jij die mensen dan uit hun schulp?
2: Nou, ik moet zeggen, er waren een aantal die best wel zenuwachtig waren, inderdaad. Dus ik was een aantal gisteren hebben generale repetitie gedaan. En er waren een aantal die toch zeiden, ik vind het toch wel spannend. Dus ik probeer dan te zeggen, joh, wij zijn aangeprijsd als een koor dat niet kan zingen. Wat kan er nou misgaan, jongens? Ik bedoel, als het misgaat, dan klopt het. En anders gaan we alleen maar heel erg verrassen, want ik vind het namelijk helemaal niet vals. Dus... ja,
1: ik heb Koor Geen Gehoor wel eens horen zingen. En ik moet zeggen, ik vond het gewoon mooi klinken.
2: Ja, nou, het is sowieso ook altijd in een grote groep blendt alles gewoon mooi samen. Dus in die zin klinkt het gewoon goed. En ik vind het oprecht gewoon echt niet vals. En nou, sommigen zeggen als ze ertussen staan, nou, je hebt het niet gehoord als je ertussen staat. Dan denk ik, ja, maar daar gaat het niet om. En hier, ja, het gaat erom, we stralen heel veel plezier uit. En ik denk dat het gewoon hartstikke leuk wordt. Dus.
1: Het gaat om het plezier. Wat gaan jullie zingen?
2: Oeh, een hele lijst. We gaan Elvis liedjes zingen. We hebben sowieso echt een vrijheidsnummer ingestudeerd. Dat was echt wel even goed instuderen qua timing en zo. Maar ja, het wordt een hele lijst met bekende meezingers. Dus ik hoop dat het publiek lekker mee gaat doen. Want druk zit er niet op dat het goed moet zijn in ieder geval. Dus wat dat betreft gaat het leuk.
1: Bekende meezingers dus zometeen. En u wordt ook verwacht om lekker mee te zingen, denk ik. Hier bij het Bluespodium. Dus om 1:00 zometeen Koor Geen Gehoor.
0: Ja, dat was eerder vanmiddag. Dus Janine zocht op Koor Geen Gehoor. Nou, wat dat betreft zou ik daar mijn beste thuis kunnen voelen, denk ik. Want zingen is niet helemaal mijn ding. Het is Radio Drenthe vanaf het Bevrijdingsfestival Drenthe aan de Bachelhuizenplas in Assen, waar de avond langzaam zijn intrede doet. Maar het wordt er niet minder gezellig van. Hoor. Op de radio krijg je zo meteen George Ezra, Budapest. En eerst nog Night Fever. Dit zijn de Bee Gees.

0: what we do.
1: George Ezra. Budapest.
2: Radio Drenthe.
3: Live vanaf het Bevrijdingsfestival in Assen. Drenthe viert de vrijheid.
1: Ja, waar ik zojuist eigenlijk pas voor het eerst ben aangeschoven vanaf 6 uur. En ik mag hier tot 10 uur zitten. Iemand die hier al veel langer staat is David van der Spoel. David, goedenavond.
4: Hallo, hallo.
1: Hoe is het ermee, jongen?
4: Ja, maar goed.
1: Heb je thuis zin?
4: Ja, de sfeer zit erin. De mensen zijn gezellig.
1: Het is leuk om hier te zijn, toch?
4: Hapje gegeten. Ja,
1: kijk,
4: mag niet klaar.
1: Er wordt goed voor je gezorgd. Dat doet me deugd, dat doet me deugd. Hey, ik voel even een noodzaak om iets uit te leggen. Want mensen vinden het bovenal hartstikke leuk dat we uitzending maken vanaf hier. Maar mensen vragen terecht ook van ja, waarom zenden jullie dan die artiesten niet uit die hier op die podia staan? Nou, dat behoeft misschien een kleine uitleg. Dat is eerder vanmiddag ook al eens uitgelegd. Maar dat komt omdat een artiest zeg maar, moet daar goedkeuring voor geven. En er komt gewoon heel veel bij kijken, hè? Dus dan moet je op voorhand een artiest vragen. En een artiest moet dat goedkeuren. Nou, een lang verhaal kort, het is heel veel werk. En 9 van de 10 keer zegt een artiest uiteindelijk, nou, doe toch maar niet. Dat is een beetje wat het is, toch?
4: Ja, inderdaad. En bovendien is het wat ze op het podium maken en opnemen. En dat is niet hetzelfde als wat wij uitzenden. Wij zenden natuurlijk normaal gesproken gewoon muziek uit de computer.
1: Ja.
4: En daarvan kunnen wij een soort kwaliteit garanderen. Maar als we artiesten gaan uitzenden, ja, dan zit daar iemand anders op waarvan wij niet weten wat die aan het doen is.
1: Nee, precies. Dus dan
4: dat is ook een beetje spannend.
1: Ja. Dus we hebben gezegd van dat doen we niet. We brengen de sfeer. Maar daarvan heb ik een klein beetje stiekem heb ik toch een lijntje gelegd met een van de podia. Hier, ik ben daar vanmiddag heel druk mee geweest. Luister even mee, komt-ie. Hoor je dat? Silent Disco. Grapje.
4: Leuk grapje. Ik schrok mijn hoedje.
1: Goed, RTV Drenthe, we zijn vanaf het Bevrijdingsfestival Drenthe. David is er de hele avond bij, ik ben erbij, ik ben blij. En zometeen is Robert Oosting ook gewoon op Jack. Die moest ook even een hapje eten, maar die is zometeen gewoon weer terug. Die gaat heel veel sfeer halen hier vanaf het Bevrijdingsfestival. Dus waar we nog tot 10 uur vanavond zijn. Met Ilse de Lange zometeen, Get It Right, naar deze van de dijk.

vrouw die later deze maand in Emmen speelt. Te gek zeg. Ze hebben op het Root Rips and Brews Festival in Emmen Ilse de Lange weten te strikken. Je hoort haar met Get It Right ervoor nog de dijk. En dansen op de vulkaan. Het is vandaag 5 mei. We vieren de vrijheid. RTV Drenthe is live aanwezig op het Bevrijdingsfestival Drenthe. Waar we zometeen eens even gaan kijken of Robert nog in de buurt is. Om wat sfeer te brengen hier vanaf het festivalterrein. Ik draai ook nog Mark Ronson zometeen samen met Amy Winehouse. Valerie naar deze van Wham. Dit is Wake Me Up Before You Go Go.

0: Wham op Drenthe en Wake Me Up Before You Go Go. Robert Weston, dat is natuurlijk een bekende artiest voor RTV Drenthe. We draaien hem graag en hij komt ook graag bij ons langs. Hij stond vanmiddag hier op de Sena Stage. Dat is een podium net naast de studio van RTV Drenthe. En Robert, die zocht hem op.
1: We staan achter de Sena Stage. Ik bleef goed spieken. En als het goed is, is onze eigen Robert Weston hier op dit moment aan het opbouwen. Nou, ik heb hem al zien staan, dus we kunnen een heel uitgebreid verhaal van mij. Oh, er komen wat roadies met allerlei apparatuur nou naar buiten toe. Dat ging allemaal net goed. Het is een komen gaan van artiesten hier op het Sena Stage. Maar goed, Robert Weston die zal hier nou eens goed staan. Ik zie cowboyhoeden, vrouwen met cowboyhoeden op, dus dat moet goed komen. We lopen even achter de dames aan.
2: Komt op tv hoor.
1: Ja, en dat klopt. Ze komen op tv. Als de meneer zegt dat ze op televisie komen, nou, dat heeft alles te maken met het feit dat we een camera bij ons hebben. En ja, ik zie hem staan. Robert Weston staat hier gewoon in levende lijven. Hey, mooi, mooi. Ik kom even bij jullie staan, als dat mag. Even kijken of dit qua licht zo wil. Want we staan ook tegen het licht in natuurlijk. We gaan gewoon even omdraaien. Ja, het is live, dus het maakt allemaal niks uit. Maar hij heeft een mooie gitaar, man, trouwens.
3: Bedankt. Ja, dat is mijn naam.
1: Handmade, ja. Nou, ik had hem herkend door de letters. Maar handmade uit Amerika?
3: Klopt.
1: Heeft niet heel lang geleden werd.
3: Nee, klopt. En we gaan ook bijna weer. En ik zeg we, want zij gaan ook. Ja,
1: ja, want wat is dit voor trio, zeg maar?
4: Ja,
1: vertel
4: het.
1: Ja, ik bedoel dat niet.
4: Ja, ja. Ja, dat ik kan het heel dubbel bekijken.
1: Ja, nee, ik bekeek het enkel. Maar we horen het netjes houden, maar even ook met T-stip te maken.
3: Ja. Nee, dat is Kim.
1: Ja.
3: Kimmy June. En dat is Antoinette Vos.
5: Hi.
3: En samen zijn zij de Orange Blossoms. En samen zijn wij als trio Robert Weston en de Orange Blossoms.
4: Ja. Wij zijn al zijn meisjes voor een dag. Ja. Mag je ons een keer lenen?
1: Nou, dat is een royaal, Riant, ja.
3: Ja, nee.
1: Ik kan niet iedereen zeggen hier.
3: En daar word ik ook nog voor betaald ook.
1: Ja. Nou, dat is werkelijk waar. We kunnen een keer een dag rond van baan. Dan kun je zien hoe een verslaggeving...
3: Ja, nee, lijkt me hartstikke leuk.
1: Mijn gitaarspel en zang is waarschijnlijk niet zo goed als dat van je. Maar goed, dat kunnen we ook wel weer met redden.
3: Oh, dat heb ik wel eens gezien. Jij kan wel spelen.
1: Oh, dat ben de mening over verdeeld. Hé, hey, maar we gaan het niet over mijn gitaarspel, hè, maar over wat jullie hier voor fantastische show gaan doen. Want wat hebben jullie voorbereid hier?
3: Een uur met knetterharde country liedjes. En dus ook moderne country, maar ook wel ouderwetse country. Eigenlijk een mix van alles wat. Yeah. En eigenlijk is bijna alles eigen werk wat we spelen. Want,
1: dat is toch ook wel vet?
4: Sena Stage, dus ja. Wij dachten eigen werk, hoe mooi is dat?
1: Ja. Ja. Dat is toch eigenlijk veel mooier dan het speelt van Koch?
4: Ja, we vinden dat allebei heel leuk om te doen. Maar eigen werk, dat zijn toch je eigen kindjes?
1: Ja. Is dat dan ook griezelig dat je een nummer van een ander doet? Of als je iets van Johnny Cash speelt, dan weet je gewoon... Ja, dat vindt iedereen mooi, maar dat is heel bekend. Maar als je iets van jezelf maakt, dat is toch veel gevaarlijker? Veel kwetsbaarder.
4: Nou, het is inderdaad best wel spannend. En de teksten die we vandaag gaan zingen, nou, vandaag vallen ze eigenlijk wel mee. Ja. Maar we hebben zo ons heel therapieboekje, dat hebben we thuis gelaten vandaag. We doen vandaag alleen de leuke dingen.
1: Ja. Op toch in ieder geval dat mensen hier niet tot tranen geroerd staan.
4: Nee. Ja, misschien ook wel. Hè. Je kan ook van mooiheid door tranen geroerd
1: raken. Ja, dat klopt.
5: Zeker natuurlijk ook nog een Nederlandse oude klassieker in een country jasje vandaag.
1: Mogen we er al een klein beetje voor sorteren welke dat is?
3: Ja, wat mij betreft. Ja, gaan we zeggen?
5: Ja. Ja. Oh, What a Night. Wat denk je dan?
1: Ik ben heel benieuwd hoe dat ging klinken.
5: Het is een nacht.
1: Ja.
5: Ja.
1: Hoe dat in een country jasje.
5: Ja, in het Engels. Ja. Maar iedereen mag gewoon meezingen. Ja. Dus ja.
1: Hebben jullie er een beetje zin in?
4: Heel veel zin in. Ja, het was even hectisch, maar...
1: En dan sta ik hier nog met een microfoon te drummen, zeg maar, terwijl jullie aan het soundchecken...
4: Maar leuk natuurlijk, dat is alleen maar leuk. Ja, ja. Ik voel me helemaal het sterretje vandaag.
1: Ja, dat zijn jullie ook vandaag wat dat betreft. En voor jou is dit natuurlijk een thuiswedstrijd.
3: Ja, zeker weten. Ik ben Assenaar en ik vind het superleuk om op dit feestje te spelen. Ik vind dit een leuk feestje van het jaar.
1: Ja. Nou, ik weet zeker dat het helemaal goed ging komen. Laatste vraag. Vrijheid is natuurlijk het thema vandaag. Hebben jullie daar nog op versorteerd met de show?
3: Niet echt. Maar voor ons is vrijheid wel dat je kan zingen wat je wil. En kan schrijven wat je wil. En dat kan niet overal. En dat kan ook niet in het land waar we zo graag komen.
1: Nee, precies. Ja. Ik vind dat een heel mooi politiek antwoord. Ik doe het je niet na.
3: Nee, oké, bedankt.
1: Heb je er nog een toevoeging aan?
4: Nee, ja.
1: Country is natuurlijk ook wel een beetje vrijheidsmuziek.
4: Precies, vrijheid, natuur, alles wat gewoon, feestje bouwen vandaag, denk ik dan maar.
1: Ik ben zeker dat het goed ging komen. Sena Stage, mocht je hier dit lusten als je hier bent, dan nou hierop aan. En anders zoek ze op, want ja, jullie muziek is ook gewoon te belusten.
3: Ja hoor, zeker, Spotify, ja.
1: En heel veel succes in Amerika dan.
3: Bedankt.
1: Ja, gewoon dat volgen.
3: Dankjewel.
1: Yo.
0: Robert Weston en The Orange Blossoms in gesprek met die andere Robert. Robert Oosting eerder vandaag. Dit is een nieuw liedje van Robert Weston. Die heeft hij afgelopen week opnieuw uitgebracht. Ook nog eens in Amerika. Hij hoopt dat daar ook een beetje voet aan de grond te krijgen. En dat is hem van harte gegund. Robert Weston dus nu op de radio. Dit is Life's a Beach.

dansen en vooral het herkenbare stemgeluid van Amy Winehouse bij de Valerie op Radio Drenthe. Zometeen na 7 en dan zijn we uiteraard bij terug vanaf het Bevrijdingsfestival Drenthe. Nog tot 10 uur vanavond zijn we hier. En voor het zover is, heb ik in ieder geval voor 7 uur nog de ambassadeur van de vrijheid uit 1997 voor je. Dat was namelijk, voor wie het niet meer weet, Van Dickhout. Zij zaten toen in de helikopter dus als ambassadeurs van de vrijheid. Er is stil in.

0: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de Vier van Drenthe. Vier loopevenementen. Eén gezonde boost voor lijf en geest. Loop er één of ga voor alle vier. De Vier van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
1: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
2: Doe jezelf iets goeds. 31 mei, Meppel City Run in Meppel. Nummer 3 van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
3: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
4: Ik krijg een vakantiebroertje.
5: Huh?
4: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
5: Cool, wil ik ook.
6: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
7: EuropaKinderhulp.nl.
8: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
10: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
11: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
12: Hey, bedankt.
13: Merci.
11: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
14: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
15: Clemens Peters met het NOS-journaal. In het hele land zijn de bevrijdingsfestivals in volle gang. De aftrap werd gegeven in Utrecht, waar premier Jette en schrijver Splinter Chabot het bevrijdingsvuur ontstaken. In Pijnakker zijn de festiviteiten afgelast nadat iemand onwel was geworden op het feestterrein. Het is onbekend hoe het nu met diegene gaat. Bij het bevrijdingsfestival in Haarlem werd het op een gegeven moment zo druk bij het optreden van bankzitters dat... In Parijs stond vandaag een medewerker van een naschoolse opvang voor de rechter voor het seksueel misbruiken van minderjarige meisjes. Eerder dit jaar werd bekend dat er in Parijs tientallen medewerkers van de naschoolse opvang zijn geschorst vanwege wangedrag of seksueel misbruik, vertelt correspondent Saskia Houtuin.
16: Er zijn meerdere rechtszaken aangespannen. Later deze maand begint er weer een andere zaak. Dus ja, dat laat wel zien dat dit een probleem is op een behoorlijk grote schaal. En dat de opening van deze zaak vandaag ook echt wel wordt gezien als iets groots.
15: De burgemeester van Parijs heeft beloofd €20 miljoen uit te trekken om het probleem aan te pakken. De Rolling Stones hebben een nieuw studioalbum aangekondigd, Foreign Tongues. Het album komt op 10 juli uit en er staan 14 nummers op. Een deel is overgebleven van het vorige album, Hackney Diamonds, dat bijna 3 jaar geleden uitkwam. Foreign Tongues is het 25ste studioalbum van de Stones. De Rolling Stones gaan voor zover bekend niet live optreden. Volgende week is de eerste winactie bij het inleveren van blikjes en flesjes bij een tikkieautomaat, meldt producentenorganisatie Verpakt. Als je aan de actie deelneemt, krijg je per 15 cent één ticket waarmee je kans maakt op een geldprijs. De actie duurt 10 weken en is onderdeel van een pakket aan maatregelen om de wettelijke inzameldoelstelling van 90% te halen. Het kabinet dreigde eerder het statiegeld te verdubbelen als de drankindustrie niet zelf zou zorgen dat er meer zou worden ingeleverd. Het weer vanavond en vannacht in het zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog. Morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog met soms wat zon. Bij maxima tussen 12 en 15 graden.

0: Radio Drenthe met de Cara Emerald en Back It Up. En dit was natuurlijk Leo Moorman en Link's Hobby.
1: Radio Drenthe.
2: Live vanaf het Bevrijdingsfestival in Assen. Drenthe viert de vrijheid.
0: Ja, het is echt ontzettend leuk hier op het festival. Er is namelijk heel veel te doen. Veel meer dan alleen maar een paar artiesten op een podium, hoor. Er is echt... Defensie is bijvoorbeeld aanwezig met de marine en de landmacht. Je kunt op een speedboot hier over het water. Het ziet er zeer indrukwekkend uit. Je kunt tot grote hoogte hier in het Reuzenrad... kortom, een hoop te beleven. Robert, die is op Jack op dit moment. Die heeft namelijk ook ontdekt dat er heel veel meer is... dan alleen maar die podia. Hij is even weg uit de drukte.
3: We zijn nog altijd op het festivalterrein en nou in een uithoek. En misschien wel aardig om te vertellen dat er toch ongelooflijk veel gedronken wordt op zo'n festival. Bier houdt dan over. Maar voordat bier bier is, moet je er eerst wat met doen, zeg maar. Het bier wordt gemaakt van water. En water, daar weten ze hier alles van. Want de WMD, de waterleidingmaatschappij Drenthe, ik verspreek me maar, die stiet hier ook, Drenthe Drinkwater. En die ben je druk bezig met allerlei proefjes. Ik weet niet of hier gebrouwen wordt. Nee, dat denk ik niet. Het soort grind en kommetjes en bakjes met zand en allemaal ingewikkelde spullen. Wat zegt u?
4: Zaadbommetjes.
3: Zaadbommetjes.
4: Ja.
3: Wat bent dat?
4: Wat bent dat? Ja, daar moet je bommetjes mee maken.
3: Dat ben je hier aan doen in ieder geval. Nou, we zullen even iemand vragen die wel weet wat er allemaal gebeurt. Dat is natuurlijk niemand minder dan Andy Zobhoff die bij mij stiert. Ik mag toch wel oud-collega zeggen, want anders denken mensen ook van... ja, dat is heel gek om dat niet te benoemen. Ja, maar wat doet jullie allemaal vandaag hier, Andries?
5: Nou, we maken verschillende dingen. Bijvoorbeeld zaadbommetjes voor kinderen. We hebben een heleboel vragen over drinkwater hier liggen. Zodat ze een beetje kennis krijgen van hoe zit dat nou eigenlijk met drinkwater. Ja. En we vertellen ons verhaal natuurlijk over drinkwater aan de mensen. En dat zijn best leuke gesprekken, moet ik zeggen, hoor.
3: Ja, wat is daar leuk aan? Wat ben ding die dan bijvoorbeeld aan bord komt?
5: Nou, is er straks nog wel drinkwater bijvoorbeeld, hè? Komt er straks wel water uit de kraan? Hoe zit het met het douchen? Hoe zit het met hemelwater, met regenwater? Kan ik dat gebruiken voor de toilet? Nou, dat soort vragen krijgen we allemaal.
3: En bent daar rustgevend antwoorden op te geven? Want Drenthe is natuurlijk een provincie. Het is zand, omgekeerd soebad, zegt ze al die. Ja. Dreugde is hier ook een ding. Maar je staat vrij rustig naast mij, dus dat stemt mij goed.
5: Drenthe heeft een prachtig watersysteem. De Drentse A met al die diepjes en zo eromheen. Dus het is een prachtig watersysteem. Daar moet je gebruik van maken. Dus en water vasthouden en op het juiste moment ervan gebruiken. Dus we hebben nog water voldoende voorlopig. Maar wij moeten zelf ook aan de slag. We moeten zoeken naar extra bronnen. Want Drenthe krimpt niet. Het aantal inwoners dat krimpt niet. En de industrie vraagt meer en MKB vraagt meer. Dus dat moeten we wel voor zorgen dat het goed gaat.
3: Ja,
5: en daar hebben we dan een verhaal over. En daar zeg ik er meteen bij. Volgende keer als je onder de douche staat, moet je even nadenken en zeggen... oh, dat is toch heel veel water. En fris kun je zijn in 5 minuten. Dus als je dan 5 minuten doucht, kun je een beetje besparen.
3: Dus het is een lichte oproep hier van douche spaarzaam aan met water.
5: Ja, maar dat is altijd zo. Ga er bewust mee om. Hè. Water is er niet voor niks. En het heeft vanwege hygiëne is het ooit zo gemaakt, dat drinkwater. Dus profiteer ervan. Maar een beetje opletten kan best wel, hoor.
3: Yeah. Ja. Heeft jouw werk hier bij de WMD ook, die zijn ook geopend? Dacht je er eerder anders over?
5: Ja, ik dacht, nou ja, dat water komt vanzelf wel uit de kraan. Ja, het is er gewoon en hoe je niks voor te doen. Maar dat is niet zo. Daar heb ik wel heel veel van geleerd, moet ik zeggen. Ja. In een hele korte tijd moest ik heel veel leren en dat is wel gelukt.
3: Wat fascineert jou zo aan dat product water?
5: Ja, maar je kunt niet zonder water. Zonder water is er geen leven. Dus je hebt altijd water nodig. En juist, dat water is zo fascinerend omdat het overal stroomt. Het is er altijd. Het is geen gas, hè. Wij halen het uit de grond. En de grond, daar vult het water ons altijd aan. Dus het is niet dat het leeg is. Nou ja, de manier waarop dat gaat, dat is geweldig.
3: Je kunt er bier van maken.
5: Ja, Joop Mentik, daar verderop is een collega. Die is ook wel eens in Roeg geweest. Die kan alles vertellen over de ondergrond. Hoe dat dan gaat met prehistorische rivieren. En hoe dat dan zit. Hoe dat water zich weer aanvult. Ja, dat is echt fascinerend. Je moet een keer een dag mee.
3: Ik weet niet hoeveel tijd we hebben. Want ik denk als we Joop voor de microfoon kreeg, dan hebben we een half uur durende bijdrage.
5: Nou ja, weet je, als we een bron maken, hè, we slaan wel eens bronnen, nu in Dalen bijvoorbeeld, hè, laatst op tv. Ja. Nou, dan gaan we 80, 120 meter diep en in die 80, 120 meter zit gewoon de hele geschiedenis van de aarde. Ja. Dat is geweldig.
3: Ja. Nee, ik zit mijn tijd niet enigszins te verlullen, want ik kwam bij jou om de vraag wat hier nou aan tafel gebeurt, wat de zaadbommetjes bent.
5: Dat zijn zaadbommetjes.
3: Ja, wat is dit?
5: Nou, je hebt hier gewoon de grond.
3: Ja.
5: En die grond die doe je bij elkaar, doe je wat water bij en zaad hier van de kruidhoek.
6: Ja, ja, ja, ja.
5: En dat is dus gewoon inheemse planten zijn dat, die doe je erbij. En daar maak je een rolletje van. En eigenlijk heb je dan een zaadbommetje. Wat je dan doet is je gooit hem gewoon thuis ergens in de tuin. En na een paar weken heb je een prachtige bloem in de tuin.
3: Beetje WMD water erop en hartstikke idee.
5: Ja, ik zeg het weer, hè, zonder water geen leven.
3: Nee, dat zeg je mooi.
5: Ja, dus dan heb je dat ook hiervoor nodig. Dus dat moet
3: je
5: doen.
3: Heb je het idee dat je je verhaal hier een beetje hebt kunnen vertellen vandaag aan de mensen? Het is nou rustig, maar misschien was het net anders.
5: Jawel, jawel. Dat kunnen we vertellen. Maar het is niet altijd misschien het mooiste moment. Maar je hebt gewoon hele mooie gesprekken erover. En je moet volhouden. Je moet gewoon blijven benadrukken dat het goed is. En dat het niet vanzelfsprekend dat je kraan komt. En dat we er van alles voor moeten doen.
3: Ah, nog even de hamvraag. Wat vind je lekkerder? Water zo uit de leiding of water wat bij de brouwer geweest is?
5: Vroeger maakten ze bier omdat het water niet goed was. Hè? En dan maakten ze bier omdat je dan wel gezond bleef.
3: Ja, die tijden zijn voorbij.
5: Ja, dat is wel zo. En er komt geen bier uit de kraan. Dat is waar. Hè? Alleen uit de tap.
3: Dat is maar goed ook, Andries. Ja.
5: Maar weet je, het is wel zo. Als we Drents bier hebben, dat is gemaakt van Drents drinkwater. Van de WMD. Dat is... Dus het is een beetje een combinatie.
3: Die cirkel is er...
5: Ik zou zeggen, gewoon een lekker glasje bier. Dat is ook wel lekker.
3: Oh, nou, ik krijg er helemaal dorst van. De dag is nog niet helemaal voorbij. Maar misschien dat wij nog wel eens
7: even... zaadbommetjes maken?
3: Ja, we gaan eerst zaadbommetjes maken.
7: Water erin.
3: Tot straks.
8: Ja, succes met de zaadbommetjes al daar. Dat was Robert Oosting in gesprek met oud-collega Andries Ophof. Met een toch wel inspirerend verhaal over water. Denk er nog eens over na als je onder het hoek staat, zou ik tegen je willen zeggen. Op de radio krijg je nu Dr. Hook en de Madison Show. Dit is When You're in Love. What a beautiful...

0: Everywhere. Daarvoor nog Dr. Hook and the Medicine Show. En When You're in Love with a Beautiful Woman.
1: Radio Drenthe.
2: Live vanaf het Bevrijdingsfestival in Assen. Drenthe viert de vrijheid.
0: Ja, het is de plek waar we al de hele dag verslag doen. Vanaf dat Bevrijdingsfestival Drenthe dus aan de Bachelhuizenplas in Assen. Het is op dit moment net even 6:15 geweest. Een half uurtje geleden, David, was er een toch wel bijzonder moment. Namelijk het 5 mei moment.
3: Ja, inderdaad. En als je nu op televisie kijkt, dan kun je dat ook zien. Er werd een enorm spandoek over het publiek heen uitgetrokken. Met een mooie boodschap erop. Dat 5 mei moment is trouwens in alle festivals in Nederland gebeurd dat.
0: Ja, inderdaad. Dus wat je zegt, een mega spandoek werd eigenlijk over het festivalterrein uitgetrokken. Drenthe viert en herdenkt, staat er groot geschreven. En dat is natuurlijk wel belangrijk om daarbij stil te staan. Want dat is wel hetgene dat we vandaag vieren. En goed, het is prachtig, al die muzikanten. En er wordt een biertje gedronken. Mensen hebben daar een zin. Maar het is wel goed, denk ik, om hier ook bij stil te staan. Voorheen was dit trouwens het 5 voor 5 moment. Maar dat is dus vervangen nu door dit 5 mei moment.
3: Ja, inderdaad. En later gingen er ook nog wat ballen door de lucht. Echt een van die enorme strandballen. Dat is natuurlijk een groot feest. Kun je lekker tegenaan meppen.
0: Ja, dat is lekker. Als je even je frustratie kwijt wil, pak dan zo'n bal, zou ik
3: zeggen. Precies, die gingen er vrolijk door de lucht. Ja.
0: Hey, die ambassadeurs van de vrijheid, David. Dat is natuurlijk ook ieder jaar een ding. Hè? Dit jaar onder andere Diosti Band, Rolf Sanchez. Hij speelde hier eerder vandaag. Hij opende het hoofdpodium. Weet je hoe dat ooit is ontstaan eigenlijk?
3: Nee, vertel.
0: Het was 1991. Toen was er namelijk zanger Hessel. Die woonde op een van de Waddeneilanden. Volgens mij op de Schelling, zeg ik uit mijn hoofd. Die was gevraagd als ambassadeur van de vrijheid. Hè? Die was door het comité 54. Heeft mij gevraagd, joh, zou jij speciaal voor die festivals een liedje willen schrijven en dat dan op een van die festivals willen komen spelen? Nou, dacht hij, dat wil ik wel. Maar ja, ik woon op zo'n eiland. Ik moet naar Alkmaar toe. Dat is niet te doen in een hele korte tijd. Hij had er maar weinig tijd voor. Dus dacht hij, weet je wat, ik bel gewoon de luchtmacht en dan vraag ik of zij me even heen en weer willen brengen. Nou, dacht die organisatie, dat comité, dat gaat hem helemaal nooit worden. Maar niets is minder waar. Dat is toch echt gebeurd. Het leger heeft hem die dag van A naar B verplaatst. Het was dus het initiatief van kroegbaas Hessel. En dat is dus uiteindelijk uitgegroeid tot wat het nu is. Een aantal acts die dus ieder jaar door de lucht gevlogen worden door die fantastische helikopters van de luchtmacht, wat sowieso een spectaculair gezicht is altijd, hè?
3: Ja, zeker weten. Wat goed dat hij dat bedacht heeft.
0: Ja, mooi, hè? 1991. Hij schreef toen speciaal voor 5 mei dit liedje. Hessel, de eerste ambassadeur van de vrijheid dus. Dit is Somebody Told Me.

tussen dansen geblazen op 5 mei. Er mag best dansen, kun je horen van ABBA. Daarvoor nog de eerste ambassadeur van de vrijheid. Dus Hessel uit 1991 en Somebody Told Me. Een nummer dat hij speciaal schreef voor die rol. Zometeen ga ik weer eens even schakelen met Robert Oosting. Die volgens mij bij een van de podia staat hier. Daarover zometeen meer. En over ambassadeurs van de vrijheid gesproken. Vorig jaar was onze Hanna May nog ambassadrice van de vrijheid. Hè? Je hoort haar zo met Bluff samen en Ik ben niet meer bang.

0: Joel en Uptown Girl, daarvoor nog Hannah Mae samen met Bluff. Hannah Mae, die dus vorig jaar ambassadeur van de vrijheid was en daarmee ook in die te gekke helikopter door het land mocht. Ze opende volgens mij vorig jaar hier het hoofdpodium. Ik was daarbij, dat was hartstikke goed, zoals je mag verwachten van Hannah Mae. Robert Oosting die is op dit moment op bezoek bij Blackbriar. Dat is een Drentse band, maar die scoort vooral eigenlijk buiten de provinciegrenzen.
1: We staan hier nog altijd achter de Sena Stage, naast Hoeze Studio. En bij Hoeze aangeschoven, of eigenlijk ik bij hen, Blackbriar. En ik ben ongelooflijk blij dat ze er bent, want is dit jullie eerste keer hier op Bevrijdingsfestival?
2: Nee, de derde keer.
1: De derde keer alweer? Vorig jaar waren jullie in ieder geval niet?
2: Nee, het is al wel een tijdje geleden.
1: Dat is inderdaad een tijdje geleden.
2: Wel spannend.
1: Ja. Hey, maar ik wil het graag even met jullie over het vonden. Want ik denk dat er ontzettend veel Drenthe ben die geen idee hebben wie Blackbriar is, wat voor band dat is. Terwijl jullie in het buitenland ongelooflijk bekend bent en tours doen en weet ik wat dan. Hoe kan dat, René? Dat begin ik even met jou.
3: Hoe het kan, weet ik niet. Daar heb ik nog steeds geen verklaring voor. Maar...
1: Baal ik van, want ik echt, nou komen we met een antwoord.
3: Nee, we hebben er heel hard voor gewerkt natuurlijk. En mede door bijvoorbeeld Jan Stam hier, die ons ook wederom vandaag weer uitgenodigd heeft. Ja. Daar hebben we de mogelijkheden gekregen vroeger. En we hebben dat gewoon lekker uitgebouwd de laatste jaren. En we zijn nou vooral in het buitenland bezig. Zeker, ja.
1: En hoe giet die reis in het buitenland?
3: Ja, dat gaat heel mooi in een tourbus. Ja, nee, dat is hartstikke mooi, hoor. Dat doen we het wel voor.
1: Ja,
3: ja zeker.
1: Ja, want jullie bent, van ver kom. Ik bedoel, je doet het al een hele tijd natuurlijk. En dat werpt dan uiteindelijk zijn vrucht. Nou, moet je dat zo zien?
4: Ja, gewoon door de jaren heen bouw je door. Dus langzaam groeit dat uit. Ja.
1: Moer, wat zei je zo?
2: Ik zei niet opgeven.
1: Nee, precies, dat is ook heel belangrijk. Maar moet je dat al zien als een soort niche product, jullie muziek?
2: Ja, denk ik wel.
1: Maar ik vind het gek dat bijvoorbeeld mensen hier, ik noem even mijn naam, Rolf Sanchez allemaal kennen. En ja, dat is sowieso al gek, moet ik zeggen. Ja, precies. Nou, je bent niet de enige. Maar dat niemand dan Blackbriar kent, of iemand in ieder geval. Jullie hebben natuurlijk wel een niche muziekproduct.
2: Ja, klopt. Ja. Dat...
1: En waarom slaat dat zo aan in het buitenland?

0: Bart, nou, dan moeten we naar Bart. Bart.
1: Ik, ja, ik weet, nou ja, in het buitenland zijn er gewoon veel meer metal-liefhebbers. Ja. Ja, dus wel gewoon een betere markt voor ons, denk ik.
2: En is er nog een specifiek land dat je zegt, nou, dat is echt, daar kunnen wij niet meer normaal over straat. Als we daar lopen, dan wordt iedereen helemaal gek.
1: Oh, waar moet ik beginnen? Ja, Turkije. Nee, ja.
2: Turkije, hè?
1: Ja, dat is echt, ja, dat was heel bizar. Daar hebben we een show, ja, vorig jaar.
2: Vertel eens.
1: Nou, vorig jaar in Istanbul een show gespeeld. Uitverkochte zaal. Ja, echt bizar. Iedereen...
2: Hoeveel volk sluit aan het spul?
1: Dat waren 1100 man. Ja. En die komen dan speciaal voor ons. Dus dat was, ja, was heel tof.
3: Het grappige daar was... Die show die was geboekt. Maar wij wisten natuurlijk helemaal niet wat we daar moesten verwachten. Nee. Dus wij dachten, nou, doe maar een klein zaaltje. Want ja, we gaan naar Turkije. Wie kent ons nou? Maar dat werd steeds een grotere zaal. Steeds grotere zaal. En uiteindelijk stonden we daar voor die 1100 man. Wat misschien niet voor heel veel mensen heel veel klinkt. Maar... Asse bandje die naar Turkije gaat en daar voor 1100 man uitverkocht staat, is natuurlijk wel, ja, daar stonden wij zelfs echt van te kijken, van wat gebeurt ons hier nou, joh.
2: Is dat niet het dorpshuis van Istanbul, bewijs van?
3: Nou, het leek er wel op. Nee, nee, maar dat was, ja, was heel bijzonder. En zo zijn er een paar landen, Roemenië is er ook eentje, en ik bedoel, die Balkanhoek sowieso, dat is echt bizar.
2: Zuid-Amerika hebben jullie best?
3: Nee, dat zijn we niet geweest. Dat...
2: Maar wel gedraaid.
3: Gedraaid wel. Maar wij gaan waarschijnlijk volgend jaar Zuid-Amerika doen. Maar Noord-Amerika hebben we wel gedaan, een maand lang.
2: Een Verenigde Staten tour gehad. Sora, kijk jou nog even aan. Hoe was dat?
4: Ja, echt bizar. De leukste tour die we tot nu toe gedaan hebben, denk ik. Ja.
2: Waarom?
4: We zaten echt in een heel klein tourbusje met z'n allen gepropt. En ja, weet niet, voelde barbecues op de parkeerplaats. Ja, echt, alle mensen waren ook heel enthousiast. Het heeft natuurlijk wel heel lang geduurd voordat we er eindelijk heen konden. Dus ja, was te merken dat het was heel leuk.
2: En is er dan nog een land dat je zegt, nou, daar moet hij nog voeren aan wal krijgen. Maar als dat lukt, jongens, dan was helemaal gek.
3: Japan, ja, ja.
2: Maar, als een volk is wat helemaal gek wordt, dan is het wel...
3: Nee, maar dat is wel een land waar ook wel echt een markt ligt voor ons, hoor. Maar kijk, wij zijn nu langzamerhand alles een beetje aan het aftikken. We gaan alles wat we nog niet gedaan hebben, gaan we proberen te doen volgend jaar. Dus we gaan ze allemaal doen. Punt.
2: Te gekke reis in ieder geval.
5: Absoluut, ja, zeker. Dat is het mooie van dit doen. Ja, dat je overal komt waar je eigenlijk normaal waarschijnlijk niet zou komen. Ja.
2: Ik vind het in ieder geval bijzonder. Ik hoop dat de mensen thuis dat ook vinden. Dat ze een klein beetje beter weten wie Black Briar is en waarom ze zo bekend bent. 8 uur hier op Sena steeds. Ik weet niet dat je er nog niet bent. Kom hier dan voor hem aan en zie ze straks spullen.
6: Ja, dat is over 20 minuten dus. En ja, goed, waar hebben we het dan over? Black Briar, die band die dus gewoon uit Drenthe komt en in het buitenland zo ongelooflijk groot is. Ik vind toch dat ik er even iets van moet laten horen. Black Briar is dit. Until Eternity.

Het is 5 mei bevrijdingsdag. Radio Drenthe geeft je PhD en I won't let you down. Daarvoor nog de band waarmee Robert in gesprek was. Blackbriar en Until Eternity. Op dit moment op het hoofdpodium Luna. Je hoort haar nu op Radio Drenthe samen met Russo. Dit is Nieuw Nederlands Talent. Dit is Voorbestemd.

Nederlands talent Luna. Je hoorde haar samen met Russo en Voorbestemd. Het is RTV Drenthe vanaf het Bevrijding Festival Drenthe. Als je van je wilt laten horen, vind ik leuk hoor. Je kunt een appje sturen op 0592-331188. Het wordt allemaal gezien, het wordt allemaal gelezen. Dus leuk als je van je laat horen. BTO nu, dit is You Ain't Seen Nothing Yet.

Is weer op Radio Drenthe en A-season. Het is bijna 8 uur. Sorry, ik stond even gewoon een bakje koffie weg te drinken. Ja, zo eerlijk moet ik zijn. Ik was even afgeleid. Geeft het allemaal niks. Het is het RTV Drenthe vanaf het Bevrijdingsfestival. Snel bij de plaatjes starten. Zo werkt het ook gewoon op de radio natuurlijk. Zometeen naar achter ben ik uiteraard bij je terug. Met nog heel veel meer sfeer hier vanaf het Bevrijdingsfestival. En ik zei het net al, als je van je wilt laten horen, kan dat gewoon op 0592-33-1188. Je kunt een appje sturen. Dat vind ik hartstikke leuk. Veel kans nog voor achter. Het is Too Hard.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij sommige bevrijdingsfestivals is het erg druk. In Utrecht is het festivalterrein vol en worden geen nieuwe bezoekers meer toegelaten. Ook in Haarlem bij Bevrijdingspop is het terrein volgens de organisatie bijna vol. In Pijnakker zijn de festiviteiten afgelast nadat iemand onwel was geworden op het feestterrein. Het is onbekend hoe het nu met diegene gaat. Drie passagiers van het Nederlandse cruiseschip Hondius, die vermoedelijk besmet zijn met het Hanta-virus, worden van boord gehaald. Ze worden daarna naar Nederland gebracht voor behandeling. Een van de drie is een Nederlander. Er wordt onderzocht wie er precies besmet is met het Hanta-virus en wie met wie contact heeft gehad. Maar dat is volgens viroloog Marion Koopmans nog best een klus.
2: Omdat het gaat over meerdere plekken waar de mensen geweest zijn. En ook wisselende aantallen mensen aan boord. Dus dat maakt het gelijk een vrij groot uitbraakonderzoek.
1: De Hondius ligt nog altijd voor de kust van Kaapverdië. Het mag de haven daar niet in. Voetbalclub NAC Breda accepteert de uitspraak van de rechter van gisteren om het duel met Go Ahead Eagles niet te laten overspelen. De club ziet af van verdere procedures. NAC verloor op 15 maart met 6-0 van Go Ahead Eagles. Later bleek dat Go Ahead met Dean James een niet speelgerechtigde speler had opgesteld. En daarom wilde degradatiekandidaat NAC de wedstrijd overspelen. De KNVB wees die eis af en de rechter was het daar gisteren mee eens. De Rolling Stones hebben een nieuw studioalbum aangekondigd, Foreign Tongues. Het album komt op 10 juli uit. Een deel is overgebleven van het vorige album, Hackney Diamonds, dat bijna 3 jaar geleden uitkwam. Foreign Tongues is het 25e studioalbum van de Stones. Het weer vanavond en vannacht in het zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog, de temperatuur daalt naar 1 graad of 8. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog, met soms wat zon. Bij maxima tussen de 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
3: Live

0: Jolande hier op Radio Drenthe en Heart of Glass.
1: Radio Drenthe.
2: Live vanaf het Bevrijdingsfestival in Assen. Drenthe viert de vrijheid.
0: Ja, Drenthe, goedenavond. Fijn dat je erbij bent hoor. RTV Drenthe is de hele dag al live vanaf het Bevrijdingsfestival Drenthe aan de Bachelhuizenplas in Assen. Waar de avond langzaam gevallen is. Het is 8 uur geweest. Mensen hebben er zin in. Het belooft toch een mooie avond te worden. Klein smetje op dit festival is natuurlijk wel het afvallen van Chef Special. Zij zouden vanavond het hoofdpodium afsluiten hier. Maar goed, zij zijn ziek, dus ze komen niet. Er is in ieder geval vervanging geregeld in de vorm van Xander Buzonier en Sven Versteeg en de M&M Band. Nou, dat is toch een aardige nette vervanging. Knap geregeld van de organisatie zo, last minute. Zometeen ga ik even schakelen met Robert Oosting. Die is weer ergens op pad hier op dat festival om voor jou de sfeer op te snuiven en bij thuis af te leveren. Ondertussen op de radio is Kik. Zij waren in 99 ambassadeurs van de vrijheid. Je hoort ze nu op de radio met het giet. Zoals het giet.

0: Springsteen op Radio Drenthe, Dancing in the Dark. Terwijl Black Briar hier achter mij op het podium staat. Je kunt dit ongetwijfeld meekrijgen. Schakel ik snel over naar Robert Oosting. Want die staat volgens mij achter het hoofdpodium bij een man die ik in ieder geval niet ken. Robert, kom er maar in.
1: Voor alle gesprekken die ik de hele dag doe, heb ik me toch wat meest verheugd op deze. Want achter het hoofdpodium stiet al die man. En ik sta er nou naast. En ik heb eigenlijk geen idee wat hij doet. Maar ik denk, dat moet toch maar eens even achterkomen. Want wie ben jij en wat doe jij hier?
2: Ik ben Wim en ik ben stagehand hier.
1: Wat houdt dat in?
2: Je helpt een beetje de artiesten met de apparatuur die ze hebben op het podium.
1: Ja.
2: Ik doe ook een beetje de logistiek. Dus de auto's daar allemaal. En voor de rest een beetje slap ouwe hoeren met de rest, zeg maar.
1: Ja, want ik zie je overal gewoon staan, maar dat betekent eigenlijk dat je alles onder controle hebt.
2: Ja, zo kom ik wel over.
1: Ja, ja. Maar... dat is niet zo.
2: Fijn bedriegt.
1: Ja, nee, het... Van binnen ga ik kapot, man.
2: Ja, maar dat komt morgen wel. Dat is... Nu sta ik aan.
1: Ja.
2: En dan morgen is het...
1: Ja, hè, het ligt gewoon de hele dag met spierpijn op de bank, zeg maar.
2: Ja. Vorig jaar had ik het heel slecht gesteld. Had ik om... redelijk vroeg had ik een tandartsafspraak. Dus die vroeg ook al, heb je een feestje gehad? En toen zei ik, nou ja, bevrijdingsfestival. Dus dat was wel één dikke mix, zeg maar.
1: Ik kon het merken.
2: Ja, ik kon het merken.
1: Maar hoeveel jaar doe je dit al? Voor mijn gevoel, dus ik loop hier al 11 jaar rond. Jij ook zo'n beetje...
2: Van 2004, volgens mij. Zoiets.
1: Ja, ja, nog veel langer.
2: Ja, ik ben 40, dus... Nee, 41. Dus ik doe het al een redelijke tijd.
1: Ja, dat heb je ook heel wat met maakt.
2: Ja, mijn eerste bevrijdingsfestival zat ik in een... moest ik de handdoeken, dat was nog in de stad... moest ik handdoeken op de podiums, naar de podiums brengen.
1: Ja.
2: En dat zat toen in een zeecontainer, helemaal achterin. En ik had de handdoeken vast. En toen hoorde ik achter me de deur dichtgaan. En dat was wel even drie kwartier peentjes zweten. En dat was... toen dacht ik, ja, dit is wel leuk voor volgend jaar, zeg maar. Dit is wel een leuk verhaal voor als ik ooit een keer geïnterviewd word door jullie, dan is dat wel een leuk verhaal.
1: Heb jij toevallig ook dan de handdoeken van Kraantje Papi Boen regeld nooit? Vorig jaar of twee jaar terug?
2: Ja, nee. Nee.
1: Oké.
2: Okay. Nee.
1: Nou, dat was wat met, ik weet niet meer precies waar, maar er was toen heel verhaal in ieder geval.
2: Er was wel wat met de handdoek van Blauwtsoen. Die moest een bepaalde kleur hebben, want anders bleven de pluisjes van de handdoek aan zijn baard zitten. Ja, mensen hebben rare... Ja, artiesten hebben soms rare vragen. Dus dat... Nee.
1: Wat zonder... We gaan nou niet sneu doen en allemaal artiesten de grond in trappen. Dus maak je niet druk. Maar wat was bijvoorbeeld een artiest die jij ontmoette hebt... waarvan je dacht, nou, die was buitengewoon vriendelijk of aardig. Dat had ik niet verwacht. Of? Heel wat zien komen gaan hier natuurlijk.
2: Ja,
1: achter het podium.
2: Ja.
1: Wat schiet je zo te binnen?
2: Nou, ik heb één keer... Dat was ook de eerste. Dat was Brees.
1: Ja.
2: Maar Brees is heel klein. Dat was een heel leuk verhaal. En toen... Ik zag hem, zeg maar, aan de achterkant. En toen zei ik, meneer, dit is... Of jongetje, dit is... Dus... die reageerde niet heel boos. Maar de rest van de artiesten, dat zijn altijd wel... Ja, nou ja...
1: Is jouw vader hier? Of, nee, dat zei je tegen Brees dan.
2: Ja. Komt je papa je halen? Nee.
1: Nee, ik moet zo optreden.
2: Ja, nee. Voor de rest zijn het allemaal wel prima mensen, zeg maar. Zijn het mensen soms wel, ja.
1: Jawel, hè?
2: Jawel.
1: Ga geen naam noemen. Zit er ook wel eens, mag ik niet zeggen, maar zit er ook wel eens klootzaken bij? Dat je denkt, nou... Ik zal niet vragen wie, dat doe ik niet.
2: Ja, nee. Ja, er zijn wel een paar, maar die zitten hier ook met een soort adrenaline. Dus ja. Die zitten dan ook... Je kan dan wel zeggen, ja, dat is een eikel of dat is een... Maar dan, ja, nee.
1: Over het algemeen?
2: Ja, over het algemeen negeer ik, zeg maar, de klootzakken en... Ga ik voor de vrolijke mensen, zeg maar.
1: Misschien wordt klootzakkenriet is ook wel voor een groot deel teweeggebracht door de focus die sommige artiesten hebben voor het
2: album. Ja. Als je ze van tevoren vragen stelt wanneer ze net op moeten, dat moet je niet doen. En ook
1: dat heb ik gemerkt vandaag, dat klopt.
2: Ook als ze klaar zijn, dat moet je ook niet. Dan zitten ze ook zo van... Zijn ze ook helemaal strak van de adrenaline, dat moet je ook niet doen.
1: Is er nog een artiest waarvan je zegt, nou, ik hoop dat die volgend jaar nog eens op het podium staat?
2: Nou... Ik ben een redelijke fan van Me First en de Gimme Gimme's. Die moet je echt...
1: Ziet op je shirt staan, ja.
2: En op mijn pet. Als die een keertje kwamen optreden, dat zou wel heel geniaal zijn. Maar die komen uit Amerika. En ik denk... Ja, welke artiest? Daal en mijn Roy Riem. Dat lijkt me wel een keer leuk. Die kunnen volgens mij wel een redelijk feestje maken.
3: Volgens mij ook wel.
2: En Plork en de Aannemers. Maar dat is ook wel... Ja, voor de rest heb ik geen...
3: Nou, ik vind, je hebt dat drie goeie genoemd. Me First en de Gimme Gimmies. Roy Rienes en Pedaalhemmer en Plork en Aannemers.
2: Ja, als die een keertje komen, dan lijkt me wel leuk.
3: Ik weet zeker dat ze meekijken, of in ieder geval een deel daarvan. Me First en de Gimme Gimmies, dat weet ik niet helemaal zeker. Maar de rest, goede kans, goede kans. Ja. Als jullie kijken, neem dan een contact op met Bevrijdingsfestival Drenthe. En misschien sta je volgend jaar hier wel bij Wim en mij achter het hoofdpodium. Zo ontzettend gezellig geweest. Hey, ik bedank jou voor dit gesprek.
2: Ja,
3: dan weten we ook weer een beetje wie jij bent en wat jij hier doet. En wij zullen nog eens even kijken wat die verder allemaal meer te beleven is op het festivalterrein. Dat straks.
0: Robert Oosting in gesprek met stagehand Wim. Die dus al jaar en dag sinds 2004 hier achter het podium staat. En al die jaren natuurlijk prachtige verhalen heeft opgedaan. En een aantal goede suggesties dus voor de line-up van de komende jaren. De organisatie luistert ongetwijfeld mee. Dus ik ga dat doorgeven. Zometeen de Stones op Drenthe. Let's spend the night together. Is Olivia Dean. Dit is So Easy.

0: is Radio Drenthe vanaf het Bevrijdingsfestival Drenthe met The Stones en Let's Spend the Night Together. Dat vind ik een bijzonder goed idee. Laten we de avond verder samen doorbrengen. Dit was Simply Red en Stars. Er loopt net iemand voorbij hier langs de studio van RTV Drenthe, waarvan ik dacht, hey, die ken ik, die krullenbol, die moet ik even naar binnen trekken. Zijn naam is Jason Staal. We moeten een beetje hard praten, Jason, want achter ons staat Black Briar op het podium. Kende je dat of niet?
1: Ja, zeker kende ik dat. Ik praat heel hard.
0: Ja, ongelooflijk. Ja. Zij maken goede muziek, hoor, maar het is wel even doorbijten met z'n tweeën.
1: Lekker, man.
0: Hey, je liep langs, ik denk, even een klein babbeltje. Ja. Want hoe is het met je?
1: Ja, goed. Het is een leuk festival, goed sfeertje, lekker, man.
0: Ja, geweldig. Ja, jij bent natuurlijk een aantal jaren inhoudelijk ook betrokken geweest bij het festival. Ik vraag me trouwens af, Jason, wacht even, ik heb hier nog een microfoon. Misschien moet je even naar die andere lopen. Dat gaat misschien iets beter werken, want het is wel heel... Jason, rent even naar de andere kant.
1: Deze?
0: Dan ben je niet op televisie te zien, wat dan even jammer is. Maar je bent er niet voor beter te verstaan. En dan geef ik toch prioriteit aan. Sorry, ik wilde vragen. Jij bent ook een aantal jaren inhoudelijk betrokken geweest bij het festival.
1: Dat klopt.
0: Vertel eens even, wat deed je ook alweer?
1: Ja, ik deed de inhoudelijke projecten. Dus zeg maar alles wat met inhoud te maken had en met basisscholen. Er kwam een project en een tent. En eigenlijk alles wat met inhoud te maken had, daar mocht ik bemoeien. En ik deed de wensen van de artiesten.
0: Ja. Oh, dat zijn wel. Dat is pikant onderdeel. Want werd er nog bijzondere dingen gevraagd hier of niet?
1: Nou, dat was wel leuk. Ik weet niet hoe ik het noem, maar ze hebben allemaal wensen. En Mo, die had een knuffel. Dus die heeft bij elk optreden krijgt ze blijkbaar een knuffel of zo. En dan hadden we die geregeld. Ja, heel leuk.
0: Dat wordt opgeschreven in de Rider, noemen we dat.
1: Oh ja, de Riders, die deed ik inderdaad. De
0: Riders. Wat leuk. Ja. Dat is, er staan natuurlijk in hoeveel blauwe M&M's er ook moeten komen.
1: Dat klopt, ja. En de een is wel wat makkelijker dan de ander.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen, ja. Maar goed dat je even langs bent gewit. Hoe is het verder muzikaal gezien met je? Wat houdt je bezig?
1: Ik ben bezig met een nieuw album. Ik heb net een singeltje uit, Mooier dan Mooi. Dus dat vond ik heel tof.
0: Prachtig liedje.
1: Dankjewel. En er komt een nieuw album aan. Ik ga nog weer een clubtour doen met Mooi Waar. Doe ik altijd mee. En er komt volgend jaar album van Bronsma en Staal. En daarna moet ik maar weer eens zien.
0: Nou, dat zijn een hoop projecten nog in het vooruitzicht. Ja. Leuk dat je er even was. En dit is echt waar. Dit is geen toeval. Of dit is wel, bedoel ik, heel veel toeval. Want jij liep hier langs en er stond al een liedje gepland van Bronsma en Staal. Kijk. Dus die wil ik draaien. Ja. Status heet die. Dat is een liedje van vorig jaar, meen ik, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Geweldig, man. Jason, dat ga je goed hebben spreken, hè?
1: Yes!
0: Doei!
1: Hoi!

0: en Mr. Blue Sky.
1: Ik ga snel naar Robert, want die staat naast een heel bijzondere gast. Robert, kom er maar in.
2: Ja, we waren dus net getuigen van Jan Stam, die voor ergens in de 30ste jaar al het bevrijdingsfestival in Drenthe, de Sena, steeds leidt, programmeert. Nu met allemaal maar collega's waren om hem te bedanken. Maar hij giet het jou met pensioen. Jan, die stiet nou één moment vrij, dus we zullen hem even kijken of we hem hierheen krinken. Jan! Jan, iedereen die wil Jan natuurlijk spreken. Jan, kom er even bij! Omdat jij al niet zo ontzettend van aandacht houdt, denk ik, we kunnen jou nou mooi in, Frank. We hebben een prachtig cadeau gekregen.
3: Ja, mooi hè? Mooi.
2: Ja, heel mooi.
3: Ik hoorde net dat alle handtekenen van alle artiesten hier, die hebben opgetreden staan op jasje.
2: Dat is toch niet normaal? Ja, jongens. Helemaal vol handtekening. Ja, ik zie het, ja.
3: Ja. Mooi hoor.
2: En ik hoor nou Black Brian, die staat achter ons te speulen. Die ben je eigenlijk ook nog een beetje speciaal voor jou, Hengel.
3: Ja.
2: Gewoon eer.
3: Ja, ja. Ja, weet je, ik volg die band al zo lang. Voor mij sinds 2012.
2: Ja.
3: Ik heb ze al op Eurosonic gehad. Ze hebben in Duitsland hebben ze gestaan op het podium, weet je wel. En ja, ze zijn zo goed bezig nu. En ik denk van, de laatste keer, dan moet ik hun ook een keertje weer terugvragen. En, maar anders hadden ze nooit kunnen staan, hoor.
2: Nee, dat denk ik ook niet.
3: Nee.
2: Wat mooi dat ze dat wou doen.
3: Ja, zeker. Daar ben ik heel blij mee.
2: Hé, maar hoeveel jaar? Ik kom niet helemaal. 36 jaar?
3: Ja. Ik doe dit werk al wat langer, hoor. Maar dit festival is in 1990 begonnen.
2: Ja.
3: Ja.
2: 36 en jij bent er vanaf de eerste editie bij Betrankwest,
3: ja.
2: Natuurlijk.
3: Ja.
2: Is dat nou gek dat dit de laatste keer is? Of ben je niet zo emotioneel aangelegd dat het allemaal heel veel doet?
3: Ah, ik heb me een beetje kunnen voorbereiden natuurlijk. Hè. En, weet je, qua werk vind ik het genoeg. Weet je, nou volgend jaar gewoon bezoeken komen, ja.
2: Hè? Ja. Ja. Maar Jan Stam is een naam, een merkhaas geworden voor de popmuziek in Drenthe. Ja. Stapt er iemand in dat gat als je stopt?
3: Ja, maar dat is... Kijk, ik heb het heel lang alleen moeten doen. We hebben de laatste jaren helemaal een infrastructuur opgebouwd. En we hebben inmiddels natuurlijk die samenwerking in Noordelijk Verwanten, de Hub Noord. Ja, dat wordt flink gesubsidieerd tot jarenlang nog. En in Drenthe zelf heb je natuurlijk je Pop-Punt Drenthe. Je hebt de Bakeshop die het heel goed doet. Ja. Dus, ik heb ook wel een volger, hè? Dus, die mijn werk overneemt.
2: Ja. Hey, die al?
3: Erik, die ken je?
2: Erik de Vries.
3: Ja, die gaat zeg maar, al het adviserende werk doen. En Macy van Geeldorp, die gaat de projecten doen. Dus eigenlijk, dat zit allemaal goed, jongen.
2: Oké. Okay. Ja. Je kan het zeg maar veilig achterlaten.
3: Ik kan met gerust
2: hart. Geen zinkend schip.
3: Met gerust hart met pensioen.
2: Ja, precies, nou ja, zover is gelukkig niet. Je bent niet de hele avond nog.
3: Ik heb weer een nieuw project trouwens, hoor. Maar,
2: ik was er bang voor.
3: Daar zeg ik nog niks over.
2: Oh, ah, dat is flauw. Kun je een heel klein tipje van de sluier licht?
3: Nou, het heeft te maken met mijn archief.
2: En dat is nogal een archief?
3: 50 jaar archief heb ik opgebouwd, poparchief. En het is natuurlijk eeuwig zonde als dat verdwijnt. Dus daar heb ik een nieuw project voor bedacht. En, ik kan wel in ieder geval wel zeggen dat Drenthe Archief gaat meewerken.
2: Nou, dan heb je al een grote speuler qua archivering in ieder geval bereid vinden door met te werken. Ik ben ook zeker dat wij dat gaan volgen. Maar ik ben nog wel even heel kort beneden, Jan, want ik zal niet te veel van de titelroben van Black Brian hier achter ons. Maar in die jaren dat jij hier, laten we hem tot het bevrijdingsfestival richten, hoor, Dan. Want ik bedoel, je hebt dan begin staan van zoveel bands in Drenthe. Skik en noem het allemaal maar. Wat is dan een band waarvan je zegt, ja, dat is wel heel bijzonder dat wij die hier nog hebben staan? Op een bevrijdingsfestival.
3: Ik vond Kane vond ik wel heel bijzonder. Kane hier staan, toen op Koopmansplein. We hebben net geboekt op het moment dat ze nog net niet doorgebroken waren, weet je wel. Maar toen ze op 5 mei in Assen stonden, hadden ze een grote hit. Dus die band kwam met een bus met 200 personen nodig eraan gedaan hier naar Assen toe.
2: Ja.
3: En op het Koopmansplein, het plein de Peul eruit. Dat was geweldig, dat was geweldig. Maar ook Johan Willem Friesokapel had ik Erika Karst aangekoppeld, samen. Dat was ook een heel mooi duet, weet je wel.
2: Roveen, ja.
3: Ja. En we hebben zoveel gehad hier. Skik natuurlijk, hè, in de begintijd. We hebben Skik 2 keer gehad, hè. En, in 96 en in 99.
2: Ja.
3: In 96 was het net een beetje doorgebroken, in 99 was ze. Het was hier de nationale start in Assen.
2: Ja.
3: En toen moest natuurlijk Skik hier ook optreden. Hè. En dat was gigantisch.
2: Over de kop lopen.
3: Ja. Maar Masada, Dat vond ik ook heel bijzonder hier. Omdat er zitten veel Molukse jongens in. En je zag gewoon dat de hele Molukse wijk dat helemaal dat speciaal voor die band kwam. Dat vond ik heel mooi. Want kijk, ik vond altijd in de begintijd vond ik belangrijk. Ik mis dat nu een beetje trouwens hoor. Dat op Mainstage ook een wereldmuziekband staat, weet je wel. Die, met gewoon wat meer donkere mensen. Ja. Een beetje Afrikaanse stijl en zo. Dat,
2: alle culturen weer vertegenwoordigd worden.
3: Want ik vind nou Mainstage een beetje saai.
2: Ja, Rolf Sanchez heeft natuurlijk wel de Spaanse achternaam. Dat is.
3: Oké.
2: Dat moet je niet onderschatten, Jan.
3: Nee, maar ja, goed. Spaans is voor mij nog Europees.
2: Ja, nee. Ik snap je. Ja. Hey, ik ga niet langer van je tijd erom. Wij kletsen hier een andere keer nog wel even verder over. Want voor mij moeten we een boek schrijven over alles wat jij nog over de popmuziek in Drenthe weet. En geniet van Black Briar, dat zou ik zeggen. Eén van je mooie kobertje. Ja, nou Jan Stam was dat dus. En wij gaan dus even kijken waar wij nou naartoe gaan.
1: Robert, mooi in gesprek met Jan Stam van Kunst en Cultuur Drenthe. Erg belangrijk is die man voor de Drentse muziekindustrie de afgelopen jaren. Hij gaat met pensioen en is daarom eerder vanavond een klein beetje in het zonnetje gezet. Voorafgaand aan de show van Black Briar hier op de Sena State naast het podium. Of naast de studio bedoel ik van RTV Drenthe. Snel naar Den Haag, naar Sommieu.

Q40 op Radio Drenthe en Red Wine. Daarvoor nog Somio en Multicolor. Het is bijna 9 uur. Zometeen na 9 dan ben ik hier ook nog hoor. Op dit moment op het podium, geinig zeg. Victor Verhul staat op het hoofdpodium. Dat is de zoon van Gert Toch, van Samson en Gert. Ja, mooi. Die is DJ en die staat hier lekker plaatjes te draaien. Mensen gaan een klein beetje los. Op de radio krijg je gewoon goede muziek. Dat is ook fijn, toch? Zometeen Miss Montreal. Adem na deze van 10cc. Dit is Dreadlock Holiday.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Een bestuurder van een bestelbusje is vanmiddag om het leven gekomen... toen hij op de snelweg A1 vlak bij de Duitse grens achterop een vrachtwagen botste. Die truck stond bij de afslag De Lutte in de file te wachten bij de grenscontroles. De A1 richting Duitsland was urenlang afgesloten voor onderzoek. Israël heeft het voorarrest verlengd van twee activisten die met hulpgoederen op weg waren naar de Gazastrook. De politie wil de Spanjaard en de Braziliaan langer verhoren, zegt hun advocaat. De activisten voeren mee met de Global Sumut Flotilla, een vloot van zo'n 150 activisten. Alle actievoerders werden bij de Griekse kust tegengehouden door Israël. Op twee na werden ze korte tijd later vrijgelaten. De Belangenvereniging voor Sportbestuurders stelt een meldpunt in voor clubs die zich gedupeerd voelen door de problemen met een subsidieregeling. Clubs konden zich begin dit jaar inschrijven voor een tegemoetkoming bij verbouwingskosten. En er deden ook twee voetbalclubs uit Lemmer die willen fuseren.
2: Op 5 januari hebben wij op tijd onze aanvraag ingediend. En het principe is bij de boze wie het eerst komt, wie het eerst maalt. En we waren keurig op tijd. Dus er stond een groen vinkje op het financiële plaatje wat we hebben gepresenteerd.
1: Maar door een fout bij het ministerie zijn gegevens over wie wanneer de subsidie had aangevraagd kwijtgeraakt. En daarna besloot het ministerie te loten en vielen veel clubs, waaronder deze uit Lemmer, buiten de boot. Volgende week is de eerste winactie bij het inleveren van blikjes en flesjes bij een tikkieautomaat, meldt de producentenorganisatie Verpakt. Als je aan de actie deelneemt, krijg je per 15 cent één ticket, waarmee je kans maakt op een geldprijs. De actie is onderdeel van een pakket aan maatregelen om de wettelijke inzameldoelstelling van 90% te halen. Het weer vanavond en vannacht in het zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog, de temperatuur daalt naar een graad of 8. Ook morgen in het zuidoosten wat regen, in de rest van het land droog met soms wat zon, bij maxima tussen 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
3: Live vanaf het Bevrijdingsfestival in Assen.
0: Met Ruben Koren.

0: Don't Stop Believing.
1: Radio Drenthe.
2: Live vanaf het Bevrijdingsfestival in Assen. Drenthe viert de vrijheid.
0: In volle gang het Bevrijdingsfestival Drenthe. RTV Drenthe is de hele dag aanwezig. We brengen, nou ja, als het even kan, zoveel mogelijk sfeer bij jou thuis. Of in de auto, of waar je dan ook maar bent. Ik sta hier nog steeds niet alleen. David is ook nog aanwezig. David, hoe ga je?
3: Ja, wel goed.
0: Hoe is het met de oortjes? Want Black Brian speelde net op het podium hier, ja, zeg maar achter ons. Hè. Heeft heel, heel letterlijk. Het podium staat naast de studio. Wij staan er met onze rug naartoe. Het was volle bak, hè?
3: Ja, inderdaad. Ik denk dat ik, als ik vanavond in bed lig, nog wel een klein suisje hoor. Maar ik hoop dat die weer wegtrekt.
0: Ja, nee, het is wel mooi om te zien dat de avond is gevallen. Dat mensen naar hun zin hebben. Op het hoofdpodium staat Gert Verhulst nu te draaien. Ik kende hem alleen.
3: Gert Verhulst? Victor.
0: Gert is zijn vader natuurlijk. Oh ja, mooi Gertje. Ja, ik moest kloppen, want terwijl liep er niet. Ja goed, die gasten doen ook alles om een beetje bij te beunen. Nou, eerlijk zijn.
3: Ja, zeker.
0: Hey, het festival is nog wel eventjes aan de hand. Ik ben er nog een uurtje samen met jou. En dan gaan wij langzaam inpakken naar huis. Ik vind het een fijne dag. Ik ben blij dat je er bent, David.
3: Nou,
0: om 1 uur vanmiddag was ik er ook al. Toen met mijn 2 dochters en vriendin. Toen stond Rolf Sanchez op het podium. Heb je daar nog iets van meegekregen of niet?
3: Ja, we stonden even aan de zijkant te kijken. Aan de achterkant, backstage. Klonk heel gezellig. En ik zag zo die kopjes op de eerste rij. Die hadden het ook heel erg naar hun zin. Ja. Dus volgens mij was dat wel gezellig.
0: Het was natuurlijk nog vroegdag. Hij kwam met de helikopter. Want zo vervoert hij zich vandaag. Hij is ambassadeur van de vrijheid. Deze deed hij ook al als allerlaatste. En dat is niet zo gek, want het is de grootste hit. Dit is Mas Mas Mas. Rolf Sanchez.

0: Marley en The Wailers en Get Up Stand Up. Daarvoor nog ambassadeur van de vrijheid Rolf Sanchez en Mas. Ik moet even denken ineens aan een paar jaar geleden. Toen stonden we hier ook als RTV Drenthe. Toen waren we in ieder geval aanwezig op het Bevrijdingsfestival. Ik weet even niet meer, David, of wij toen ook aanwezig waren met een studio. Maar het jaar dat Suzanne en Freek hier optraden. Weet je dat nog, David?
1: Sorry, ik zat even naar Victor te kijken.
0: Daar lijkt je op, weet je dat? Hij was vaak.
1: Hartig op, man.
0: Nee, dat moet ik even uitleggen. David die vertelde net aan mij buiten uitzending omdat hij laatst was aangesproken door iemand op straat. Die zei dat hij op Victor Verhulst leek. Nou, ja. sinds dat je mij dat net hebt verteld, David, zie ik niks anders meer.
1: Ik moest even googlen, maar ik vond het wel meevallen.
0: Dat is geen belediging, toch? Ik vind het een compliment.
1: Ik hoorde onze huisfotograaf Kim Stellingwerf net zeggen dat ze Victor Verhulst een hele knappe fan vindt.
0: Nou, zo
1: heb ik dan maar als een compliment aangenomen.
0: Nee, ik was tegen jou aan het praten, maar dat kreeg je dus niet helemaal mee. Over het jaar dat Suzanne en Freek hier stonden op het Bevrijdingsfestival. Dat was chaos.
1: Helemaal uit de klauwen.
0: Dat was chaos.
1: Er werden hier hekken omgeduwd. Er zijn allemaal mensen illegaal hier binnengekomen om een glimp op te kunnen vangen van Suzanne en Freek. Wanneer was het? 2022?
0: 2022 inderdaad, ja. Ongelooflijk. Dat was echt chaos. En ik kan me één beeld herinneren van het moment dat Suzanne en Freek hier op het podium stonden. Over cirkeltjes gesproken die weer rond zijn. Kim Stellingwerf heeft daar een foto van gemaakt dat Suzanne dus zo'n RTV Drenthe hoedje op had.
1: Ja, dat is goed, hè?
0: Ja, dat is marketing, jongens. Hey, dan gaat het voor je werken. Geweldig. Suzanne Freek, je hoort ze nu op de radio. Dit is nieuw muziek. Dit is Halverwege.

0: Bad Moon Rising op Radio Drenthe. Eerder vanmiddag stond Ellen ten Damme hier op het hoofdpodium samen met het Noordpool Orkest. En vlak voordat ze dat podium opging, toen sprak Robert haar.
1: Ben je klaar voor, Ellen?
2: Ik ben er helemaal klaar voor.
3: Ja, ja. Je praat nog gewoon drin zo.
2: Nou ja, ik weet nooit wat ik praten moet. Want ik ben opgegroeid in de Achterhoek. Ja. Maar ik heb zelf nooit de proots, altijd aan de hut. Ja. Toen ben ik naar Groningen verhuisd. Mooi, maar leuk, ja. En toen naar Drenthe. En toen weer naar Groningen. En nu in Amsterdam. En nou ja.
3: Hey, Veurke, wat bevalt het beste?
2: Welke taal? Welke tol?
3: Nee, waar voel je je thuis, zeg maar?
2: Oh, in het noorden.
3: Ja, toch wel?
2: Ja, gewoon als ik hier kom, dan merk ik weer, oh ja, hier ben ik opgegroeid.
3: Ja, want ja. Wij claimpje natuurlijk altijd wel een klein beetje als Drenthe. En is dat ten onrechte of is dat wel een beetje zo? Voel je nog wel ergens een beetje Drenthe?
2: Ik voel me zeker nog Drenthe, ja. Ik voel me gewoon thuis, omdat ik, zoals jij praat, denk van, oh ja, leuk, dat herken ik gewoon. Dat is gewoon mijn jeugd. Ja. Ik ben van mijn 5e tot mijn 20e in Drenthe geweest. Dus ja. Dat is wel de belangrijkste periode in je leven, volgens mij. Ja, dus zeker.
3: Warme herinneringen wat dat betreft.
2: Ja, en ik kom er ook nog. Mijn zus woont in Roden. Nou, mijn moeder is net verhuisd naar Nietap. Dat ligt net over de grens. Nee, dat ligt nog.
3: Het ligt nog, ja, zeker. Oh. Ja, ja, ja.
2: Maar dat ligt vlakbij Leek. Nou goed, ja. Dus daar praten ze sowieso in mengelmoes. Ja.
3: Alsjeblieft, binnenboord. Hé, hey, maar wat duurt dat nog wat voor. Je treedt natuurlijk al jaren en jaren. Heb je honderden shows gespeeld. Je Drenthe volk is daar, om dat zomaar te zeggen. Duurt dat dan ook nog wat bijzonders?
2: Ja. Ik zou altijd eerder ja zeggen tegen een optreden in Drenthe. Of Groningen, ja. Dan in Limburg of zo. Ook ja. Allemaal lieve mensen, maar je voelt gewoon dat je daar bent opgegroeid en thuis voelt. Ja. Dus dat heeft altijd iets extra's. En dan kom ik allemaal bekenden tegen van vroeger, al bij de van die vrijwilligers die hier werken en zo. En ik denk, oh god, die, ja, leuk.
3: Een fantastisch weerzien hebben we dat betreft.
2: Ja, ja, mensen van heel lang geleden. Ik ben al oud, dus van 50 jaar geleden of zo.
3: Ja, valt dan nog wel met.
2: Valt reuze met.
3: Ja, en als we het nog even over de muziek hebben, want je treedt straks al een prachtig concert met het Noordpoolorkest. We hebben net al even een spreuk met de dirigent Reinoud. En die vertelde eigenlijk hoeveel werk erin zit om zo'n compositie te maken, om zo'n liedje te maken. En ik denk dat mensen daar helemaal niet weten hoeveel tijd en energie daarin giet zit.
2: Nou, je hebt het schrijven van een tekst, je hebt het schrijven van muziek. Ja. Daar moeten akkoorden bij, daar moet een arrangement bij vooral. Zeker ja. Met een orkest, want een orkest is het probleem. Je kan niet gewoon zeggen, nou, dit zijn de akkoorden, kijk maar.
3: Succes. Yeah.
2: Dat soort bands heb ik ook al gehad. Sovjet Sex heette dat bijvoorbeeld. Maar een zo'n groot Noordpoolorkest, dat moet allemaal van tevoren heel precies gearrangeerd worden. Yeah. En dat kost ook heel veel tijd en werk voor de arrangeur. Dat heb ik zelf niet gedaan. Ik ga wel eigen liedjes doen ook. Onder andere Waterige Maan, dat gaat over Drenthe. En mijn nieuwe single, Rare Dingen. Ik vind het heel leuk dat Reinoud die heeft gearrangeerd voor een groot orkest. Dus die gaan we voor het eerst uitproberen.
3: Met er analytisch bij dat je zegt, nou, die ben ik, vind ik ook nog spannend. Wat ik bedoel, je doet het al jaren, maar dat vind ik toch nog wel spannend om dat te doen.
2: Nou, sommige liedjes heb ik al zo lang niet gedaan dat ik daar wel een beetje bang voor ben en een spiekbriefje erbij ga leggen. Ja, ik heb ze ooit gedaan, maar blijkbaar had Reinoud daar een mooi arrangement van gevonden. En gaan we nog wat van stal halen. Bijvoorbeeld Franse liedjes, Duitse liedjes. Ja, sommige heb ik al heel lang niet gedaan. Leuk. We gaan een mengelmoes doen vandaag. Oud, nieuw.
3: Ja, precies. Ja. Nou, we gaan het allemaal volgen. Ik ben heel benieuwd. Nog één absolute vraag. Dat is eigenlijk een klein beetje een privévraag. Maar ik ben dan zelf benieuwd. Verveelt het ook nooit? Blijft het elke keer weer mooi om het podium op te staan, om voor het publiek te staan? Denk je nou nooit eens van, nou,
2: nee, ik denk nooit wat jij gaat bedoelen. Nou, voor mij hoeft het niet. Nee, ik denk altijd, zodra ik in de buurt kom van het podium en het publiek zo zie, dan word ik meteen weer blij en word ik wakker. Zo kan ik het beste omschrijven. Ik krijg meteen adrenaline en zin.
3: Focus.
2: Het is echt nog nooit op voorgekomen dat ik niet wou. Nee.
3: Nou, dat zal dat vandaag ook niet gebeuren.
2: Nee, zeker niet.
3: Wij zullen je met rust laten verder. Hartstikke bedankt in ieder geval. En succes zonder
2: veel plezier.
0: Nou, mooi. Robert in gesprek. Mooi, ja. Eerder vandaag met Ellen ten Damme, die dus nog steeds graag gezien is in onze prachtige provincie. Dit is Ellen ten Damme live met Gute Nacht, Freunde.
2: Gute Nacht, Freunde.

Ellen ten Damme live. Goedenacht, Freunde. Wat maakt mij het uit? Gewoon nog een live liedje van Ellen ten Damme, die dus eerder vanmiddag hier op het podium stond. Dit is La Bicyclette.

Ja, het applaus is voor Ellen de Damme, die dus eerder vandaag stond. We hoorden haar live met La Bicyclette op Radio Drenthe. De hele dag al zijn we live vanaf het Bevrijdingsfestival Drenthe. Fijn dat je erbij bent, fijn dat je de radio en of de televisie nog aan hebt staan. En dat je de vrijheid met ons meeviert. Dat doet ons goed, dat doet ons goed. Zometeen de band die hier zou spelen vanavond, maar die helaas hebben afgezegd vanwege ziekte, Chef Special. Nou, mooi van de radio is dat je ze alsnog krijgt, hoor. Afraid in the Dark. Of nee, die hoorde je niet, die krijg je zo. Nou, deze van Lenny.

0: Radio Drenthe.
1: Live vanaf het Bevrijdingsfestival in Assen. Drenthe viert de vrijheid.
2: And Afraid in the Dark. Ja, Afraid in the Dark. Nou ja, goed, ze hadden hier vanavond moeten spelen. Ik hoop dat ze niet bang zijn voor het donker. Dat ze daarom niet zijn komen opdagen. Chef Special, ze hebben afgezegd eerder vandaag vanwege ziekte. Dat is natuurlijk hartstikke vervelend voor de band in de eerste plaats. Maar ook voor jou als bezoeker of als volger van het festival. Want ja, dat had best leuk kunnen zijn. Maar goed, we zullen het nooit weten, want ze zijn er niet. Xander de Bisonnier komt daar straks voor terug. Nou, dat is ook niet gek, toch? Een prima alternatief voor Chef Special. Het is RTV Drenthe vanaf het Bevrijdingsfestival Drenthe. Ik was hier zelf vanaf een uurtje of één vanmiddag al. Hartstikke leuk, samen met mijn gezinnetje, met mijn verloofde.

weekend met mijn twee dochters. En dat was leuk. We hebben Ron Sanchez kunnen zien. We hebben een beetje rondgestruind. We hebben snoep geschept, want dat hoort er ook bij als je 3 jaar bent. En we hebben ook nog een rondje in de ja, ook zijn ze eigen zweefmolen. Het is niet, het is het reuzenrad. Dat zocht ik. Daar hebben we ook nog een rondje in gedaan. Het was hartstikke tof. Mooi uitzicht over het festival en over de Bachelhuizenplas. En tijdens, nou ja, goed, dat rondstruinen hier over het festival zag ik ineens een bekende lopen. Dat was één van de twee broers, Ro. Of het Alfred of Jaap was, dat durf ik niet te zeggen. Ze lijken nogal op elkaar. Maar het was één van de twee, dat weet ik zeker. Je hoort ze nu op de radio. Dit is hun Odetta.

0: first row, waarvan ik er dus één van de twee zag lopen hier eerder vandaag op het festival. Jaap of Alfred. Snel naar Robert toe, want die heeft nieuws geloof ik. Robert, kom dan maar in.
1: We stonden net in te praten met Erik de Vries van Kunst en Cultuur Drenthe. En die zei, Noortje Knol, die moet je in de gaten. Nou, die staat hier nou naast ons. Hoe mooi wordt hem. Noortje, wat is jouw rol hier vandaag?
2: Ik ben vandaag de presentator van het podium van de Talent Stage.
1: Ja, precies. Want ik zag jou vol enthousiasme een band aankondigen. Dat deed je met verven. Maar je speelt zelf ook in een band, hè?
2: Ja, ik speel in meerdere bands.
1: Meerdere?
2: Ja, meerdere bands. Vooral punkbands. Maar ik heb ook een film gemaakt en ik ben nu een musical aan het maken.
1: Dus jij dacht van, ik kan het niet helemaal vinden in één ding, dus ik doe alles tegelijk.
2: Ja, ik doe gewoon alles.
1: Ja. Waarom
2: zou je kiezen?
1: Fuck it, gewoon.
2: Gewoon doen.
1: Ja.
2: Ja, ik kook van alles een beetje, dus dan kan ik maar net zo goed alles een beetje doen.
1: Is er dan nog één ding, omdat je nou van alles geproefd een beetje hebt, dat je denkt, daar wil ik me wel echt wel in specialiseren?
2: Nou, nee, nog niet. Ik vind eigenlijk alles wel leuk. Nou, ik heb nu dus het idee, omdat ik een film heb gemaakt, die is best wel goed gelukt. En die gaat nu op allemaal verschillende festivals draaien. En nu denk ik, ja, misschien moet ik wel regisseur worden. Ja. Misschien moet ik wel helemaal niet meer gitaar spelen. Maar ik vind gitaar spelen ook leuk.
1: Eén sleutel en de ander niet uit.
2: Nee, ik kan gewoon alles doen. Ja. Want dat is ook het ding van kunstenaar zijn. Je moet de hele tijd zo hasselen. Anders lukt het niet. Ja. Dus dan kan ik maar zoveel mogelijk ballen in de lucht houden. En dan is er misschien gewoon één ding dat op een gegeven moment wel lukt.
1: Ja, precies. Ja. Hey, want jij komt uit Meppel, geloof ik?
2: Ja, klopt.
1: Woon je daar al lang?
2: Ik woon er zeg maar af en aan een beetje. Ik woon er nu weer 2 maanden wel. Maar in groep 6 ging ik erheen, maar ik kom eigenlijk uit Smilde.
1: Smilde?
2: Ja.
1: Oh, dat is vlakbij...
2: Waar kom jij vandaan?
1: Hooghalen.
2: Nou, dat is vlakbij. Bij de divisietoren.
1: Ja, nou, je bent Hooghalen ben je vast wel in de jeugdshows, in de disco daar geweest misschien?
2: Vroeger. Ja, nou, niet in de disco, toen was ik nog te jong.
1: De jeugdshows.
2: Nee, ook niet.
1: Ook niet. Maar je bent wel eens in Hooghalen geweest.
2: Ja, dat wel.
1: Nou, dan mooi. Dan, ja, ik denk dat wat een fantastisch verhaal. Dan kan ik zeggen, oh, dan ken je die en dan ken je die. Maar...
2: Ja, nee, want ik was denk ik 8 toen ik daar wegging. Dus dat is lang geleden.
1: Ja, dat werkt niet. Nee, oké, goed punt. Fair punt. Nee, klopt. Hé, hey, maar je bent een multitalent, om zo te zeggen. Jouw film is goed gelukt. Deels opname geweest in echte, weet ik, in Tea Time. En ik mag geen reclame maken met het IT-etablissement wat in echte zit. Waar gaat de film over?
2: Oh, de film gaat over een meisje uit de stad die terugkeert naar Drenthe.
1: Autobiografisch.
2: Nee. Nou, niet. Het is niet de stad.
1: Dat is wel.
2: Nou, het is fictief. Het is fictie. Maar het gaat over... mijn oma leeft nog. Die was ook bij de opnames. Ze speelde ook accordeon in de film. Want het gaat over een meisje die het theehuis van haar overleden oma probeert te redden. Ja. En die komt daar haar oude crush tegen. En dan wordt ze zo verliefd.
1: Ik denk, we kunnen erover praten. Maar mensen moeten maar gewoon gaan kijken.
2: Ik denk dat mensen gewoon moeten gaan kijken.
1: Is hij nog te zien?
2: Hij is te zien op het Festival der A. Dat is binnenkort.
1: Deze zomer, ja.
2: Deze zomer, in juli. Ik heb hem op DVD.
1: Old school.
2: Ja, maar als er nu iemand is en die denkt, wow, ik heb echt een leuke plek of een jeugdsoos waar de film vertoond kan worden, dan sta ik daar heel erg voor open. Superleuk.
1: Noortje Knol heb ik contact. Hey, en jij zegt, ik ben ook nog met een musical bezig.
2: Ja, klopt. Ja, voor Up North. Dat is het talentontwikkelingstraject hier in het noorden. En ik maak een one-woman show waarin ik een superster speel. Geïnspireerd door Liza Minnelli en oude Broadway musicals en fancultuur uit 2014.
1: Ik denk dat het wederom iets is waar je gewoon moet zien.
2: Ja, ik denk dat je gewoon... Oh, dit gaat spelen op Simmerdijs in Drachten. Dat is Friesland. Het is trouwens een hele vette band, Maite.
1: Ja, wij hoorden net al dat het echt te gek was. Maar hey, talent, hè? Rising Star, laten we daarin vanuit gaan. We gaan nog heel veel van je horen, als ik iedereen mag geloven. En jou zelf ook. Ja, nee, je weet het niet, ik zet hoog in. Waar zien we jou over 5 jaar?
2: Nou, dan ook.
1: Dat is een cliché, maar...
2: Wat? Nou, ik wil volgend jaar heel graag het koor steeds presenteren. Ik vind het daar zo gezellig. En ik ben daar elke keer als ik vrij ben, dan ben ik daar omdat ik het daar zo leuk vind. Dat wil ik volgend jaar doen.
1: Ja.
2: Ik wil graag Ellen ten Damme ontmoeten.
3: Hoi.
2: Ja, hoi.
1: Fans, nu al.
2: Ja, hij herkent mij van tv.
1: Bizar.
2: Ja. Waar ben ik? Ja, het lijkt me gewoon leuk om heel veel dingen door elkaar te doen. En dat ik dan gewoon realiteitjes nieuws leer.
1: Nou, ik ben echt ontzettend benieuwd waar we jou nog allemaal tegen gaan komen.
2: Ja, nou, ik ook.
1: Ja, ja,
2: als je het
1: snap
2: voor me weet, laat me weten.
1: Ja, we belden wel of zo, dat komt wel goed. Ja.
2: Ik wil ook wel een keer iets voor 2 Drenthe presenteren.
1: Nou, dan mag jij je afsluiten. Ik geef jou de microfoon.
2: Hallo 2 Drenthe, bedankt voor het kijken. Dit was Bevrijdingsfestival Drenthe, 5 mei in Assen. Tot volgend jaar.
0: Ja, ik had nu...
1: Dat is mijn werk, zo moeilijk is dat niet. Nou heb je ook Fred gepresenteerd.
2: Ja, Fred!
1: Van je lijn.
2: Gaat op de cv.
1: Wij gaan jou volgen. Noortje Knol, mensen.
0: Ja, ik had nu in principe mond kunnen houden en huis kunnen gaan en het af kunnen sluiten. Want dat heeft Noortje Knol immer enthousiast gedaan. In gesprek hoorde je haar met Robert Oosting. Maar ik heb een man naast mij in de studio staan die ik toch ook nog graag een paar vragen wil stellen. Bob Bergsma is de voorzitter van het Bevrijdingsfestival. Fijn dat je nog even langskomt. Hoe is het ermee, meneer Bergsma?
3: Ja, geweldig. Volgens mij het festival is nog in volle gang. Maar heel succesvol volgens mij tot nu toe.
0: Ja, het is inderdaad nog in volle gang. Hè? Want ik sta nou te doen alsof het einde daar is. Gert Verhulst is klaar. En zometeen nog Xander de Bisonnier op het podium, toch?
3: Ja, zeker. Ja. Dat was natuurlijk wel even slikken vanmorgen. Nou, toen we te horen kregen dat Chef Special moest afhaken vanwege ziekte. Nou ja, dan moet er altijd heel snel geschakeld worden. En uiteindelijk komt de M&M-band met Xander de Bisonnier en Sven Veenstra. Dus,
0: Sven Versteeg, toch?
3: Sorry, Sven Versteeg.
0: Sorry. Ja, ik snap ook. Snap ik heel goed. Dat is wel knap en snel geschakeld. Want hoe, neem eens even mee een beetje een kijkje achter de schermen. Hoe gaat dat dan? Op het moment dat er komt een telefoontje binnen. Ik ga ervan uit dat Joshua Nolet van Chef Special niet zelf belt. Dat zullen mensen om hem heen doen. En dan?
3: Ja, zeker. En dat ligt met name bij onze directeur Sander ten Bosch van het Bevrijdingsfestival. Die gaat dan bellen. Die heeft zich even teruggetrokken. En die, boekingskantoren, et cetera. En dan komen er allerlei namen voorbij. Maar je weet, op zo'n korte termijn is het heel moeilijk om vervangers te regelen. En dan haken er weer wat mensen af. En uiteindelijk zijn dit degene die nu komen en afsluiten. Ja, dus dat is voor hun ook. Want ik sprak een van de band. Die kwam uit helemaal het Noord-Brabant. Dus die pakt de auto en die scheurt naar assen.
0: Ja, dat is dan toch geweldig. Dat is echt wel hulde aan dat organisatie. Want ja, dat zijn tegenslagen die je natuurlijk niet per se ziet aankomen. Toch even, want het is natuurlijk heel fijn om positief te zijn. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, als ik hier zelf over het festivalterrein loop, heb ik het gevoel dat er minder mensen zijn dan vorig jaar. Is dat iets wat je ook ervaart?
3: Nee, dat klopt ook wel. En daar hadden we ook rekening mee gehouden. Hè. Vorig jaar hadden we natuurlijk, was 5 mei Nationale Vrijdag. Toen was het schitterend weer. Nou, vandaag valt het weer wat tegen. Het is gelukkig de hele dag wel droog gebleven. En ook gewoon een normale werkdag. Geen Nationale Vrijdag.
0: Nee.
3: We zitten nu net 9:30, even nagevraagd, over de 25.000 bezoekers.
0: Dus dat is niet gek.
3: Dat valt op zich nog mee. En ik denk dat we tussen de 25 en 30 uitkomen.
0: Over die vrije dag gesproken. Rob Jetten, die heeft er wel oren naar om dat gewoon jaarlijks een vrije dag te laten zijn, begrijp ik.
3: Ja, totaal mee eens. Want ik vind het eigenlijk van de gek inderdaad dat je op basis van zo'n belangrijk thema vrijheid. En dat moet je gewoon elk jaar vieren. Dus betekent inderdaad dat het gewoon Nationaal Vrijdag moet zijn. Ja. Elk jaar.
0: Laten we hopen dat dat zover gaat komen. Je zei het al. Chef Special zegt af, dat is niet fijn. Het weer zit misschien niet helemaal mee. Er is ook veel concurrentie, denk ik. Hè? Emmen heeft een eigen festival. In Groningen is natuurlijk een bevrijdingsfestival. Zwolle, Overijssel is mega. Denk je dat dat ook meespeelt?
3: Natuurlijk, iedereen gaat er toch altijd kijken. Goh, dat is toch ieders persoonlijke voorkeur. Want ik hoorde vandaag ook al mensen die zeiden, goh, we gaan van de line-up gaan we naar Groningen. Nou ja, andere mensen die hebben meer met de line-up die hier is. Dus die komen hierheen. Dus ja, je hebt wel veel keuze, dat klopt.
0: Ja, over die line-up gesproken, even een kleine vooruitblik. Ja, Chef Special die gaat er geloof ik een jaartje tussenuit als band. Dus die zullen volgend jaar niet terugkomen, denk ik. Of ze moeten iets anders beloofd hebben vanmorgen aan de telefoon. Ik zie een kleine glimlach. Is daar over gesproken of niet?
3: Nee, weet ik niet.
0: Okay. Ja, ik hou van primeur, hè, dus kom maar op. Zijn er namen op hè, dat je denkt, nou, als ik nou alles mag kiezen en het geld maakt niet uit. En, zijn het dan namen waarvan je denkt, nou, dat zou ik wel heel graag in de assen willen halen?
3: Ja, dat is altijd heel moeilijk om te zeggen inderdaad. Kijk, wat wel voor volgend jaar geldt, is dat wij volgend jaar de nationale aftrap hebben hier. Hè. Dus dat betekent dat er een hele delegatie vanuit de minister-president, je noemde net Rob Jetten, die komt hierheen met zijn gevolg om hier het Bevrijdingsfestival te openen. Dus dat is hartstikke mooi.
0: Dat is geweldig, dat wist ik niet. Ik wist wel, dat is in het verleden wel eens vaker gebeurd. Volgens mij 99, weet ik het sowieso van. Toen was Kik hier ook. Maar dit gaat dus volgend jaar weer gebeuren.
3: Ja,
0: heeft dat nog effect zeg maar, op het festival als in dat je misschien meer geld krijgt of een bepaalde act uit de pool van ambassadeurs? Heb je bepaalde privileges met die status? Zeg maar?
3: Nou, we gaan er natuurlijk wel over in gesprek. En natuurlijk lopen er al voorbereidende gesprekken ook. De provincie heeft er ook een bepaalde rol in. Dus ook ten aanzien van de programmering zal dat ongetwijfeld zijn consequenties of zijn effect hebben.
0: Dus bij deze alvast een uitnodiging, zet 5 mei 2027 in je agenda. Zeker. Als ze gaat van zich laten horen. Ja. Fijn dat je even langs wilde komen. Afsluitend, hoogtepunt van vandaag. Heb je een hoogtepunt?
3: Kijk, ook dat is altijd persoonlijk. Maar ik moet zeggen dat ik heb echt het Noordpoolorkest en met Ellen ten Damme. Dat vond ik echt geweldig, moet ik eerlijk zeggen.
0: Ja, prachtig.
3: En nee, top.
0: Ja, ik heb net al twee liedjes van gedraaid. Dus die kan ik nu helaas even niet erachteraan fietsen. Maar in ieder geval bedankt voor je tijd. En geniet nog even van die laatste uurtjes. Gaat er ook een klein biertje in straks? Of is daar geen ruimte
3: zeker,
0: voor?
3: Zeker, gaan we doen. Straks.
0: Ah, geweldig. Ja, mooi, nou, geniet ervan. Geniet ervan.
3: Okay,
0: en tot volgend jaar, hè. Ja, mooi. Bob Bergsma was dat, de voorzitter dus van het Bevrijdingsfestival. Ja, die ook wel kent dat er dus met dat wegvallen van Chef Special best wel even een gat te vullen was. Nou, dat is keurig opgelost door de organisatie waarvoor hulde. En volgend jaar is, als er dus de officiële aftrap van het Bevrijdingsfestival. Dat gaat er hopelijk ook een hoop moois met zich meebrengen. Wat dat betreft is 5 mei 2027 alvast een datum om in je agenda te zetten. Voor zover die er nog niet in staat natuurlijk. Dus Radio Drenthe, deze uitzending loopt langzaam op zijn einde. Ik heb deze nog voor je. Dit zijn de Simple Minds op Drenthe. And don't you forget about me.

Simple Minds op Radio Drenthe en Don't You Forget About Me. Het is bijna 10 uur, er kan nog precies 1 liedje draaien. En dan zit deze uitzending vanaf het Bevrijdingsfestival Drenthe er helaas alweer op. Ik wens je nog een mooie avond. Wil je nou teruglezen? Dat kan. We hebben op RTV Drenthe een prachtig live blog gemaakt. rtvdrenthe.nl. En in de app vind je die, daar kun je heerlijk genieten van allerlei prachtige foto's en verhalen. Ook vanaf het Bevrijdingsfestival Drenthe. Ik wens je een mooie avond. Wij gaan naar huis.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie is op zoek naar passagiers die in het vliegtuig zaten met een Nederlandse vrouw die later overleed aan het Hanta-virus. Ze werd ziek op het cruiseschip De Hondius, waar haar man ook overleed. Vanaf het eiland Sint Helena werd ze met het vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar zij later overleed. Pas later bleek dat ze was besmet met het Hanta-virus. 3 besmette mensen die nog aan boord zijn van het cruiseschip worden waarschijnlijk morgen naar Nederland overgebracht. Op de Amstel in Amsterdam is het traditionele 5 mei-concert bezig. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn erbij. Ze werden ontvangen door burgemeester Halsema van Amsterdam. Het concert werd afgetrapt door Acta en de Munnik.

0: Het concert is de afsluiting van Bevrijdingsdag. Voetbalclub NAC Breda accepteert de uitspraak van de rechter van gisteren om het duel met Go Ahead Eagles niet te laten overspelen. De club ziet af van verdere procedures. NAC verloor op 15 maart met 6-0 van Go Ahead Eagles. Later bleek dat Go Ahead met Dean James een niet speelgerechtigde speler had opgesteld. En daarom wilde degradatiekandidaat NAC de wedstrijd overspelen. De KNVB wees die eis af en de rechter was het daar gisteren mee eens. De Rolling Stones hebben een nieuw studioalbum aangekondigd, Foreign Tongues. Het album komt op 10 juli uit en er staan 14 nieuwe nummers op. Een deel daarvan is overgebleven van het vorige album, Hackney Diamonds, dat bijna 3 jaar geleden uitkwam. Foreign Tongues is het 25e studioalbum van de Stones. Het weer vannacht in het oosten en zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog. De temperatuur daalt naar 1 graad of 8. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog met soms wat zon. Bij maxima tussen 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
2: Muziek voor volwassenen.
1: Met Johan Derksen.

0: schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Het is een nummer van singer-songwriter Tom Rush. En de cover van The Walker Brothers met zanger Scott Walker werd opgenomen in Los Angeles. Het werd een top 10 hit in Engeland, België, Ierland en Nederland. The Walker Brothers, No Regrets.

The Walker Brothers, No Regrets. Andy Allison, de zanger van de band John's Children uit Londen, nam het nummer op voor de film Here We Go Round the Mulberry Bush. De titelsong van de film werd overigens vertolkt door Traffic met zanger Steve Winwood. Andy Allison, It's Been a Long Time.

Andy Ellison, It's Been a Long Time. The Dips, dat is een bluesband uit België met zanger Peter Jacobs en gitarist Stanley Petty. En het komt van het album Just For You, The Dips, Like Lovers Do.

dips, like lovers do. De Engelse band Elmo Gentry's Velvet Opera nam het nummer op voor de film Talk of the Town. En de band zou later heel succesvol worden als The Strops. Elmo Gentry's Velvet Opera. Talk of the Devil.

Elmer Gentry's Velvet Opera, Talk of the Devil. Jerry Marsden uit Liverpool, dat was de zanger-gitarist van Jerry and the Pacemakers. En met die band had hij grote hits. How Do You Do It, I Like It, You Never Walk Alone, Ferry Cross the Mersey, Don't Let the Sun Catch You Crying, I'm the One, I'm Gonna Be Alright and Walk Hand in Hand. En vlak voor zijn dood in 2021 nam hij dit nummer op over zijn stad Liverpool. Jerry Marsden, My Hometown.

Jerry Marsden, My Hometown. Het is een compositie van Ron Wood, de zanger-gitarist van The Move uit Birmingham. Het nummer eindigde 1 in Nieuw-Zeeland, 2 in Engeland, 4 in Ierland, 5 in Nederland en 6 in Australië. The Move, Flowers in the Rain.

The Move, Flowers in the Rain. De Zac Brown Band uit Atlanta, Georgia, is de band van zanger-gitarist Zac Brown en Caroline Jones. En zij speelt gitaar, toetsen, mondharmonica en ze is ook nog zangeres. De band had 13 nummer 1 hits in Amerika en dit komt van het album Love and Fear. De Zac Brown Band, Butterfly.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Mickey Newbury, volume 1 van Mickey Newbury is het album van deze week. En Mickey Newbury begon in Houston in de band The Embers. En met die band stond hij in het voorprogramma van Sam Cooke en Johnny Cash. Maar toen hij 19 jaar was, tekende hij een 4-jaar contract bij de American Air Force. En hij werd gestationeerd in Engeland. Dit nummer werd gecoverd door Etta James, Linda Ronstadt, Kenny Rogers en Earl Scruggs. Mickey Newbury, All My Thoughts With You. I'm gone.

Blackie Newbery, All My Thoughts With You. Het nummer is geschreven door de Engelse producers Tony McAuley en John McLeod voor The Foundations uit Londen met zanger Clem Curtis. Het werd de nummer 1 hit in Canada en Engeland. Het nummer eindigde 3 in Ierland, 6 in Noorwegen, 8 in Amerika, 10 in Zuid-Afrika en 13 in Nederland. The Foundations, Baby Now That I Found You.

Foundations, Baby Now That I Found You. Theresa James, dat is een ervaren blueszangeres, is te horen op albums van Walter Trout, Eric Burdon, Spencer Davis, Tommy Castro, Neil Diamond en Randy Newman. En dit komt van haar album Bad at Being Good. Theresa James and the Rhythm Tramps, Is Anything Alright?

Teresa James en de Rhythm Tramps, Is Anything Alright? Vincent Edwards, dat was de drummer en de zanger van de band The Answers. En hij nam een solo-single op met een compositie van de Ierse componist Phil Coulter. En dat werd een hit in Nederland, Canada, Amerika en Engeland. In Amerika werden de covers van Bill Anderson en Waylon Jennings een hit. Vincent Edwards, Thanks.

Vincent Edwards Fanks. John Grimaldi uit Chicago groeide op in de Italiaanse wijk van de stad en hij ging als teenager al regelmatig naar Maxfield Street, waar alle bluesmuzikanten als straatartiest werkten. In 1970 begon hij zijn eigen band, Studebaker John. En dit komt van het album Studebaker John's Maxwell Street Kings. Studebaker John, that's what the blues is.

Teddy Baker John, that's what the blues is. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Het is een single van de Engelse band The Rogues en dit is een cover van The Living Daylights uit Londen met de broers Norman en Garth Watroy, die later actief waren in de Blockheads bij Ian Dury. In Amerika werd dit een hit voor de grassroots. The Living Daylights. Let's live for today.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Spanje bevestigt dat het Nederlandse cruiseschip Hondius naar de Canarische eilanden zal gaan. Op het schip zijn mensen besmet met het Hanta-virus. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië, maar dat land wil het schip niet in de haven toelaten. 3 besmette mensen aan boord die er slecht aan toe zijn, worden waarschijnlijk in de komende uren van boord gehaald en naar Nederland gebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar de 88 inzittenden van het vliegtuig waarin de Nederlandse vrouw zat, die later overleed aan het Hantavirus. Ze werd ziek op het cruiseschip en met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Met het traditionele 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam is de viering van Bevrijdingsdag afgesloten. In aanwezigheid van koning Willem-Alexander en koningin Maxima waren optredens te zien van onder andere Akda en de Munnik en Roxanne Hazes. De bevrijdingsfestivals in het land zijn druk bezocht, maar er waren nergens grote incidenten. Iran ontkent de aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten. Vanmiddag meldde de VAE in een bericht op X dat het land te maken had met nieuwe drone- en raketaanvallen door Iran. Gisteren werden ook al aanvallen gemeld door de VAE. De VS maakte toen bekend 6 kleine bootjes van Iraanse strijdkrachten tot zinken te hebben gebracht. Israël heeft het voorarrest verlengd van 2 activisten die met hulpgoederen op weg waren naar de Gazastrook. De Spanjaard en de Braziliaan voeren mee met de Global Summit Flotilla, een vloot van zo'n 150 activisten. Alle actievoerders werden bij de Griekse kust tegengehouden door Israël. Op 2 na werden ze korte tijd later vrijgelaten. Het weer, vannacht in het zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog. De temperatuur daalt naar een graad of 8. Ook morgen in het zuidoosten wat regen, in de rest van het land droog met soms wat zon, bij maxima tussen 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: voor alles wat je bent. Sluit me in je armen, in je armen, ga niet weg.
1: RTP Noord,
2: Radio Drenthe
1: en Omroep Friesland
3: bestaan dit jaar 80 jaar.
4: En dat vieren we samen.
3: Zaterdag 9 mei met het verslag van de drie provinciën wandeltocht. Live vanuit het punt waar Groningen, Friesland en Drenthe samenkomen. Bakkeveen. Wandel mee en meld je aan. Of luister en kijk mee. Naar de wandelaars, de vrijwilligers en de prachtige landschappen in het noorden. Zaterdag van 12 tot 4 bij Radio Drenthe

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Spanje bevestigt dat het Nederlandse cruiseschip Hondius naar de Canarische eilanden zou gaan. Op het schip zijn mensen besmet met het Hanta-virus. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. 3 besmette mensen die er slecht aan toe zijn worden van boord gehaald en naar Nederland gebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar de 88 inzittenden van het vliegtuig waarin een Nederlandse vrouw zat. Die is overleden aan het Hanta-virus. Zij werd ziek op het cruiseschip en is met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. China probeert actief de cultuur van de Tibetanen uit te wissen. Dat stelt Human Rights Watch in een rapport. Op kleuterscholen in Tibetaanse gebieden is de Tibetaanse taal verboden en wordt alleen lesgegeven in het Mandarijn. De Chinese autoriteiten eisen ook dat kleuterscholen ouders en kinderen aanmoedigen onder druk te zetten om thuis Chinees te spreken. Volgens Human Rights Watch is er ook sprake van politieke en culturele indoctrinatie. In de meeste plaatsen is de viering van 5 mei rustig verlopen. Wel was het bij verschillende bevrijdingsfeesten erg druk en mochten er tijdelijk geen mensen het festivalterrein op. In Pijnakker werd het bevrijdingsfeest helemaal afgelast nadat een bezoeker onwel was geworden. De viering van Bevrijdingsdag is afgesloten met het traditionele 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam. Voetbalclub Arsenal heeft de finale van de Champions League bereikt. De ploeg uit Londen won in eigen huis met 1-0 van Atletico Madrid. Dat was genoeg na het gelijkspel in de eerste halve finale van vorige week. Het is de tweede keer dat Arsenal de finale bereikt. De vorige keer was in 2006. Het weer vannacht in het zuidoosten regen, verder droog en het koelt af tot een graad of 9. Komende dag opnieuw regen in het zuidoosten. In de rest van het land soms wat zon en het wordt maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: weten, hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Deze week maak je kans op
1: een heerlijk diner voor twee.
2: In Zuid-Laren.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Spanje bevestigt dat het Nederlandse cruiseschip Hondius naar de Canarische eilanden zou gaan. Op het schip zijn mensen besmet met het Hantavirus. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. 3 besmette mensen die er slecht aan toe zijn worden van boord gehaald en naar Nederland gebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar 88 inzittenden van het vliegtuig waarin een Nederlandse vrouw zat die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruiseschip en is met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Bevrijdingsdag is in de meeste plaatsen zonder grote incidenten verlopen. Wel was het bij verschillende bevrijdingsfeesten erg druk. In Haarlem dreigden kinderen in de verdrukking te raken, maar volgens de organisatie is alles goed afgelopen. In Utrecht werd het festival vanwege de drukte tijdelijk afgesloten voor nieuw publiek. Op kleuterscholen en in de voorschoolse opvang in Tibet mag alleen nog Mandarijn worden gesproken. Dat meldt Human Rights Watch in een rapport. Ook zou er sprake zijn van politieke en culturele indoctrinatie. Volgens de mensenrechtenorganisatie probeert China op die manier de Tibetaanse cultuur uit te wissen. Arsenal staat voor het eerst in 20 jaar weer in de finale van de Champions League. De ploeg uit Londen won afgelopen avond met 1-0 van Atletico Madrid. De finale is op 30 mei. Het weer vannacht in het zuidoosten regen, verder droog en ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: RTP Noord,
1: Radio Drenthe
0: en Omroep Friesland
2: bestaan dit jaar 80 jaar.
3: En dat vieren we samen!
2: Zaterdag 9 mei, met het verslag van de drie provinciën Wandeltocht. Live vanuit het punt waar Groningen, Friesland en Drenthe samenkomen. Bakkeveen. Wandel mee en meld je aan. Of luister en kijk mee. Naar de wandelaars, de vrijwilligers en de prachtige landschappen in het noorden. Zaterdag van 12 tot 4 bij Radio Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hantavirus. 3 ernstig zieken worden naar Nederland gebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar 88 inzittenden van het vliegtuig waarin de Nederlandse vrouw zat. Die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruiseschip en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Bij een schietpartij op een school in Brazilië zijn 2 medewerkers omgekomen. Een andere medewerker en een leerling raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. De vermoedelijke dader is een jongen van 13. Volgens de politie gaat het om een leerling van de school. Hij zou het wapen van zijn stiefvader hebben gebruikt. Over een motief is nog niets bekend. De jongen en zijn stiefvader zijn opgepakt.